0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music. What comes from the soul.
4: Not everyone understands.

0: The House. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In de reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik god zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Maybe we could start again.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 6 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

been looking for.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje. Op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
4: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg. Just come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden. Door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
13: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
14: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Wojtek van der Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van der Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex McMichelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dankjewel. Dan is er ook verkeersinformatie op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en knooppunt Leendeheide kom je terecht in een file van 3 kilometer en levert de vertraging op van 8 minuten.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveen.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

Wonderwall van Oasis gaat over het vertrouwen op iemand die een redder in nood is of troost biedt. En de lyrics suggereren een gevoel van hoop en bewondering voor deze persoon. Die wordt afgeschilderd als een leidend licht te midden van de uitdagingen en onzekerheden van het leven.

Goedemorgen Brainport, het is zaterdagochtend 15 augustus. De koffie staat klaar. De zon is volledig weer te zien na de eclipse van afgelopen woensdag. Was je erbij? Laat het even weten. En de komende uren ben ik jouw gezelschap voor een ontspannen en gezellige zaterdagochtend. Natuurlijk met de fijnste muziek voor je weekend. Het laatste uit de regio. Een paar mooie verhalen en misschien wel die ene plaat waarvan je niet wist dat je hem vanochtend nodig had. Hoe zit jij er vanochtend bij? Laat het even weten via de super gloedje nieuwe Glow FM app. Ons digitale doorgeefluik heb je voor meerdere dingen nodig. Onder andere voor kaartjes die wij regelmatig weggeven.

achtereenvolgens I Love Life van Bakermat. En zojuist hoorde je Break My Heart van Rondé. De zomer is op zijn retour, wil ik nog niet zeggen. Maar de zomervakantie is wel bijna afgelopen. En misschien ben je al weg geweest. Heb je ergens op een camping gestaan en ben je daarvoor uren, dagen aan het reizen geweest. Nou, dat hoeft helemaal niet. Want deze zomer hoef je Eindhoven niet uit voor het campinggevoel. Van 21 tot en met 23 augustus, dat is dus volgend weekend, strijken twee buurtcampings neer in de stad. In het Jacob Oppenheimerpark in Strijp en bij de Karpendonkse Plas in Tongeren. 3 dagen lang staan ontmoeten, ontspanning en gezelligheid centraal, met sport, workshops, spelletjes en kampvuren. Ook zonder eigen tent kun je meedoen. En voor mensen met een kleine beurs zijn er mogelijkheden om toch aan te sluiten. Meer informatie en aanmelden kan via debuurtcamping.nl/Eindhoven. Hoe gaaf is dat?

heerlijke zaterdagochtend muziek. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. En het waren niet alleen 7 zonnige dagen in juni, maar ook in juli en augustus. En als het in de zomer mooi weer is, dan is dat tijd voor barbecuen. Zometeen het weerbericht, zometeen naar Jennifer Lopez en David Guetta. Maar eerst even over dat weer en het barbecuen. Voor het barbecueweer staan alle seinen in ieder geval op groen. En ik weet niet of jij wel eens barbecued. Nou, ik wel. En dan heb ik wel eens een discussie thuis over... is verbrand vlees nou erg of niet? Is dat slecht voor je gezondheid? Ja of nee? Is het erg dat je verbrand vlees van de barbecue opeet? Nou, ik denk dat daar weet ik het antwoord niet direct op. Ik neem contact op met een toxicoloog. Die weet dat vast wel, Jan Tijdgat. Die wist dat. En in de zwarte aangebrande korst zitten namelijk stoffen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Geen reden tot paniek als je één keer een aangebrand stukje vlees eet. Het risico ontstaat vooral door regelmatige blootstelling over een langere periode. Dus wie vaak barbecued en geregeld zwart geblakerd vlees eet, die verhoogt op termijn het risico op onder meer dikke darmkanker. Het goede nieuws: de meeste schadelijke stoffen zitten in de verbrande korst zelf. Het advies is dus heel eenvoudig, wel zonde van al dat dure vlees wat je hebt gekocht. Snijd de zwarte randjes weg en eet de rest gerust op. En nog een tip, ook de rook van de barbecue, volgens Jan Tijdgat, bevat schadelijke deeltjes. Dus hou wat afstand van de rook. En zo blijft barbecuen vooral gezellig. Save me tonight. Vanavond lekker barbecue met Jennifer Lopez en David Guetta.

Save Me the Night, Jennifer Lopez en David Guetta. En dan nu, zoals beloofd, weer en verkeer. We beginnen bij het weerbericht. Is het inderdaad zo'n mooi barbecue weer als Erik zojuist vertelde? Nou, je gaat hier. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in Eindhoven. En vanmiddag stijgt de temperatuur tot 31 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 16 graden Celsius. Verkeersinformatie die is er ook op de A67. Dat is de weg Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en knooppunt Leendeheide. Kom je terecht in een file van 4 kilometer en die levert een vertraging op van maar liefst 10 minuten. Oh. Zometeen Moloko, maar hier is Jenna Sparrow, hier is Material Lover.

Moloko, Sing It Back and daarvoor Material Lover van Shanna Spyro. Wat mij betreft een van de betere nummers van dit moment. Wat ook een lekker nummer is. Wat is deze? Spotlight. Remmen on my way. Straks om tussen 2 en 4. Tussen 3:15 en 3:00 hoor je de nieuwe Spotlight. Maar dit is Remmen.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. En daarvoor On My Way van Remmen, de spotlight van deze week. En de nieuwste spotlight die hoor je vanmiddag tijdens de Glow 30 tussen 2 en 4.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het weekend vier je inderdaad en niet alleen met Glow FM, want het gratis muziekfestival Grote Beekpop vindt morgen zondag weer plaats op landgoed Grote Beek in Eindhoven-Noord. En vanaf 11:30 staan er diverse uitlopende artiesten op het programma. Staan er diverse artiesten op het programma? Dat klinkt diverse uitlopende artiesten. Ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Is dat een pleonasme of een tautologie? Ik weet het niet. Nou, misschien kan ik dat vragen aan Clément Giessen. Goedemorgen, Clément.
2: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, uiteenlopende en diverse. Volgens mij is dat hetzelfde, toch?
2: Ja, ja, mijn Nederlands is niet zo denderend.
0: Nee, dat voor mij af en toe ook niet.
2: Wat is de tautologie en pleonasme? Ik weet het ook niet precies.
0: Ja, precies. Nou, maar waar jij wel heel veel verstand van hebt, is het muziekfestival. Want jij bent een van de organisatoren. Vertel eens.
2: Nou ja, Grote Beekpop, hè. Dat is tot dit jaar de 14e editie. Mm-hmm. Ja, we zijn 14 editie geleden natuurlijk begonnen met een klein festivaletje, maar het is inmiddels best wel wat groter geworden. En we hebben al wat diverse toffe namen gehad en dit jaar ook weer de prachtige line-up.
0: Ja.
2: Wat
0: kenmerkt het festival?
2: En alcoholvrij. Nou ja, het is een alcoholvrij festival.
0: Oké.
2: Okay. Dat is wel heel bijzonder. Dat we dat ook kunnen doen en ook door middel van de GGD die eraan meewerkt natuurlijk, waar we dat vandaag ook voor werken.
0: Uh-huh.
2: En de bedrijven die daar ook een beetje mee denken. En ik heb natuurlijk ook, wat heel leuk is natuurlijk de artiesten ook, hè, die vinden het ook wel mooi om te komen. Omdat het een hele andere vibe geeft natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Hoeveel mensen trekt het?
2: Nou ja, vorig jaar waren er in totaal 4000 mensen gekomen. Dus het is nogal wat groter geworden dan waar we ooit mee gestart zijn met 150 mensen in de regen.
0: Ik ben diverse keren geweest en inderdaad, jullie hebben een haat-liefdeverhouding met het weer volgens mij.
2: Ja, het is of 37 graden en... of het regent. Maar gelukkig zitten we wel altijd goed dat het net droog is. En die 37 graden en die regen is altijd meestal wat opbouwen en afbreken. Dus dan moeten we even erin zitten pikkelen.
0: Ja, precies.
2: Dat was deze week ook een beetje. Dus, maar dat is goed voor de lijn, hè, zeggen ze.
0: Dat is zeker goed voor de lijn. Ja, blijven drinken, dat wel. En dan gewoon zonder alcohol is ook het advies. Nou, het is sowieso een alcoholvrij festival. Ja, wat ook bijzonder is volgens mij, is dat het ook wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de GGZ.
2: Ja, dat is het mooiste van alles. Ik heb natuurlijk een keileuke job hier binnen de GGD.
0: Ja.
2: En ik probeer zoveel mogelijk dingen met cliënten, personeel en vrijwilligers van de GGD, maar ook vrijwilligers van mensen die dat leuk vinden om mee te helpen,
0: mm-hmm.
2: om dat hier neer te zetten. En je moet denken bijvoorbeeld, wat doen cliënten of deelnemers van een project? Als je de posters door de stad ziet, die grote posters, dat is dus bedacht door iemand die hier gewoon bij het project grafisch, zeg maar, een dagbesteding doet.
0: Okay.
2: En die heeft dan die poster bedacht. En dan, ja, ik denk, hé, dit is leuk. En hoe mooi is het als je dit bedacht hebt en je rijdt door de stad en je ziet 120 van die posters hangen en cafeetjes. En, dus dat geeft ook een boost, hè, voor de mensen. Ik doe het toe.
0: Ja,
2: dat is wel heel belangrijk.
0: Nou, sowieso, iedereen doet er altijd toe. Maar dit is inderdaad heel, heel bijzonder. Ik kwam straks langs zo'n poster op weg naar de studio gereden met de fiets. Op de terugweg ga ik even stoppen. Dan ga ik hem met een andere gedachte ga ik er nu naar kijken. Dat is altijd wel heel bijzonder natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is een popfestival.
2: Er zijn nog meer dingetjes.
0: Ja, precies. Het is een popfestival. Ja. Er komen natuurlijk een aantal groepen. Kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Nou, we hebben de Papermoeskroen, die spelen rond een uur of twee.
0: Okay.
2: Wel bekend van Roodkapje en nog andere goede hits die ze hebben.
0: Leuke band.
2: En ik ben, ja, ik weet niet of je het programma The Headliner kent.
0: Ja.
2: Er is op tv geweest, er waren bandjes, die mochten daar meedoen. En mijn vrouw die zei van, hey, kijk eens mee, dat is wel een leuk programma. Dus ik ben mee aan het kijken en er komt een band op en die heet Sunny & Friends. Waarvan ik dacht, ja, die mensen moeten winnen. Dat is gewoon een kei goede band. Maar ik heb ze wel gewonnen, want ze staan bij mij op het festival.
0: Hiermee verklap je dat ze in het programma niet hebben gewonnen, maar ze zijn wel een van de headliners dan.
2: Ja, ja. Dus ze zijn bij ons in ieder geval een van de headliners. En dat programma hebben ze niet gewonnen, maar dat is vorig jaar uitgezonden. En ja. Toen dacht ik van, nou, dit is wel, wel mooi om bij ons wel op het podium te laten staan als headliner en te laten winnen.
0: Ja, binnen Hengelen. Jullie hebben dus, twee podia.
2: Ja.
0: Die wisselen elkaar ook af. Je hebt headliners en...
2: Wisselen elkaar af.
0: Ja, ook mensen vanuit GGZE zelf die muziek maken die ook op het podium komen.
2: Ja, we hebben elk jaar doen we ook een GGZE Gold Talent. En dan hebben we diverse talenten altijd hier binnen de GGZE. En die komen en die gaan. En die openen het festival. Dus om 11:30 staat daar iemand die met een mooi gitaarstuk, klassiek gitaarstuk, het festival gaat openen.
0: Oké.
2: Dan probeer ik ook de lokale talenten, dus niet alleen maar van de GGZE, maar ook de lokale talenten van Eindhoven een plek te geven.
0: Mm-hmm.
2: En die hebben we zo natuurlijk als Eindhoven Rock City.
0: Ja, zeker.
2: Dus daar kunnen we wel een podium mee vullen, twee. En dit jaar heb ik dan ook, ben ik de samenwerking aangegaan met Rock City Institute.
0: Oké.
2: Okay. En samen met Roel Blommers hebben we twee... twee bandjes die hier geprogrammeerd zijn. Onder Locus en Green Patterson.
0: Okay.
2: En om een goede samenwerking aan te gaan. En we hopen dat er natuurlijk veel meer uit gaat komen volgend jaar.
0: Nou, geweldig. Wat een fantastisch initiatief, Clemal. Morgen grote Beekpop. Hoe laat begint het?
2: 11:30 begint de eerste. Tot 7:15.
0: Oké.
2: Okay. En dan kunnen we dan denk ik terugkijken naar een mooie, heerlijke editie die net niet te warm was.
0: Precies.
2: En dat we weer met volle energie naar de volgende kunnen. Dus ik heb er zin in.
0: Heel veel plezier inderdaad. En mooi weer gewenst voor morgen. En nog even benadrukken, het is geheel gratis.
2: Gratis.
0: En voor niets. Nou, of dat nou een tegenlogie of een pleonasme is, daar hebben we het andere keer wel over. Hey Clemal, dankjewel en succes met opbouwen vandaag nog.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, goedjes.
2: Bedankt.
0: Hoi.
2: Goedjes.
0: En dan gaan we even verder met de muziek hier op Glow FM. 4 Minutes. Madonna, die kan natuurlijk niet ontbreken in de show. 4 Minutes. 4 minuten douchen, waterbesparing, dat soort zaken. Nog één keer.

Weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Dat de track heet 4 Minutes en hij duurt 3 minuten 9. Ja, dat kan ook alleen maar iemand als Madonna. Hé, hey, zojuist sprak ik met Clément Giessen van de Grote Beekpop. Vindt morgen plaats op het landgoed van de Grote Beek vanaf 11:30. En de toegang tot het festival is geheel gratis. Nog één plaat en dan is het eerste uur van Erik Opentje Weekend is alweer voorbij. Zit erop. Tweede uur straks gaan we het natuurlijk hebben over ons PSV wat vanavond moet voetballen. En wat hier ook te horen is op Glow FM. Maar daarover later meer. We eindigen dit uur met Rosé en Bruno Mars.

0: augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Er is ook verkeersinformatie in de Brainport op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomer en knooppunt Leendeheide. Daar is de weg afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Stilstaand verkeer dus al daar. Verkeer richting Eindhoven. Volg Maastricht, de A73 of de A2.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Van
10: Check tweede uur, Erik Obertje weekend zometeen. House am Zee, Peter Fox. Maar we beginnen met Jelly Roll. Hier is I am good, I'm good.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Haus am See, Peter Fox.
2: Het weekend vier je met Glow FM.
1: En dat deed mij denken aan mijn jeugd. Ik kom uit Den Haag en ja, dan had je in de zomer had je daar natuurlijk zeker op Scheveningen en op Kijkduin had je best wel veel toeristen afkomstig uit Duitsland. En Duitsers die graven, tenminste is mijn ervaring uit mijn jeugd, heel graag kuilen. Kuilen graven. En wat doet een Haagse puberjongetje? Ja, die gaat natuurlijk 's avonds al die kuilen weer dichtgooien. Ja, dat vonden wij toen grappig in ieder geval. Haus am See hoorde je hier op Glow FM. Tweede uur Erik Opentje weekend. Straks gaan we het hebben met onze verslaggever die vanavond in Rotterdam aanwezig is voor de wedstrijd Excelsior tegen PSV, die live te horen is hier op Glow FM en op Studio 040. Gaan we straks even voorbeschouwen wat er gebeurt een hoop bij PSV. Er gebeurt ook een hoop niet, maar ook een hoop wel. Voor het journaal, dus of voor het nieuws, in het eerste uur hadden we het even over het Grote Beek Festival, Grote Beek Pop. En toen hadden we met Clément hadden we het erover, is gratis en voor niks, is dat nou een pleonasme of een tautologie? Nou, ik ben eruit.
3: Gratis en voor niets.
4: Dat is een tautologie, hè? Dat is een tautologie wat jij gebruikt. Je zegt namelijk gratis en voor niets. Dat zijn twee woorden die precies hetzelfde betekenen. Tautologie.
1: Ja, tautologie. Dus mijn leraar Nederlands zal weer trots op mij zijn. Verder met de muziek. Jonas Blue, hier is Edge of Desire. Hoog.

I can catch my breath. I run Haven en Caitlin Aragon hoor je op GloFM. Over rennen gesproken. De komende week stroomt Eindhoven weer vol met nieuwe studenten. Van 17 tot en met 21 augustus maken eerstejaars van de Technische Universiteit Eindhoven tijdens de introductieweek kennis met hun opleiding, de universiteit en natuurlijk de stad. Stratumseind zal weer overspoeld worden, denk ik. Op het programma staan sportieve activiteiten, spelletjes, informatiebijeenkomsten en, je bent tenslotte student, feesten. Ook trekken de studenten de stad in om alvast de belangrijkste plekken te ontdekken waar ze de komende jaren zullen studeren, wonen en uitgaan. Daar heb je hem weer. Een van de hoogtepunten is het Word Lidfeest op donderdag 20 augustus met optredens van bekende artiesten en studentenbands. En daar blijft het niet bij, want een week later start ook de Fontys Purple introductieweek. Kortom, Eindhoven maakt zich op voor de komst van duizenden nieuwe studenten. En ik heb mij laten vertellen dat op het Purple Festival, georganiseerd door Fontys Hogescholen, Bente in de line-up staat. Ah, geweldig. Hier is ze met 3, 2, 1 op GloFM.

Dua Lipa, een illusion hier op GloFM. Dua Lipa, een mix van Brits bloed, Albanees bloed en Kosovaars bloed. Heel bijzonder, dat is in ieder geval geen illusie. Jullie kennen natuurlijk de Franse DJ Ougel. En die heeft een. Die kennen jullie natuurlijk van Jamaican. Ook, doet het ook heel goed op TikTok. Ook. Kom ik er regelmatig voorbij. Maar hij heeft een nieuwe track uit. Samen met Imael Angel en Ultra Naté. Heeft hij een nummer gemaakt. Moving to the Sun. Dat is zijn allernieuwste single. En die hoor je hier nu op GloFM.

I would like Zara Larsen. Ik krijg een appje van Robin, die zegt... ik ben onderweg naar de slager om barbecue vlees te halen. En dank voor de tip. Ik laat vanavond het vlees niet zwart blakeren. Zonde. Mooi bruggetje naar de weersverwachting. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 31 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 16 graden. Er is ook verkeersinformatie op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Zomer en knooppunt Leendeheide. Daar is de weg afgesloten. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bergingswerkzaamheden zijn daar aan de gang. Je hebt te maken met stilstaand verkeer. En wil je richting Eindhoven, volg dan Maastricht A73 of de A2. Zometeen Nate Smith, maar eerst Lost Frequencies, Live It All.

Zo, digitaaliefhebbers zijn ook weer aan hun trekken gekomen. Fix What You Didn't Break, je hoorde Nate Smith op Glow FM. We gaan zo meteen bellen met de verslaggever die vanavond in het stadion zit in Rotterdam voor de wedstrijd Excelsior tegen PSV. Live te horen hier op Glow FM natuurlijk. En we gaan voorbeschouwen op die belangrijke wedstrijd Excelsior tegen PSV. Maar eerst Miley.

Midnight Sky, Miley Cyrus. En ja, het blijft een wekelijks probleempje als wij proberen contact te zoeken met onze verslaggevers. Dan werkt de telefoon op een of andere manier niet. Terwijl onze telefoon het de hele tijd goed doet. Nou, we gaan zo meteen nog even proberen. Somber, my body isn't ready tot die tijd.

0: Somber, my body isn't ready. En daar gaan we een mooi bruggetje van maken. Want de telefoons van de studio hier, Glow FM en Mark Versteden, die waren ook nog niet helemaal klaar om met elkaar te communiceren. Maar ook dat is goed gekomen. Want ik heb hem aan de telefoon, Mark Versteden. Goedemorgen, Mark.
1: Ja, goedemorgen. Laten we hopen dat voor de transferperiode en het seizoen van PSV ook zo geldt.
0: Ja.
1: Een kleine lastige start, maar uiteindelijk komt het goed.
0: Uiteindelijk komt het goed. Wat er gebeurt, een hoop, maar er gebeurt ook heel veel niet. Het is echt een hele dynamische transferperiode.
1: Ja, het is gewoon een soort Breaking Bad. Het is gewoon een hele trage serie. Maar ja, ook wel weer interessant. Dus ja, je hebt helemaal gelijk, er gebeurt van alles.
0: Ja.
1: En eigenlijk toch ook niet zoveel.
0: Ja, want met Driewijs, wat is daar nou gebeurd? Dat is de vierde transfer die afketst.
1: Ja, het is de derde in deze transferperiode. En Peppy een paar maanden eerder in de winter natuurlijk ook al. Of ja, net daarna. Dus ja, dat is wel... PSV heeft een soort patent, een soort vier op een rij nu, een soort kwartet.
0: Ja.
1: Met afgeketste transfers die eigenlijk al doorgingen. Nou ja, dat is natuurlijk best wel bijzonder. Want normaal gesproken, als dit één keer voorkomt, dan is het al bijzonder. Ja, nu komt het vier keer voor. Rangers zegt nu, maar ik geloof er eigenlijk niet zoveel van. Ja, we zagen tijdens de keuring dat hij nog een paar weken geblesseerd zou zijn.
0: Ja.
1: En wij zoeken iemand die er meteen staat. En PSV zegt, ja, hij zat bij ons in de laatste fase van de revalidatie.
0: Ja.
1: Volgende week zou hij alweer mee hebben kunnen doen. Dus ja,
0: precies.
1: Misschien twee weken, maar dan ga je toch niet een jarenlange transfer van laten klappen.
0: Nee.
1: Het is een beetje een gek verhaal van twee kanten.
0: Het is een beetje een gek verhaal. En het mooiste zou natuurlijk zijn als Driewijs, om maar even het bruggetje te maken naar vanavond, de wedstrijd Excelsior PSV, als hij er gewoon bij is en dat hij meevoetbalt. Om alles te logen straffen wat er vanuit het trots.
1: Ik snap jou, maar ik denk dat jij ook wel kan voorstellen wat dit met zo'n jongen doet.
0: Zeker.
1: Je zag gisteren, het is van een hele andere orde hoor, bij NAC. Kwam Mats Zeuntjes, die kwam in het veld.
0: Heb ik
1: deze week een kindje verloren. Nou, dat is natuurlijk veel verschrikkelijker dan een transfer die niet doorgaat. Ik zeg het er nog maar een keer bij. Maar je ziet hoe het publiek daarop reageert. Maar ook wel hoe verlammend dat kan werken op het lichaam. En om dan even terug te komen op Driewijs. Ja, die was ook heel erg ontdaan. Nogmaals, echt andere orde.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet of dat soort dingen die in je leven gebeuren nou echt goed werken. Om goed te kunnen voetballen. Ik denk dat je hoofd dan wel echt nog heel even ergens anders is. En je kunt ook zeggen, ja, misschien helpt het juist. Maar ik geloof daar niet zo in.
0: Nee, ik ook niet. Ik ben het helemaal met je eens. Dan toch naar die wedstrijd van vanavond. Excelsior PSV. Excelsior vorige week vier keer gescoord. PSV vorige week, nou, we moeten het toch even over hebben. Punten laten liggen.
1: In de wedstrijd van PSV werd ook vier keer gescoord.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Alleen daar werd het gelijk verdeeld, zeg maar. Dus, maar punten verloren.
1: Ja.
0: Wat voor wedstrijd gaat het vanavond worden?
1: Wil je horen wat ik hoop of wat ik denk?
0: Beide. doe er maar een beetje tussenin.
1: Dat is goed. Nee, wat ik hoop is dat je een reactie gaat zien van dit PSV. Er zijn natuurlijk al een aantal spelers meer bij dan dat er vorige week bij waren. Sano zou ingezet kunnen worden. Veerman is zeker terug. Test is terug. Nou ja, dat zijn wel gewoon sterkhouders natuurlijk waar je wat mee kan. Perisic is weer een weekje verder in zijn voorbereiding. Wanner is weer een weekje verder in zijn voorbereiding. Til is weer een weekje verder in zijn voorbereiding. Nou ja, laten we hopen dat dat allemaal helpt om het karretje van PSV weer op de rails te zetten. Want dat is gewoon nog niet zo. Het is gewoon een stroef begin. Maar dat moet wel gaan lopen, want je wil zeker dit jaar, waarbij je, denk ik, meer tegenstand gaat krijgen dan vorig jaar, niet te ver op achterstand komen. PSV
0: zeker.
1: Is vorig jaar in week 7 6 punten achter uit mijn hoofd. Nou ja, dat is wel wat je nu niet wil. Dus je zult wel aan moeten haken. Ik denk dat Excelsior, wat je zegt wel, die scoorde vier keer, dat is zeker waar. Het was tegen Cambuur, een van de gedoodverde degradatiekandidaten.
0: Ja.
1: Waar Excelsior dan echt wel wat minder is. Dus dat is niet zo dat dit nou ineens een hele moeilijke wedstrijd zou moeten worden voor PSV.
0: Dus ik hoop dat
1: dat gewoon eroverheen walsen is. Ik denk dat het iets ingewikkelder is en dat PSV echt nog door deze fase heen moet worstelen een beetje. Totdat het echt loopt. Dus een beetje ertussenin, zei jij, dan zeg ik 3-1.
0: 1-3.
1: Oké. Ja, 1-3. Ja, uiteraard.
0: Ja, uiteraard. Oké, nou dan ga ik voor 2-3. Vorige week hadden we volgens mij ook die twee verschillen. Tenminste, had ik met Erik Feijen en dat is ook niet uitgekomen. Nou goed, jij zegt 3-1, ik zeg 3-2. In ieder geval voor PSV een doelpuntrijke wedstrijd. Vanavond te volgen, rechtstreeks. Vanaf 8 uur gaat het balletje rollen in Rotterdam, Excelsior, PSV.
1: Ja, laten we eens beginnen met de uitzending.
0: En we gaan beginnen met de uitzending om 7 uur. PSV Live op 2 zenders, zowel op Glow FM Studio 040. En volgende week speelt PSV weer thuis. Dus we gaan vanavond ook allerlei kaartjes weggeven en allemaal dat soort dingen. Mark, ik zie jou.
1: Superleuk.
0: Ik hoor jou vanavond, zo moet ik het zeggen. Ik zie je niet,
1: ja,
0: maar
1: zeker,
0: ik hoor je.
1: Ja, zeker. Ah, ik zal een foto sturen.
0: Is goed. Hey, tot vanavond. Hey, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Wij gaan verder met de muziek. Suzanne en Freek, ken je dat gevoel dat PSV wint?

Suzanne en Freek, ken je dat gevoel hier op Glow FM? Dat was de ene laatste van de tweede uur van de Erik Obertje Weekend. En het derde zometeen en de laatste uur gaan we het hebben over de ASML Zomerspelen. En natuurlijk moeten we nog even het hebben over wat er allemaal te zien is in de bioscopen. Een favoriet plekje de afgelopen weken voor heel veel Eindhovenaren vanwege de koelte. En dit is de laatste topic. Becky G. Sorry, papi.

0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in. Just come
5: with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hard. Style Freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 11 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, er is ook verkeersinformatie op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomer en knooppunt Leendeheide. Daar is de weg afgesloten vanwege een ongeval. Of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Je wordt geadviseerd om, wil je naar Eindhoven vanuit Venlo via de A73 richting Maastricht en dan de A2 richting Eindhoven. En dat betekent dat er op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leendeheide ten gevolge van het ongeval je terechtkomt in een file van 10 kilometer, levert de vertraging van 9 minuten op. En op diezelfde A2 is nu de file opgelost.
12: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
14: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
15: Erik van Roon.
11: Check aanwezig. Zometeen Hanna's Selfies. Maar we beginnen met Alesso en One Republic. Hier is In My Eyes. Goedemorgen.

0: Selfish van Hanna hoorde je op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Derde en laatste uur van Erik Obertje Weekend op deze zaterdag, de 15 augustus 2026. Heel veel muziek en zometeen hebben we nog een kort gesprekje met Anke Collard. Of Collard, Collard is het. Anke Collard van More to Win over de ASML zomerspelen. Die zijn georganiseerd in samenwerking met Brabant Sport. En straks komt natuurlijk Sebastian ook nog even over de kijk dan wel filmtip van deze week. Dit is Kriskos Amsterdam. My oh my.

0: Abby baby.
1: Chris Cross Amsterdam en My Oh My. En wat ook een hoog My Oh My gehalte heeft, dat zijn de ASML Zomerspelen. Die komen langzaam, dat is dan weer jammer, aan hun einde. Van 13 juli tot en met 19 augustus kon en kan je weer 6 weken lang gratis deelnemen aan allerlei sport- en spelactiviteiten bij jou in de buurt. Aanstaande woensdag, dat is 19 augustus, is er nog een toetje. En hoe zijn de afgelopen weken nou gegaan en wat houdt dat toetje in? En degene die antwoord kan geven op al die vragen heb ik nu aan de telefoon van More to Win. Goedemorgen, Anke Collard.
2: Goedemorgen.
1: Is het Collard of Collard? Daar zat ik net een beetje mee te stoeien.
2: Nou, het mag allebei. Mijn opa zei Collard, maar ik zeg zelf Collard. Dus okay. Mag kiezen.
1: Dat doet mij een beetje denken aan Keeping Up Appearances. The Bouquet Residence. Ken je dat
2: nog? Ja, zeker ken ik dat.
1: Bucket en Bouquet, ja. Dus Collard. Ja, ja, ja, daar zal ja. Het

0: Wil jullie thuis ook wel eens over gegaan zijn?
1: Zeker, maar het maakt mij niet uit hoor. Dus alles oké.
0: Okay. Nou, persoonlijk heb ik dan voor...
1: Anke is ook goed. Anke is ook goed.
0: Oh, Anke is gewoon goed. Hey, Anke, jij weet alles over die ASML zomerspelen. Hoe is het gegaan de afgelopen weken?
1: Het is super geweest. Wat je net al in je inleiding zei, het is eigenlijk jammer dat we al bijna weer gaan beginnen met de scholen. Mm-hmm. We hebben tot nu toe 5 fantastische weken achter de rug met heel veel blije gezichten, veel blije kinderen.
0: Mooi.
1: Die wij hebben gedaan aan de clinics in meerdere gemeentes. Meer dan 2000 kinderen hebben zich...
0: 2000? Wow.
1: 2000 unieke kinderen. Dus die kinderen hebben ook nog eens meegedaan aan meerdere clinics.
0: Zo, ja. Is dat nou... want ik las vorige week in de krant en ook via de media kwamen allerlei berichten tot mij dat ook veel meer mensen niet meer ver weg gaan, maar dat die in de buurt blijven. Verklaart dat ook dat hoge aantal deelnemers, of is het gewoon supergoed georganiseerd? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ik denk dat het zeker ook meespeelt. Want op vakantie gaan in het hoogseizoen is gewoon steeds duurder geworden. Dus ik denk ook dat meer mensen thuis blijven en dat ze dan op zoek gaan naar dingen die in de buurt te doen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast denk ik ook, tenminste dat hoor ik van ouders als ik langs ga bij de clinics, en dat hoor ik van kinderen, dat het gewoon zo leuk is en echt een aanvulling op het aanbod wat er al is in de zomers. En dat proberen we ook echt.
0: Ja, top.
1: Dat is een aanvulling op kindervakantieweken of op andere activiteiten die al plaatsvinden. En dat was ook precies onze bedoeling.
0: Ja. Dus wat dat betreft, meer dan geslaagd.
1: Ja, wat ons betreft zeker. En met ons bedoel ik uiteraard ook ASML en Brabant Sport hiermee.
0: Ja.
1: Maar we zijn heel tevreden en uiteraard gaan we nog terugblikken en evalueren op alles wat er is gedaan. Maar we hebben zoveel leuke filmpjes, verhalen, foto's gekregen van zowel aanbieders als partijen die mee hebben georganiseerd en geholpen in de werving. En het belangrijkste, de kinderen. Dat we daar al heel erg blij van worden.
0: Ja, kun je die ook ergens terugzien?
1: Je bedoelt de
0: filmpjes
1: de
0: en de foto's?
1: Of de foto's?
0: Ja, dan wel.
1: Nou, je kunt ons volgen op social media, ASML Zomerspelen. Daar komt zeker wel wat voorbij. En volgende week, dat noemde je net al, Toetje.
0: Het zo, Toetje,
1: zo,
0: ja.
1: Komen we zo natuurlijk nog op.
0: Maakt me gek, ik ben een toetjesliefhebber.
1: Dat komt zo. Maar daar maken we ook een aftermovie van de hele zomer. Dus dan heb je ook een mooi filmpje wat je nog terug kunt kijken op de social media. Waar alles voorbij komt.
0: Mooi. En dan nu het toetje.
1: Het toetje. het toetje is het sportfestival wat we aankomende woensdag organiseren. Zoals je aangaf. Daarmee maken we... 500 kinderen, ruim 500 kinderen blij aankomende woensdag. Ze doen mee in een gehele sportdag. Dat doen we bij FC Eindhoven en Hockeyclub Oranje-Rood.
0: Okay.
1: En de kinderen die hebben eigenlijk een hele dag vol met sportactiviteiten, entertainment en allerlei leuke spellen en sporten.
0: Ah, gaaf, gaaf, gaaf. Hoeveel mensen kunnen daar, hoeveel kinderen kunnen daar aan meedoen?
1: We kunnen rond de 600 kinderen kunnen aan meedoen. We zitten nu op de rond de 550. En je kunt je nog inschrijven tot maandagochtend 8 uur. Dus wellicht denk je nu van... Hey, dat is tof van mijn kind tussen de 6 en 13 jaar. Dan kan dat nog ingeschreven worden via onze website.
0: En noem even de website.
1: ASMLzomerspelen.nl.
0: Als je nog mee wil eten aan dat toetje aanstaande woensdag... FC
1: zeker,
0: Eindhoven
1: zeker.
0: En Oranje-Rood. Dus Eindhoven-Zuid.
1: Ja, zeker. Over eten gesproken. Er is ook een gratis lunch wordt verzorgd. Je krijgt een heel tof sportshirt. En het is uiteraard allemaal helemaal gratis. Dus eigenlijk geen reden om niet te komen.
0: Precies. Verzinnen ze reden om niet te komen. Ja, precies. Nou, geweldig, geweldig. Anke, dankjewel. Ik heb je deze zomer 2 keer aan de telefoon gehad. En ik heb het idee dat we elkaar volgende zomer wederom gaan praten over de ASML Zomerspelen. Samenwerking tussen ASML, Brabant Sport en mede georganiseerd door More to Win. Hey, dankjewel. En heel veel plezier.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel smakelijk eten aanstaande woensdag. Het toetje.
1: Dankjewel.
0: Jij dankjewel.
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Ja.
1: Oké.
0: Doeg. En wij gaan ondertussen verder met de muziek hier op Glow FM. Nou, hoe toepasselijk. Hier is 5 en Keep On Moving.

Het doet mij goed dat er zoveel muziek, nieuwe muziek wordt uitgebracht op dit moment met een country ondertoon achtergrond. Zojuist hoorde je Ella Langley en Choosing Texas.

Show Me Love with the, DMC, zo moet ik het zeggen, Bees and Honey. En dat doet mij denken aan de zomer. En dat is weer een heel mooi bruggetje naar het weerbericht. Ja, ik hou van bruggetjes. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 31 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 16 graden. Is er ook verkeersinformatie? Ja, er is zeker in verkeersinformatie. Er is een hoop gaande. Namelijk de weg A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Gelderop en knooppunt Leendeheide is de weg afgesloten vanwege een ongeval. Dat is stilstaand verkeer. En er wordt geadviseerd om te rijden. Wil je naar Eindhoven vanuit Venlo, dan moet je A73 richting Maastricht, dan de A2 op richting Eindhoven. En daar kom je dan terecht in een tweetal files. Tussen Nederweert en afrit Budel een file van 5 kilometer, 7 minuten vertraging. En tussen afrit Budel en knooppunt Leendeheide 8 kilometer en 9 minuten vertraging. En dan is het grappige, op diezelfde A2 Eindhoven-Maastricht dachten ze van de flitspolitie tussen Leende en Maarhezen. Daar gaan we een flitser neerzetten, want daar gaan we de snelheid controleren. Nou, die vind je op hectometerpaal 180.0. En ik schat in dat er weinig mensen te hard zullen rijden in de file. Zometeen zie je, maar eerst Shakira Burna Boy. Hier is Die Die.

0: You Have Changed, Sia hoorde je hier op Glow FM. En daarvoor Die Die. En ik ben benieuwd of die vanmiddag nog steeds op nummer 1 staat in de Glow 30. En Raymond weet er alles van. Kan je een tipje van de sluier lichten? Staat hij nog steeds op 1? Die Die?
1: Daar kan ik nog niks over vertellen.
0: Je moet gewoon blijven luisteren.
1: Ja, vanmiddag hoor je het. Tussen 2 en 4.
0: Tussen 2 en 4. En de nieuwe spotlight ook natuurlijk. Hè? Kwart
1: uiteraard.
0: Voor 3.
1: Ja, iets voor 3 uur zeker.
0: Oeh, heerlijk. Nou, zometeen Sebastian is inmiddels ook al in de studio. Another featuring 54 Ultra op dit moment hoor je. And Talk To You. Nou, ik ga zometeen tolken richting Sebastian. Maar eerst, zoals gezegd, Another featuring 54 Ultra.

0: heerlijke zomerse vibes. Ik kan niet stil zitten bij deze plaat. En die staat natuurlijk ook hoog in de Glow 30. Hoe hoog, dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 4.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Dan ging mijn stem in één keer een stukje de lucht in. Maar goed.
2: Uit enthousiasme voor de filmtip.
0: Uit enthousiasme voor de filmtip, dan wel kijktip. Sebastian, hij is in de studio. Goedemorgen, hoe is het?
3: Goed, goed.
0: Goed.
3: Hier ook?
0: Hier ook. Hier is het, ja, is het goed. Het is hier wel warm.
3: Vind je?
0: Ja, onze airco kan het niet aan.
3: Oh, ik vind het al meevallen.
0: Oh, jij vindt het meevallen. Okay.
3: Maar goed.
0: Maar goed, de kijktip dan wel. Ja. De filmtip van deze week.
3: Ja,
0: vertel.
3: Ja, ja. Ik dacht, ik doe een 1-2'tje. In het kader van het begin van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Als in, heb ik jou laatst goede tips gegeven toevallig? Ik geef ook persoonlijke tips, niet alleen op de radio. Ook aan al mijn vrienden en aan jou.
0: Ja, ja, ja.
3: Volgens mij, heb ik je nog een goede tip gegeven? Lately?
0: Ja, zeker. En dan, even kijken. Afgelopen week heb ik gekeken ergens op HBO, volgens mij, draaide die. Task?
3: Ja.
0: Doe je die?
3: Ja.
0: Ah, ja.
3: En wat vond je ervan? Was dat wel een goede tip, toch?
0: Ik vond het rete spannend en ik vond het af en toe te eng om door te kijken. Dus ik keek af en toe ook weg. Net zoals bij die ene film Spoorloos, die nou weer in de bioscoop ergens. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Laten we ons even focussen op Task.
3: Te eng dat je wegkeek?
0: Ja.
3: Oh, ja?
0: Ja, nou, ja. Zo'n navelgevoel.
3: Eng. Oh. Het is geen horror. Het is geen horror. Ik heb een keer geen horrortip. Nee, het gaat over een special agent, Mark Ruffalo. Meerdere keren genomineerd voor een Oscar. Deze serie ook heel veel genomineerd trouwens, voor de Emmys en zo. Ja. Die komen. Die leidt een task force, vandaar de naam Task. Om een einde te maken aan een reeks gewelddadige overvallen. Die worden gepleegd onder leiding van iemand die je niet per se daarvan zou verdenken in eerste instantie. En je kijkt een beetje in het leven van die leider van die taskforce, die ook allemaal problemen aan zijn hoofd heeft. En je kijkt tegelijkertijd ook, dus het gaat de hele tijd van de een naar de ander, kijk je naar de kant van de leider van die
0: bende.
3: Ja, van die bende. Van die al die overvallen plegen. Dus je krijgt ook, dat is altijd knap, je krijgt ook een beetje van ik snap het ergens ook wel bij hem. Dus ja, een beetje moreel grijs gebied. Daar kom je op een gegeven moment in.
0: Je krijgt sympathie voor de,
3: precies,
0: voor de gangster.
3: Ja,
0: en dat is natuurlijk
3: bijna wel
0: een gangster.
3: Wat hij doet is natuurlijk gewoon fout. Maar omdat ze dan zo brengen en het is dus zo'n familieman. Een hele goede serie die langzaam opbouwt en op een gegeven moment dus te eng wordt, blijkt.
0: Ja, want ik kan me herinneren dat ik de eerste aflevering vond ik een beetje langdradig.
3: Dat zei hij, dat vond ik totaal niet. Ja, dat was heel erg goed bezig met gewoon de wereld bouwen. Je kan niet meteen bam, je moet gewoon rustig opbouwen.
0: Je hebt een aanloop nodig.
3: Ja, gewoon de wereld.
0: De personages en de backstory.
3: Ja, het is best wel character-driven. Dus het draait om de ontwikkeling van die karakters ook wel. En heel mooi geschoten, heel goed geacteerd. Ja.
0: Oké, top.
3: Maar je vond het dus ook een goede tip.
0: Ik vond het zeker een goede tip. En hij gaat voor de Grammys.
3: Ik draait de zon.
0: Wat is het verschil ook alweer tussen de Grammys en de Oscars? De Grammys?
3: Nee, Grammy is muziek. Dat zou jij moeten weten.
0: Ik bedoel die andere.
3: De Emmys. De Emmys is ook voor
0: de
3: TV.
0: De Grammys zijn voor de muziek.
3: Ja, je hebt de Golden Globe, Oscars, Emmys. Tony's is musical. Nee, Emmy is vooral TV.
0: Ja, precies. Nou, dus
3: en dit is een serie op HBO Max.
0: En hij gaat hem winnen.
3: Hij was voor mij 6 keer genomineerd. Ik denk wel dat hij wat prijsjes gaat pakken. Ja. Emmy's, geen Grammy's.
0: Zeker.
3: Ook mooie muziek trouwens in die serie.
0: Ik vond het helemaal niet zo raar, dat bruggetje naar de Grammy's.
3: Ja, fair. Oké, misschien Grammy. Ja, oké. Komt er mee bij.
0: Over muziek gesproken. Heb je nog... Dit was hem?
3: Ja, dit was hem.
0: Nou, dan gaan we gewoon weer verder met de muziek. Wat dacht je daarvan? Don't worry.
3: Goed idee.
0: Madcon featuring Ray Dalton hier op Glove.

0: en de enige op Glow FM. En Raymond die zit al een tijdje in de studio. Die is zijn show aan het voorbereiden tussen 12 en 2. En tussen 2 en 4, de enige echte Glow.
1: 30. Ja, ook die moet voorbereid worden, hè?
0: Die moet zeker voorbereid worden. Je hebt dus 30 platen in 2 uur. Ja. Maar het zijn er eigenlijk geen 30, het zijn er 31.
1: Eigenlijk 31, ja, want de bekendmaking van de Glow FM Spotlight zit er ook nog bij natuurlijk. Dus die hoor je iets voor 3 uur ook nog.
0: Ja, vorige week had je Remmen live.
1: Ja, hadden we in de uitzending inderdaad, aan de telefoon. Schitterend nummer. Straks, ja, een mooi liedje zeker. Straks ga je ook nog vaker horen bij Glow FM trouwens. En ondanks dat we dus een nieuwe Spotlight hebben vanaf vanmiddag. Die Remmen blijft ook gewoon voorbij komen. Maar de nieuwe hoor je dus straks.
0: Om?
1: Iets voor drie, zoiets.
0: Ja, ik zei er straks op zender tussen 3:15 en 3:00.
1: Het is maar net hoe het uitkomt.
0: Hoe komt het vandaag uit? Nou, dat weten we niet.
1: Dat weten we. Ligt eraan hoeveel platen jij nog gaat draaien, Erik. Ja.
0: Ik ga er nog 2 draaien. Okay. In ieder geval Taylor Swift, die staat op de lijst. En die gaan we nu instarten. Cruel Summer, wat mij betreft. Tot vanavond, 7 uur, PSV Live. Doei!

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
5: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 12 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: Raymond Woutersen.
1: Zaterdagmiddag van Glow FM, gevuld met hits. Zometeen een echte Glow FM classic. Far East Movement komt eraan. En dit zijn Jennifer Lopez en David Guetta. Every

0: Alex Warren hoorde je bij Glow FM. Pass Ventura en ook nog Far East Movement daarvoor. En Turn Up The Love.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, ben jij wel eens midden in de nacht naar buiten gegaan om vallende sterren te bekijken? Ja, ik tot eerder deze week ook niet, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik werd de afgelopen week ineens rond 22:00 s'avonds uit mijn bed gebeld, als het ware. Lag een beetje tv te kijken, maar rustig avondje was niet aan mij besteed. Zo bleek. De vraag was, kom je meekijken naar de vallende sterren? Dat was ook nog eens op dezelfde avond als de zonsverduistering, dus het was een speciale avond. De jaarlijkse meteorenzwerm, de Perseiden, was afgelopen week weer te zien namelijk. Met op het hoogtepunt om 3:45 s'nachts meer dan 50 vallende sterren per uur. Ja, ik moet zeggen, het heeft toch al wat, toch? Midden in een weiland, tussen de maïsvelden met anderen naar een volledig heldere en donkere hemel kijken. Er is dan ook eigenlijk maar één ding wat je hoeft te doen. Eigenlijk kun je alles om je heen even vergeten. Het enige wat je hoeft te doen is wachten op die vallende sterren. Ja, en daarna een wens doen natuurlijk. Kleine opbiechting, 3:45 s'nachts heb ik niet gered. Vond 2:30 wel mooi, vond toen wel mooi geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is de zaterdagmiddag van Glow FM, gevuld met hits. Zometeen Rihanna, Don't Stop The Music komt eraan. Ook Idali, Ronnie Flex en Frenna hoor je zometeen met Populair. En dit is We Can Be Friends van Ariana Grande.

Eten. Populair genoeg voor de Glow 30 was dit nummer vorige week niet. Idalie, Ronnie Flex en Frenna stonden er niet in. Hoe dat er deze week zit, hoor je straks vanaf 2 uur. De Glow 30, de lijst met de 30 grootste hits van Eindhoven, komt eraan. Please.

Glow FM, Prosper en Clooney, you're the free your mind. 1 minuut over 12:30, Glow FM weekend weerbericht. 26 graden in de regio Eindhoven momenteel. Er kan vanmiddag wat regen vallen. Aan het eind van de middag komt er wel nog wat meer zon bij. Het wordt dan nog 29 graden. Morgen wat koeler, gaat op 24, dan wel de hele dag droog. Situatie op de weg, veel kleine vertragingen. 2 files die springen eruit in de regio. Die vind je op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Knemmerleen de Heide. Daar 20 minuten, 16 kilometer, komt er een kapotte auto. En de A2 van Utrecht naar Eindhoven. Tussen Knemmerleen Empel en afrit Sint-Michiels-Gestel. Daar sta je ook een kwartier langer stil. Dat is over een lengte van 4 kilometer. Flitsmeister dan met 2 snelheidscontroles. De A2 Maastricht-Eindhoven bij Kelp en Olig. Bij hectometerpaal 193,7. En de A76 bij Stijn. Oppassen daar bij paal 1,3. Linkin Park hoor je zo meteen. In the End komt eraan naar Justin en Jackstar.

echte glow van Classic. Je hoorde Linkin Park en In The End. Alles leuk om iets van je te horen. Berichtje is welkom via de Glow FM app. Elin die stuurt onderweg naar een baby shower met mijn beste vriendin. Marco is aan het genieten van een rustige zaterdag op de bank. Maandag weer aan het werk helaas. Dat gaat langzaam ook weer voor gebeuren voor iedereen, hè? We naderen toch een beetje het einde van die zomervakantie. Melissa is aan het werk in de zorg, stuurt ze. Ouderen genieten mee van Glow FM op de radio. Ik kan het wel typeren dat ze dat stuurt tijdens Linkin Park met In The End. En ook Mels is erbij. Hij zegt, goedemiddag Raymond. Vandaag heerlijk een dagje naar die geel-blauwe woonboulevard. Ja, dan weet iedereen meteen wat je bedoelt. Nou ja, of je nu een zaterdagje naar de woonboulevard gaat, je misschien al wel langs het veld staat om je zoon of dochter weer te supporteren na de vakantie. Of je gewoon lekker een dagje thuis bent. Glow FM is bij je met zometeen Regard en Ride It. En nu Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.

Cameron Whitcomb bij Glow FM, je hoorde Kingdom of Fear. Afgelopen zaterdag heb ik een wereldster zien optreden. Ja, ik hoor je denken, wat moet ik daarmee? Kan ik me voorstellen. Nou, ik wil je zometeen graag een stukje sfeer van afgelopen zaterdag meegeven. Dat zometeen, ook muziek uit Eindhoven van

0: jammen hoor je bij Glow FM en Heat.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, ik wil je graag even mee terugnemen naar vorige week zaterdagavond. Was een prachtige zomerdag. Direct na de Glow 30 zette ik koers naar Spaarnwoude. Klein plaatsje in Noord-Holland om daar naar het festival Dance Valley te gaan. Nou, de zon die scheen, was een graad of 27. Eigenlijk ideaal festival weer dus. Het terrein liep vol en al snel was te merken dat het hele stuk grond, ja, voor de mainstage ook behoorlijk vol liep. Gelukkig toch wel een mooi plekje kunnen bemachtigen. Was allemaal voor de hoofdact van de dag. Dat was Calvin Harris. Hij stond daar voor een mannetje of, nou wat zal het zijn, 30.000 misschien wel op te treden. Ja, en werkelijk, al zijn hits kwamen voorbij. Van We Found Love tot One Kiss. Ja, en van Summer weer naar Giant. Echt, alles ken je. Ja, ondanks dat ik de volgende dag het stof van het compleet uitgedroogde terrein nog tussen mijn haren en achter mijn oren terugvond, ja, was het toch wel een van de mooiste momenten van de zomer. Toch wel een bucketlist dingetje, hoor. Een van de grootste dance acts ter wereld live zien. Nou, Calvin Harris dus. Ik dacht, ik neem je heel eventjes mee terug naar vorige week. Want

0: En ook Jason Derulo hoor je binnen nu in een paar minuten.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Glow FM Verkeersinformatie dan. Met 2 kleine vertragingen vind je op de A2 de eerste tussen afrit Budel en Gerbent Leende Heide. 9 minuten, 10 kilometer. En de A67 van afrit Zomeren naar knooppunt Leendeheide, daar 8 minuten en 3 kilometer, heeft te maken met een spoedreparatie die daar bezig is. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole. Die vind je op de A76 bij Stijn. Paaltje is 1.3.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
2: Heb je ineens kiespijn? Of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
11: Raymond Woutersen.
0: Draait zometeen Jason Derulo. Riding solo komt eraan ook. Bente haar nieuwste. 3, 2, 1 hoor je naast Sienna Spyro. Dit is Material Lover.

Pure donker kijkt, ja, die donkerte kijkt, zeg maar. Nou, op een gegeven moment hoor ik ineens allemaal gejank gisteren, rond een uur of 12. Ik dacht, nou, het is wel heel laat voor kinderen van zo'n jonge leeftijd, want ze klonken echt jong, ja, om nog buiten te zijn, toch? Ja, oké, het is zomervakantie, maar ja, het is wel gewoon middernacht, dus leek me gek. Ik ga eens even beter luisteren. Kijk in de verte. Recht een kat aan. Het is gewoon te luisteren naar kattengejank dus. Nou, van de muziek van Glow FM kan dat haast niet zijn. Hier hoor je de beste en populairste hits. Met zometeen Fleming. Onweer in mijn hoofd komt eraan naar Bente. Dit is...

0: Een moment waarop je even niet goed in je vel zit. Fleming omschrijft het als onweer in mijn hoofd. En die hoorde je zojuist bij Glow FM.
1: Nieuwe muziek uit de Brainport. Ontdek je. Alleen op Glow FM.
0: Elke zaterdagmiddag iets voor 3 uur in de Glow 30... maken we de nieuwe Glow FM Spotlight bekend. Nieuwe muziek van een artiest uit de regio Eindhoven is dat. Straks over 1,5 uur weer een nieuwe dus. Deze track had die titel een paar weken terug. Is van Niels van Zandt.

Lucas en Steve en Alida, je hoorde Another Life bij Glow FM. Het is tijd voor nieuwe muziek van Kygo. Ja, die nog, die kennen we inmiddels maar al te goed. Met hits als Firestone en Stole the Show domineert hij wereldwijd al meer dan een decennium de hitlijsten. Echt wel bizar is dat. Max McKnown, met wie hij samen heeft gewerkt, ja, is iets minder well-known. Hij brengt namelijk pas sinds 2023 muziek uit. Ja, nu lijkt het dan voor het eerst voor Max dat het dan gaat gebeuren. Hij gaat een wereldwijde hit scoren. Dat kan haast nog niet anders als je met zo'n grote DJ als Kygo samenwerkt natuurlijk. Ja, doe mij een klein beetje denken aan de beginperiode van Kygo. Terug naar die Tropical House sound met Take Me Back. Dit is de nieuwe Kygo bij Glow FM.

vind ik echt zo'n cabrio-liedje. Lekker met je hand uit het raam, dakkie open, haren in de wind, zonhopje vol hoofd. Ja, echt zo'n niks aan de hand liedje, toch? Melvin stuurt via de kloven met dat hij fan is. Leuk om te horen. Wat is de nieuwe Kygo met Max McKnown? Dit ga je vaker horen bij Glow FM. Take Me Back, zo heet hij. Het is 1 minuut over 1:30. Glow FM weekend weerbericht. 28 graden in de regio Eindhoven. Het gaat zometeen wat regen. Aan het eind van de middag komt de zon weer tevoorschijn. Dan morgen wat koeler dan vandaag. Maximaal 24 graden is het dan. Situatie op de weg. De ANWB meldt een aantal kleine vertragingen. 1 file springt eruit. Die staat op de A67 van de afrit Zomeren naar knooppunt Leendeheide. Na 10 minuten en 3 kilometer komt door een spoedreparatie. Rechter rijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt een controle op de A76 bij Stijn. Oppassen daar bij 1.3. Zometeen Lola Young, Messi en dit is Shakira met Burna Boy.

Glow FM met Messi, je hoort het Lola Young. En daarvoor de nummer 1 van vorige week in de Glow 30. Shakira en Burna Boy en Die Die. Staat hij daar deze week nog steeds? Is het opnieuw de populairste hit van Eindhoven en omgeving? Dat antwoord krijg je straks net iets voor 4 uur.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

meer dan dat heb je ook niet nodig, toch? Een parkje, biertje en vrienden. Je hoort Snelle en Mark Floor bij Glow FM. Altijd leuk om iets van je te horen. Berichtje is zo gestuurd, hè. Berichtje kun je sturen via de Glow FM app. Maarten heeft dat al gedaan. Hij zegt lekker shoppen in Eindhoven vanmiddag. Iris wil een kleine mededeling doen. Als je aan het wachten bent op je post in Nuenen, alles is daar wat later dan normaal, geeft ze aan. Iris heeft namelijk last van een lekke band. Ja, dan wordt het postbezorgen toch vrij lastig natuurlijk. En ook, even kijken, Ingrid die is erbij. Zij is vandaag lekker aan het werk in het ziekenhuis. Ingrid werkt ze. Verzoekje kwam er binnen van Ron. Hij stuurde, hey Raymond, lekker showtje. Heb je nog plek voor Ida Engberg toevallig? Nou, die is hier.

Nou, zo zou je het bijna wel kunnen zien vandaag. Vanavond natuurlijk weer een nieuwe editie van PSV. Excelsior PSV. Vanaf 7 uur te volgen op Glow FM. Dat zou toch als heaven moeten gaan voelen vanavond, toch? Ja, en zo meteen eerder al een nieuwe editie van de Glow 30. Zoals elke zaterdagmiddag bij Glow FM. Zometeen 2 uur lang de 30 populairste hits van Eindhoven. Hier op de

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2:00. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijkse aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24.
9: Dankjewel Kirsten. Glow FM verkeersinformatie dan met 1 vertraging die opvalt. Die vind je op de A67 tussen Alfred Zomerijk naar Metleen de Heide. 14 minuten, 4 kilometer daar. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Een flitsmeister met 1 snelheidscontrole op de A76. Daar staat hij de hele middag al bij Stijn. Bij hectometerpaal 1.3.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
10: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
12: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
15: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
16: Dit is de Glow 30.

0: is de Glow 30.
1: Yes, welkom. Dit is hem, een nieuwe editie van de Glow 30 bij Glow FM. Het is de lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven en omgeving. Allemaal gebaseerd op basis van airplay, streaming en trends op social media. Het is zaterdag 15 augustus 2026. En tot 4 uur vanmiddag is dit editie nummer 3 van de
0: Glow 30.
1: Ja, voordat we gaan beginnen aan de lijst van deze week, gaan we eerst even terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 populairste hits van Eindhoven. Another met 54 Ultra, Talk to You.
0: 2.
1: Daar stond De Bouwsa met Magnetic.
0: 1.
1: Was voor Die Die van Shakira en Burna Boy. 11 Shakira en Burna Boy deze week opnieuw bovenaan de Glow 30 staan. Dat hoor je straks even voor 4 uur. Deze week hebben we in de lijst in ieder geval 9 stijgers, 12 dalers, 5 zittenblijvers en ook maar liefst 4 nieuwe binnenkomers in de Glow 30. Betekent automatisch ook dat we 4 lijstverlaters hebben. Deze 4 tunes hoor je deze week niet meer terug in de lijst.

volgens Bente met 3-2-1. Harry Styles met American Girls. En ook Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Net als Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Deze vier tracks verlaten deze week de Glow 30. Betekent dus wel dat we daar weer vier nieuwe voor terugkrijgen. Welke dat zijn, dat hoor je de komende twee uur in een nieuwe editie van De Lijst. De eerste van die vier nieuwe binnenkomers in de lijst, die staan al te trappelen. Ga je zo meteen horen. En eerst in de Glow 30, Ferrick Dawn, muziek uit Eindhoven. Dit is 30 en Say What You Mean.

0: Muziek uit Eindhoven, Jorre. Ferric Dawn bij Glow FM. Het was voor de hekkensluiter in de Glow 30 op nummer 30.
1: De Glow 30.
0: Jorre, say what you mean. En deze week hebben we 4 nieuwe binnenkomers in de Glow 30. De eerste van die 4 nieuwe is hier. Dat is Age, een 26-jarige artiest uit het Britse Manchester. Ja, in zijn thuisland scoort hij aan de lopende band hits. Daar bracht hij ook al 2 albums uit. Nou, en nu maakt hij de oversteek naar de andere kant van die tegenwoordig vrij warme Noordzee. Dit liedje is niet helemaal nieuw. Het bevat namelijk een sample van de legendarische disco-klassieker van Anita Ward. Ja, ze scoorde in 1979 een hit. Behoorlijk tijdje geleden. En ook dankzij Mooney Love en DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince werd het origineel nog een hit in Nederland. Nu, 35 jaar later, dus opnieuw dankzij Age. Dit is Ring My Bell.
1: 29. Okay.

0: Dit is de Glow 30. Glow 30. De lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven.
1: Glow FM.
0: 28.

0: Teddy Swims bij Glow FM. Jordam op 28. Break Up in Reverse. Ja, het zou zomaar eens de laatste week voor deze hit kunnen zijn. Kwam vorige week nieuw binnen op 28. Ja, en daar blijft Teddy deze week ook staan. Dus dat zijn geen hele positieve tekenen. Nou, gelukkig heeft hij nog Mr. Know-It-All. Vorige week stond hij op 6 met dat andere liedje. Het is tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer in de Glow 30 van deze week. Ja, die is voor een echte Eindhovenaar.
1: Dit is de Glow 30.

0: 40. Een mijlpaal die hij samen met al zijn fans wil vieren in het Muziekgebouw in Eindhoven. Aan de aanloop naar zijn verjaardag op 26 oktober heeft hij een speciale EP opgenomen samen met het Metropool Orkest. En dat is wel vet natuurlijk. Die EP komt later dit jaar uit en bevat zowel herbewerkingen van echte fresco-hits als ook nieuwe muziek. De tweede nieuwe binnenkomer in de Glow 30 vanmiddag is een fresco classic uit 2015. Destijds bracht hij samen met Sherman Rouse de track Ik Wil Uit. Dat was een ode aan het vaderschap. Nu is er dus een verjaardagseditie samen met het Metropool Orkest. En die nieuwe versie van Ik Wil is nu uit en komt deze week nieuw binnen in de Glow 30 op nummer 27.
1: Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Wat is mijn waarde? Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Ik wil geen miljoen hebben of veel poen.

wat je bent. Bent wie je bent, hier waar je bent. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energieën die je brengt. Maken mij weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia.

stukje klassieke muziek op Glow FM. Hoor de Fresco en het Metropool Orkest. Ik wil nieuw in de Glow 30 op nummer 27. Het is Glow FM met zometeen al de derde nieuwe binnenkomer in de lijst. Ook Samber is onderweg. My Body Isn't Ready hoor je zometeen. Ja, en nu de snelste daler. 10 plekken verlies voor Olivia Rodrigo.

bij Glow FM, Jordan. My body isn't ready. 1 plek winst gaat van 26 naar 25 in de Glow 30 deze week. Lijst die zometeen verder gaat naar het Glow FM weekend weerbericht. Regen valt er momenteel in Eindhoven bij 28 graden. Straks warmt het nog wat meer op naar een graad of 30 en dan komt ook de zon nog tevoorschijn. Situatie op de weg dan. 1 vertraging vind je op de A67 van afrit Zomeren naar Knoopend Leendeheide. Daar een kwartier vertraging, 4 kilometer, heeft te maken met een spoedreparatie. En daarom is daar de rechter rijstrook afgesloten op dit moment. Door met de lijst. Dit is de Glow 30 met op 24 Cheerio van Justin de Wild.

één plaats verlies voor Cheerio. Je hoorde Justin de Wild. Gezakt naar nummer 24 in de Glow 30 deze week. De derde nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week is voor de meidengroep Cat's Eye. Ja, die ken je al van deze hit. Gabriella was een jaar geleden een grote hit. Nu is het tijd voor de volgende. Ja, al ligt dat nog best lastig allemaal. Cat's Eye moet het momenteel zonder twee van de zes leden doen namelijk. Manon is al sinds februari afwezig en Sophia heeft deze maand ook een pauze genomen vanwege haar gezondheid. Tijdens een optreden bij Today kregen de vier overgebleven meiden dan de vraag hoe het met de andere twee gaat. Nou, ze benadrukten in ieder geval dat ze volledig achter de twee staan en dat hun welzijn voorop staat en dat ze van hen houden trouwens. Gelukkig hebben ze een waardige vervanger klaarstaan. Of ja, voor het schrijven van de muziek van Cat's Eye dan. Vorig jaar was Ed Sheeran namelijk in Mexico voor een verrassingsoptreden. Daar ontdekte hij bij toeval een nummer van Cat's Eye. Nou, op zich niet zo bijzonder. Het waren het niet dat Ed meteen enthousiast werd van die track. Hij zag contact vertellen dat hij fan was en dat hij graag muziek voor Cat's Eye wilde schrijven. Nou, en dat is een jaar later gebeurd. Het resultaat is Animal. En die komt deze week nieuw binnen in de Glow 30 op 23. Dit is Cat's Eye bij Glow FM.

21 is voor Bakermat en Rani. Je hoorde I Love Life in de Glow 30. 22 dan voor Bruno Mars en On My Soul. En nieuw in de Glow 30 is Cat's Eye met Animal. Ja, stel je voor, je loopt op een festival. Lekker in het zonnetje met een biertje in je ene hand en in je andere hand vette mayonaise. Ja. Bij zo'n puntzak friet is het toch al lastig om dat een beetje fatsoenlijk op te eten, toch? Ja, en ineens kom je daar een van de headliners van het festival tegen. Een van de grootste artiesten ter wereld. Nou, het overkwam een aantal weken terug een boel festivalgangers op Tomorrowland. Een van de mainstage acts pakte ook even een stukje festival mee. Wie het was, dat vertel ik je zo meteen. Eerst Antoon op 20, dit is de Glow 30 met de enige.

0: 5 plaatsen winst voor Lost Frequencies. Je hoorde Live It All op nummer 19 terechtgekomen. En daarvoor juist 5 plaatsen verlies voor Antoon. De enige zwakt naar nummer 20. Het is de zaterdagmiddag van Glow FM met de Glow 30. De 30 populairste hits van Eindhoven en omgeving.
1: Dit is de Glow 30.
0: Ja, oké. Stel je voor, je loopt op een festival en je ziet ineens één van de grootste DJ's ter wereld. Ja, het gebeurde vorige maand op Tomorrowland in België. Op het festivalterrein stond een piano met daaromheen een plek om te zitten. Ja, eigenlijk een beetje zoals je het op veel grote treinstations in Nederland ook ziet. Hè. Hier op Eindhoven Centraal bijvoorbeeld staat er ook één in de stationshal. Hè. Zo'n pianootje, daar kun je even op spelen. Nou, achter die piano zat ook een festivalbezoeker. Rustig, Martin Garrix en Bon met High On Life te spelen. Je weet wel, die gigantische hit die ze een aantal jaren geleden gescoord hebben samen. Nou, totdat hij opeens Martin Garrix en Bon naast zich ziet staan. Ineens staan ze achter die gast die piano aan het spelen is. Ja, en dachten ze, nou ja, als je toch ons liedje aan het spelen bent, misschien kunnen we wel even een moppie meezingen.

Joost, hij zong op Bon zingen. Ja, en hier gaat het hele publiek dat er inmiddels omheen is komen te staan. Ja, ook helemaal los. Eigenlijk is het gewoon een stage op zich geworden. Ja, en Martin Garrix is er dus ook bij. Die had een piano uit het publiek weten te vangen. Nou, en hij speelde ook vrolijk mee. Ziet er leuk uit, hè? Beelden check je op Instagram. En Martin Garrix ga ik nu uiteraard even draaien, samen met Ed Sheeran, op nummer 18 in de Glow 30 met Repeat It.

Martin Garrix. En Ed Sheeran, je hoorde Repeat It op nummer 18 in de Glow 30. De afgelopen week was de Glow FM Spotlight in handen van Remmen. Het was de belangrijkste nieuwe hit uit de regio Eindhoven. Wekelijks kiezen we met het voltallige Glow FM DJ-team de nieuwe Glow Spotlight uit. En zometeen hoor je aan wie Remmen...

0: 30 met jou.
1: Door het oog van de nacht stijgt deze week 4 plaatsen.
2: Nieuwe muziek uit de Brainport. Ontdek je alleen op Glow FM.
1: En dan tijd voor de bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight. Het is muziek uit Eindhoven. Nieuwe muziek die we elke week kiezen. In plaats waarvan we denken dat dit zomaar eens een grote hit kan gaan worden in de regio Eindhoven. Ja, en de komende week is de spotlight voor de in Waalre woonachtige Fede Le Grand. Die ken je onder andere van deze iconische danceklassieker.
3: Giants up for Detroit, our lovely city.
1: Nu heeft hij een nieuw liedje uitgebracht. That Thing is nieuw en ga je de komende weken extra vaak horen bij Glow FM. Dit liedje is de belangrijkste, de nieuwe Glow FM Spotlight.

0: Het is de nieuwe Chloe van Spotlight. Fedde Le Grand en Death Thing. Muziek uit de regio Eindhoven. Hij komt uit Waalre. Fedde Le Grand is nieuw. Ja, en ook heel kort. 1 minuut 57. Dus we kunnen het me extra vaak draaien de komende week. Cloud 30 gaat zometeen verder met de bovenste 16. Topic en Becky G. Sorry Papi komt eraan.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Kasper, dankjewel. Glow FM verkeersinformatie dan van de ANWB. Met 1 vertraging die opvalt. Die staat op de A67 tussen afrit Zomerenk en met Leendeheide. 15 minuten daar, 5 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Heeft te maken met een spoedreparatie die daar uitgevoerd wordt. Verder goed nieuws, want snelheidscontroles zijn bij Flitsmeister niet bekend. Cloud 30 gaat binnen nu in een paar seconden verder.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
10: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoogstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
6: Raymond Woutersen.
0: Met het vervolg van de Cloud 30. Taylor Swift komt eraan zometeen ook. Criss Cross Amsterdam. En nu
6: 16.
0: En die is voor Topic.

0: know it.
1: Twee plaatsen verlies voor Taylor Swift. Je hoorde I knew it, I knew you. Daarvoor vier plaatsen winst voor Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Woolly William. My Oh My stijgt naar 15. En ook nog Topic en Becky G met Sorry Papi. En zij gaan dan weer twee plaatsen naar beneden. Het is Glow FM, regenachtige zaterdagmiddag. Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen. Ja, ik had niet verwacht dat ik dit snel zou zeggen. Maar ik heb gelijk zin in kersthits, merk ik.
2: It's time!
3: Christmas.
1: Ja, nou sta ik ook wel bekend om het doorslaan, hoor. Dus ja, misschien moeten we dit ook maar gewoon niet doen, hè?
0: De Glow 30. Nee.
1: Raymond en de Hits, exclusief kersthits vanmiddag. Tot 4 uur vanmiddag is dit de Glow 30. Het zijn de 30 populairste hits van Eindhoven. Ja, en we hebben nog een nieuwe binnenkomer te goed. De hoogste nieuwe van deze week ga je zo meteen horen. Dat is direct een hele hoge nieuwe binnenkomer in de Glow 30 van deze week dus. Ja, ook Samber komt eraan. Tweede keer dat hij genoteerd staat in de Glow 30. Homewrecker daarentegen, daar heb ik het over. Die hoor je zo meteen. Op nummer 12, die zakt één plaats. Je hoort hem zo meteen na One Republic en Alesso. Ja, en ook zij dalen, sterker nog 8 plaatsen verlies.

0: Amber bij Glow FM, je hoorde Homewrecker. 1 plaats verlies in de Glow 30 en 8 plaatsen naar beneden. Alesso en One Republic daarvoor. Zij komen terecht op nummer 13 met In Your Eyes. Het is de Glow 30 waarnaar je luistert.
1: De Glow 30.
0: Ja, augustus is ticketmaand bij Glow FM. Zo zou je het haast een klein beetje kunnen zeggen. Je maakt kans op heel veel prijzen. Afgelopen weken maakte je kans op tickets voor het Paperclip Festival. Volgende week zaterdag op het E3-strand in Eersel. Vanavond tijdens PSV Live maak je al je kans op tickets voor iets heel anders. Voor PSV namelijk, voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van PSV. Best wel een leuke pot, hoor. PSV Groningen is volgende week zondag om 14:30. Nou, vanavond tijdens Excelsior PSV maak je dus kans. Vanavond vanaf 7:00 gaan we voorbeschouwen op de radio. En vanaf 8:00 het integrale wedstrijdverslag hier te horen bij Glow FM. Daar zijn we nog niet. Eerst nog even de Glow 30 afwerken. Klinkt wat oneerbiedig, hoor. Afwerken, zo is het niet. Het zijn gewoon de 30 populairste hits van Eindhoven natuurlijk. Met zometeen nog die hoogste nieuwe binnenkomer. Die ga je zometeen horen. En dit is eerst 11.

0: Tony, je hoorde Free Your Mind. Op nummer 11. Bona, de 10 populairste hits van Eindhoven dus. Deze week hebben we 4 nieuwe binnenkomers in de Kloot 30. De eerste van die 3 hebben we al gehad. Nu tijd voor de hoogste nieuwe van deze week. Ja, en die is dus ook behoorlijk hoog.
1: Dit is de Kloot 30.
0: Ja, sowieso, Nederlandstalige muziek is populairder dan ooit, hè. Zwoele zomernachten hoor je zo meteen nog voorbij komen. Cheerio kwam eerder vanmiddag al voorbij. Ja, en hier is de volgende Nederlandstalige nazomerhit. Ja, die is in handen van Ray en Beer. Zijn vrienden, Ray en Berend, zo heten ze in het echt. Ja, ze probeerden het al eerder dit jaar met Fluitje om een zomerhit te scoren. Lukte niet. Met Zonnebank lukt het nu wel. In het nummer bezingen ze de nadelen van het leven, zoals dat het jammer is dat je kanker krijgt van de zonnebank en je bondig wordt van een snackie uit de muur. Nou, dat gaat helemaal viral op social media op dit moment. Ja, en Ray en Beer staan inmiddels hoog in de streaming charts op Spotify. Ja, en wat dacht je van optredens? De ene na de andere booking loopt binnen bij de heren. Dus ja, je zou wel kunnen spreken van een aardig succesvol moment. Zonnebank is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Glow 30 deze week. En meteen in de top 10 op nummer 10 dus. Dit zijn Ray en Beer bij Glow FM.
2: Ik steek

9, blijf 9. Bibi Rexha en Faithless, Jordan, New Religion in de Glow 30. En de volgende hoogste nieuwe binnenkomen in de lijst van deze week op nummer 10. Ray and Beer. En zonder bank. Ja, die valt in de smaak bij onder andere Marco. Rick zegt ja, eindelijk Ray and Beer in de Glow 30. En ook Bram stuurt zonder bank, mijn favoriete hit van dit moment. Nou, ik hoop dat je nog geen feest genoeg hebt gehad vandaag, want ook hier is een feesthit. 8 is van Rutger.

is de Cloud 30 met op nummer 8 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Vorige week hadden we natuurlijk de barbecue-versie van Zwoele Zomernacht al. Ja, heb je de voetbalversie van Zwoele Zomernacht al gehoord? Denk het niet, hè? Nou, het is een klein beetje schelden hier in Eindhoven natuurlijk. NEC uitspreken. Maar afgelopen week wonnen ze in de Champions League tegen Olympiakos. Reden genoeg om een speciale versie te maken van Zwoele Zomernachten. Dat klonk zo. Wat een hit, hè? Daar kun je zoveel mee. Zwoele Zomernachten hoor je in de Cloud 30. Zojuist op nummer 8. Cloud Weekend weerbericht dan. Regenachtige middag in Eindhoven bij een graad of 26. Straks komt de zon nog even tevoorschijn. Dat roep ik de hele middag al. Dus laten we ervan uitgaan dat het ook gaat gebeuren. Het zou dan nog 30 graden moeten worden. Dan de situatie op de weg. 1 vertraging staat er op de A67. Tussen afrit Zomeren en Klemmetleende Heide. 10 minuten daar en 4 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht en dat komt door een spoedreparatie. Het vervolg van de Cloud 30. Dit is 7 en die is voor Alex Warren.

onverwachte zomerhit is dit, hè? Tenminste, vind ik toch. 4 plaatsen winst voor YouGel en Salto. Jamaican Bam Bam hoor je op nummer 6 in de Glow 30. Nou moet ik zeggen, er waren mensen die dit wel hadden zien aankomen. Ik kreeg een jaar geleden een appje van mijn vader. Die zei, ken je dit liedje al? Nou, dat was dus Jamaican Bam Bam. Ik hoorde dat toen op Spotify. Ik dacht, nou, zal ik niet zo gek veel gaan doen. Ja, daar moet ik nu een jaar later toch wel op terugkomen. Hele grote hit in de Glow 30. Op nummer 6 terechtgekomen. En nu 5, die is voor Jonas Blue.

deze man blijft maar gaan, hè. Twee plaatsen omhoog, van 6 naar 4. Teddy Swims, je hoorde bij Glow FM, Mr. Know-It-All. En dan voor op 5, 1 plaats verlies, Edge of Desire van Jonas Blue. Zometeen de top 3 van de Glow 30 van deze week. Eerst nog heel even terug naar vorige week, want toen zag de top 3 er als volgt uit. Daar stond Another met 54 Ultra toen, Talk to You. 2 was voor Magnetic van De Bausa.

is dat deze week? Nou, stukje anders. Want waar vorige week nog de bouwstaal 2 stond, zakt de bouwstaal nu af naar 3. Magnetic. Bij

0: Ze wisselen van plek. De Bausa zakt een plekje. Amaro stijgt een plekje. Met 50 for Ultra, Talk to You, op nummer 2 terechtgekomen in de Glow 30 van deze week. Voordat ik de grootste hit van Eindhoven van deze week, de grootste hit van Eindhoven van deze week aan je laat horen, de nummer 1 dus, eerst even een terugblik naar de nummers 10 tot en met 2 in 1 minuut. Wat voor Ray and Bear.
1: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank.
2: 9.
0: Bibi Rexha met Faithless. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
3: De zon zien zakken in de zee.
2: 7.
0: Daar staat Alex Warren.
2: Zes.
0: Is voor Yougel en Salto en Jamaican.
2: 5.
0: Jonas Blue en Edge of Desire.

anthem van Shakira is inmiddels succesvoller dan dat Waka Waka in 2010 was. In de Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100, is Die Die inmiddels zelfs uitgegroeid tot het hoogst genoteerde FIFA World Cup anthem ooit. En ook hier in Eindhoven opnieuw de hoogst genoteerde hit in de lijst.

0: populairste hit van Eindhoven. Shakira en Burna Boy en Die Die staat voor de derde week op rij bovenaan in de Kloot 30. Dat was hem voor deze week. De lijst van zaterdag 15 augustus 2026 lees je nu terug op kloofm.nl. En de volgende week hoor je uiteraard weer een nieuwe editie van de Kloot 30 vanaf 2 uur 's middags. Vanavond hier vanaf 7 uur PSV Live. De bal gaat rollen vanaf 8 uur in de wedstrijd Excelsior PSV. Het voorbeschouwen begint straks al vanaf 7 uur hier op de radio. Dus die hele pot die volg je hier op Glow FM vanavond. En tot die tijd de beste hits van Glow, Tiësto zometeen, Jennifer Lopez en David Guetta. En ook Bente hoor je binnen een paar minuten. Goed weekend.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
7: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 4 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met twee jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De drie hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat 3 kilometer file bij Knoopend Leenderheide door een reparatie aan de vangrail 10 minuten vertraging. Met controle file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 10 minuten extra in 2 kilometer file. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seeuwskerken 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
13: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
14: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
15: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
16: Waar moet ik dan naartoe?
15: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
16: Hoe maak ik een afspraak?
15: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
16: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
15: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersel-Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersel-Veem.
17: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com. Met

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinter nieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5:00.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
9: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
9: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
9: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
9: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westholsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westholsveen.
4: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
5: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
11: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
12: 6 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: PSV Live.
3: Ja, over een uurtje gaat een balletje rollen in het Van Dongen en de Roo stadion. Maar eerst muziek. Sheila E. Coming Up. Maar eerst Flair door het oog van de nacht.

Sheila E. hoorde je op Glow FM en Studio 040. En dan weet je wat er aan de hand is. Dan zijn we bezig met PSV Live. Op beide zenders te beluisteren vanavond de wedstrijd. Excelsior tegen PSV. En vanmiddag zat ik naar TikTok te kijken. Dat doe ik af en toe, dat verveel ik me, naar TikTokjes kijken. En er kwamen best wel leuke filmpjes voorbij van dat PSV vanavond tegen de koploper moet voetballen. Dus geniet er vooral van. Nou ja, goed, dat gaan we zeker doen. En wie zijn we dan? We zijn met z'n drieën vanavond. Twee mensen in het stadion. Eentje in de studio, Erik in de studio, ondergetekende. En in het stadion zitten onze verslaggevers Brian Buffing en Mark Versteden. En zij gaan vanaf 8:00 integraal het wedstrijdverslag doen van de wedstrijd Excelsior tegen PSV. Derde keer dit seizoen, de 26-27, dat we PSV live doen. Laten we gewoon zeggen, drie keer is scheepsrecht afgesproken. Eerste keer voor de Johan Cruijffschaal verloren tegen AZ. De tweede keer vorige week gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Nou, en dan, dat is een mooie opmaat daar. Tot nu toe alleen nog maar winst voor onze jongens in het rood-wit. Drie punten voor PSV. Want ik ga er wel vanuit dat we gewoon weer kampioen worden. En wil jij nou ook eens bij zo'n wedstrijd zijn van PSV? Dat kan. Want we gaan vanavond ook weer kaartjes weggeven voor de wedstrijd volgende week zondag. 23 augustus, 2:30 in het Philipsstadion. PSV tegen FC Groningen. En jij kan daarbij zijn. Wat moet je dan doen? Nou, je gaat naar de Glow FM app. Heb je die nog niet? Ga dan waar je die app kunt downloaden. Voor Android en Apple. Voor beide is die beschikbaar. Dan ga je naar de app en dan ga je appen naar de studio. En dan app je PSV. Jouw naam en ook de reden waarom jij volgende week heel graag naar die wedstrijd PSV FC Groningen wil. Zondagmiddag. 2:30 hier in het Philipsstadion, thuiswedstrijd van PSV. Daar gaan we kaartjes voor weggeven vanavond. 2 keer 2, 2 in de rust en 2 na afloop. En de rest gaat dan via de social media. Wat is dan die rest? We geven 8 kaartjes in totaal weg. Dus 4 setjes van 2, 2 setjes van 2 vanavond. Het leuke van beide zenders samen is dat je ook muziek van beide zenders kan draaien. Het beste uit beide werelden, zeg maar. De hits van dit moment via Glow en de classics, de classic hits uit het verleden via Studio 040. Genoeg gepraat, we gaan naar de muziek Edge of Desire. En die stond ook heel hoog in de Glow 30. Heb je vanmiddag kunnen beluisteren tussen 2 en 4 bij Raymond.

Nightcrawlers. Een push the feeling on. En duw vooral dat gevoel naar voren. Het goede gevoel wat wij hebben bij PSV as usual. We zijn bij PSV live. We zitten zo meteen, in het uur voor de wedstrijd. Om 8 uur wordt er zo meteen afgetrapt in Rotterdam in het Van Dongen en de Roo Stadion voor de wedstrijd Excelsior PSV. Onze verslaggevers die zitten er klaar voor. Daar gaan we zo meteen voor de eerste keer mee schakelen. Er is natuurlijk al, er gebeurt hier buiten, roepen allerlei mensen. Het gaat gelukkig niet om mij. Ik wilde zeggen, speeldag 2 van de 34 van de Eredivisie. Er is al gevoetbald. Gisteren Telstar tegen Sparta Rotterdam is 1-3 geworden. Dus 3-1 winst voor Sparta. En vandaag is al gevoetbald Willem 2 tegen NEC. En daar is de eindstand geworden 1-4. En as we speak, een half uur onderweg, de wedstrijd Utrecht tegen PSV. Daar staat het nog steeds 0-0. We gaan nog een plaatje draaien, misschien wel 2. En dan gaan we voor de eerste keer schakelen naar Rotterdam. En welk plaatje gaan we dan draaien? Ja, het anthem van de WK 2026. Shakira en Burna Boys heeft het weer voor elkaar. Hier is het.

0: Rick Astley, 1987. Dat is een hele tijd geleden in ieder geval. Never Gonna Give You Up. En dit is het moment dat we voor de eerste keer gaan schakelen naar Rotterdam, naar het Van Dongen en de Roosstadion. Daar zitten onze verslaggevers Mark Versteden en Brian Buffink. Goedenavond, heren.
1: Hey, goedenavond, Erik.
0: Oh, sorry. Zit er wat mensen in het stadion?
1: Jij wilde opstellingen weten.
0: Ja, ik wil heel graag de opstellingen weten.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, die hebben we. Maar er zitten ook gelukkig al wel wat andere mensen. Kijk, dit stadion is natuurlijk niet heel groot. Het Van Dongen en de Roosstadion van Excelsior. Het is wel prachtig verbouwd. Nieuwe stoeltjes, alles erin.
2: Dat ziet er chic uit.
1: Het is echt mooi geworden, ja. En die zijn zo meteen om 8 uur natuurlijk tot elk laatste stoeltje gevuld. Want Excelsior was aan het begin van deze speelronde koploper in de Eredivisie. En zo zijn er een aantal dingen die niet vaak gezegd zullen worden in een voetballeven. Maar die vandaag allebei toch wel degelijk van toepassing zijn. Het is Excelsior. PSV. Een van de twee is de koploper. Een van de twee is de nummer 12 op dit moment. En dat dan niet PSV de koploper is en Excelsior de nummer 12. Dat is precies omgedraaid. En dat het een wedstrijd is tussen een ploeg die de laatste 5 wedstrijden heeft gewonnen. En een ploeg die van de laatste 5 wedstrijden er maar eentje wist te winnen. En dat Excelsior dan de ploeg is die de laatste 5 wedstrijden heeft gewonnen. En PSV van de laatste 5 wedstrijden er maar eentje wist te winnen. Natuurlijk, daar zitten oefenwedstrijden bij. Maar het is toch een beetje een gekke gewaarwording. Alsnog is PSV hier natuurlijk gewoon favoriet. En dat doen ze dan met de volgende 11. Op doel, Kovac. Daarvoor, en ik ga gewoon maar heel even uit van een 4-3-3. Je zou er met wat denkwerk, maar als dat zo is, komen we daar later in de wedstrijd zeker nog op terug, ook weer een variant van kunnen maken met 3 verdedigers en een Perisic en een Dest aan de zijkant. Maar laten we voor nu beginnen bij Dest, want die keert dus terug in de basis aan de rechterkant van de verdediging. Mauro Junior staat aan de linkerkant van de verdediging, is aanvoerder geworden, gaf aan dat hij toch echt liever op het middenveld wil. Maar ja, nood breekt wet en nood begint het toch wel al een beetje te worden bij PSV, dat nu voor de warming-up in de vruchtenhagelshirts het veld op komt lopen. En in het centrum Obispo. Dus nog altijd geen jaren Gazirovski. Zit wel op de bank. En Flamingo, de man die vorige week nog zo gruwelijk in de fout ging, die speelt wel gewoon weer in de basis aan de rechterkant van de verdediging. Nou ja, daarover kun je ook zeggen, wie anders? Dan op het middenveld was de vraag, speelt Sano meteen vanaf het begin? Het antwoord daarop is nee. Die zit op de bank. Wanner speelt op 6. Veerman staat naast hem. Voor hun op 10 staat Til. En voorin mogen Van Bommel vanaf links, Perisic vanaf rechts en Peppi vanaf de spits gaan proberen om doelpunten te maken voor PSV. Dat lukte op zich vorige week 2 keer. Maar ja, toen kreeg PSV er ook 2 tegen. Een overwinning vandaag is echt zeer en zeer gewenst. Misschien wel een moetje. En Brian, als je naar deze opstelling kijkt, zie jij dan nog verrassingen?
2: Nou, niet per se. De enige verrassing die je zou kunnen stellen is dat Mijnans op de bank zit. Toch de grote aankoop van de afgelopen zomer. Is er ook nog niet helemaal lekker uitgekomen. Maar ja, dat hij op de bank zit. Ik snap het ook wel dat je Til de voorkeur nog geeft. Dus dat, ik vind het tot nu toe met de spelers die je hebt de meest logische opstelling eigenlijk.
1: Ja, maar je ziet als je naar de buitenspelers kijkt van Bommel. Die nog niet zijn beste wedstrijden voor PSV heeft gespeeld. Terwijl je man, Barik Tarevic en Boham die in mindere mate wel gewoon op de bank hebt.
2: Ja, ik vond Van Bommel vorige week tegen Sittard wel echt heel slecht. Kan een incident zijn. Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Maar ik snap wel dat je hem nu nog de voorkeur geeft. Want hij heeft gewoon, is het de jongen met de meeste kwaliteit en potentie voor hem. En Boham, die jongen 17, laat hij even lekker rustig wennen.
1: Ja. Excelsior, tegenstander van vandaag aan het begin van de speelronde. Dus de koploper van de Eredivisie. Omdat ze vorige week in Leeuwarden tegen Cambuur promovendus 4-0 wisten te winnen. Of eigenlijk dus 0-4 dat het daar werd. En het is wel een bijzonder team. Ze kochten deze week Jahan Baksh. Die je misschien nog kent van Feyenoord, die je misschien nog kent van Heerenveen. Nou, in Nederland nog wel wat meer velden heeft betreden in zijn carrière. Nou, komt nu uit Van Dender, dat is in België. Is 33, dat is de allereerste veldspeler, zonder de keepers meegerekend, die ouder is dan 25. Hij zit nog op de bank, dus de gemiddelde leeftijd van dit piepjonge Excelsior zit ruim onder die 25 nog altijd. De keeper, die is dan wel ouder, Van Gassel, die is 29. Hij speelt ook al wel een aantal jaren hier bij Excelsior. Even weg geweest, weer teruggekomen. Bevalt hem hier gewoon goed in Kralingen in Rotterdam. En ik snap dat wel, want het is een heerlijk plekje om te voetballen. Daar is helemaal niks mis mee. De grasmat ligt er ook fantastisch bij. Met voor hem aan de rechterkant Meijsen, Wiedel, Plug en Jansen. Dat wil dus zeggen dat Martens Dat was nog een van de betere voetballers vorige week tegen Cambuur. Op de bank moet plaatsnemen. Wiedel overigens ook de aanvoerder, de centrale verdediger. Dan drie man daarvoor. Hartjes, Jegojan en Van Vianen. Daar mis je dan misschien Naujox. Die vorige week ook echt hoog ogen gooide. Twee keer scoorde als... Nou ja, middenvelder die toch ook veel in de spits te vinden is vaak. En, maar die is op de laatste dag vandaag dus een hele kleine blessure opgelopen. En is er dus vandaag niet bij. Je zou kunnen zeggen dat dat Excelsior's beste speler is. Speelt hier ook al wel even. Maar nu dus er niet bij. Wie staan er dan voorin? Nou, Sliti, die wordt gehuurd van Feyenoord. Aan de linkerkant staat Timas. Hij neemt eigenlijk een soort van het plekje van Naujox over. En Garden is de spits. David Garden. Of eigenlijk gewoon David Garden, want hij is... een Nederlander. En zij gaan met z'n allen over een klein half uur aftrappen hier in het Van Dongen en de Roo Stadion onder leiding van de scheidsrechter. En dat is Nachtegaal.

0: True Life Crew en Me So Horny op Glow FM en Studio 040. We gaan weer terug naar Rotterdam. Het is nog 18, 19 dagen voor het transferwindow. Dan is die gesloten. En ik ben heel erg benieuwd hoe het staat met de inkomende en uitgaande transfers. Mark en Brian.
1: Ja, ik ben bang dat dat steeds dezelfde zijn. Daar gaat er eentje bijna uit. En dan blijkt dat ze het toch zo leuk vinden bij PSV dat ze niet weg willen. En dat ze hebben besloten om dan toch maar terug te keren. Deze week was het natuurlijk voor de vierde keer in een half jaar raak met een transfer die uiteindelijk toch op het allerlaatste moment na de keuring en alles toch op de klippen liep. Driehoek was het dit keer. Die is er vandaag natuurlijk dan ook niet bij. Was het dan niet omdat hij nog een lichte blessure had, dan wel omdat deze klap, zo hoorden we van binnen PSV, toch bij hem ook wel echt hard is aangekomen. En je moet toch eigenlijk voor iedereen hopen dat Celta de Vigo, die ook in de race waren voor Driehoek, nog voor hem gaat komen.
2: Ja, natuurlijk. Die jongen zat donderdag al op de tribune bij Rangers. Hij was toen volgens mij nog net niet gekeurd, misschien al wel.
1: Maar dat is snel gegaan, want donderdagavond zat hij dus bij die wedstrijd. Ja. En vrijdag om 11 uur is het geklapt.
2: Ik zag wel dat hij na de rust, een foto op Twitter, dat hij ineens al of van zijn stoeltje weg was. Dus misschien hebben ze in de rust gezegd, van of hij zag het niveau, hij zegt moet dit wel. Maar nee, het is natuurlijk raar. En het is de vierde keer bij PSV. Het begint Peter R. de Vries te quoten. Wat was het bij drie keer is het patroon?
1: Eén keer is toeval, twee keer is eigenaardig of zo. En bij drie keer dan kun je spreken van een patroon, ja?
2: Ja, het is wel heftig.
1: Ja. Ik denk dat we al wel meer dan drie keer Geertruida inmiddels hebben besproken. Maar ook nu.
2: En gezocht in Rotterdam. Want misschien is hij alvast te maken.
1: Misschien is hij er al. Ja, dat zou kunnen. Nee, hij is in ieder geval niet hier, zover wij weten, in het Van Dongen en de Roosstadion. Gaat hij nog komen? Gewoon even, als jij nu bij de boekies er €5 op moet zetten. Komt Geertruida dan naar Eindhoven? Komt er een andere verdediger naar Eindhoven? Of blijven we uiteindelijk met lege handen en zijn dit de spelers waar we het mee moeten doen?
2: Ik denk het Sepp van den Berg-trauma gehad van vorig jaar. Die ging PSV heel lang achteraan. Van die moet het worden, daar hebben we vertrouwen in. En dan op het laatst komt Brentford volgens mij met 20 miljoen. En ik voorzie dat nu ook wel. Geertruida wil volgens mij graag, heb ik begrepen.
1: Ja, maar hij wil persoonlijk al rond zijn zelfs.
2: Hij wil verhuurd worden, PSV wil hem huren. En Leipzig wil zo lang mogelijk wachten tot er nog een koper komt tussendoor. PSV heeft vertrouwen, ik niet.
1: Nee, het zal moeten blijken of er nog iets bij komt. Het is nog 19 dagen totdat de transferperiode in Nederland sluit. En dus ook voor PSV. Dus er is nog wel even gewoon te gaan. Nog bijna 3 weken. Het moet allemaal wel gaan gebeuren.
2: Wel te dringen. Dat is,
1: De PSV natuurlijk door een blessure van Plea ook op zoek naar een spits. Ja? Ik weet dat Dallinga bijvoorbeeld ooit op een lijstje heeft gestaan. Zul je net zien dat die deze week is verkocht.
2: Volgens mij zo goed als rond met FC Köln.
1: Ja, zeker. Die gaat naar Duitsland. PSV wel nog achter iemand uit Noorwegen aan. Dat is dan wel een Deen. Maar die speelt bij Bodø Glimt. Die zijn op dit moment in Nederland. Dus in principe zou dat makkelijk moeten gaan. Want die zijn heel vroeg al naar omgeving Nijmegen gekomen. Om daar aanstaande dinsdag tegen NEC te gaan voetballen voor de Champions League. Of in ieder geval de play-offs daarvan. Dus als die jongen dan achter kan blijven, is dat misschien wel de makkelijkste oplossing.
2: Ik zou hem gewoon pakken. Nu naar Schiphol rijden, punt hem vast. En dan heb je in ieder geval iemand.
1: Ze zijn geland op Wezen en ze zitten nu in Wageningen.
2: Dan zou ik niet naar Schiphol rijden.
1: Ik zou niet naar Schiphol rijden. Maar daar kun je hem ophalen in Wageningen. Dat kan zelfs, als je een beetje een omweg neemt, kan dat gewoon vanuit hier op de terugweg. Kun je met de bus, kun je langsrijden. En kun je hem gewoon oppikken.
2: Ik ken de jongen verder niet, maar hij is 17, valt al regelmatig in bij Bodø.
1: Hele grote clubs willen hem ook hebben.
2: Dus pak maar, want je hebt nu niks achter de hand. Til weer als tweede spits, maar dat moet je ook niet meer willen, denk ik. Je hebt gewoon een extra spits nodig, punt.
1: Ja, zeker omdat je ook Boerdane naar Cambuur hebt laten gaan. Niet dat ik nou denk dat dat de spits voor PSV had kunnen zijn. Maar
2: beetje Uneke, net als vorig jaar. Precies, dacht je ook, waarom dan niet die jongen, maar die is gewoon niet goed.
1: Het niveauverschil is gewoon nog wel te groot.
2: Precies.
1: Dan moet er inderdaad wat bij, want na Peppi is het nu leeg. Je kunt Til altijd met een Til of een Van Bommel. Heeft hij inmiddels ook 2 keer geprobeerd gaan spelen, maar of dat de oplossing is.
2: Je hebt gewoon een extra echte spits nodig.
1: Ja. Weet in ieder geval 1 ding zeker. Bos wordt geen bondscoach van Nederland.
2: Waarschijnlijk niet.
1: Want daar is iemand voor. In ieder geval niet nu. Wie weet ooit. Dat is ook wel lekker dat klaar is, hè?
2: Ja, dat was ook voor Bos vooral is dat lekker. Want dat gezeik met elke persconferentie van, hebben ze al gebeld. Hij werd er ook een beetje nors van. Snap ik ook.
1: Ik snap dat wel.
2: Punt erachter en dan kunnen we gewoon weer richten op de
1: PSV. Nou heeft Peter Bos dat wel snel.
2: Ja, dat snap ik ook als je geen verdediger hebt.
1: Dat
2: zou ik ook nog van worden.
1: Dat zal hij nooit zeggen, daarom doen wij het maar voor hem. Kwartiertje nog, dan gaat het hier beginnen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste van vandaag. Al zal iedereen met een schuin oog naar allerlei nieuwskanalen aan het kijken zijn of er nog iets gaat gebeuren. Maar de wedstrijd van vandaag, dat heeft vanaf nu gewoon de prioriteit. Kwartiertje nog, dan gaat Nachtegaal hier afsluiten voor Excelsior, koploper van de Eredivisie, tegen PSV.

Achter en volgens de bankzitters en Roxy Dekker, huisfeestje. En nu hoor je nog de tonen weggalmen van Disco Volante, Ida Engberg. Volgende week dan speelt PSV thuis, de thuiswedstrijd PSV tegen FC Groningen. En jij kunt erbij zijn. En weet je wat je daarvoor moet doen? Luister even.

Ga naar de Glow FM app. App dan jouw naam. PSV. En dan maak je kans om er volgende week zondag vanaf 2:30 bij te zijn voor de wedstrijd PSV tegen FC Groningen. Dus ga naar de Glow FM app op je telefoon. App naar de studio. PSV, jouw naam. En waarom je heel graag volgende week bij die wedstrijd erbij zou willen zijn. En mogelijk weet je vanavond dan al in de rust van de wedstrijd Excelsior tegen PSV dat je volgende week naar die wedstrijd gaat of naar de wedstrijd. Dus twee keer twee kaartjes geven vanavond weg. Kom maar door met die appjes.

0: in de Glow 30. Elke zaterdag te beluisteren tussen 2 en 4 op Glow FM. We gaan voor de één na laatste keer, tenminste in de voorbeschouwing, schakelen naar Rotterdam voor de allerlaatste nieuwtjes hot van onze verslaggevers Brian en Mark.
1: Ik durf te zeggen, nog steeds niemand gekocht, Erik. Verder gaan we hier beginnen aan de wedstrijd zometeen. Een wedstrijd die 50 keer in totaal is gespeeld. Waarvan 25 keer hier, 25 keer in Eindhoven. En waarvan PSV er in totaal van die 50, 42 wist te winnen. 5 gelijk, 3 keer maar verloren. Waarvan wel 2 keer hier in Rotterdam. 2 keer gelijk hier ook in Rotterdam. Maar PSV wist ook al wel bijna 150 doelpunten te maken in dit stadion. Maar ook in het Philipsstadion bij elkaar. Kreeg er 59 tegen. Al die cijfers, Brian, ja, die doen toch vermoeden dat PSV hier zou moeten gaan winnen.
2: Ja, dat zou je wel denken. Mag ook wel. Ik vermoed ook wel. Ik ga er een beetje van uit dat ze een statement willen maken. Maar dat dacht ik tegen Fortuna ook. Dat statement viel vies tegen. Maar de kritiek is nu zo erg dat ze nu toch wel willen laten zien dat ze kunnen voetballen. En met alle respect, het is en blijft maar Excelsior. Die moet je gewoon met mooie cijfers op kunnen rollen.
1: Dat zou inderdaad moeten kunnen. Het is de 150ste wedstrijd van Peter Bos als hoofdcoach van PSV. Hoeft maar 4 collega's of 3 collega's staat in ieder geval in de top 5 qua resultaten met het aantal meest gewonnen wedstrijden. Nou, ook dat, hij is wel van de statistieken. Zeker sinds hij bij PSV is. Daarvoor natuurlijk nog nooit kampioen geweest. Hier 3 keer op rij. Wint veel. Speelt regelmatig ook mooi voetbal de afgelopen seizoenen. En laten we hopen dat dat voor dit seizoen dan ook voor het eerst echt op de mat komt. Hier tegen Excelsior uit in Rotterdam. Minuut of 5. Dan gaat die wedstrijd beginnen. En dan zijn we natuurlijk weer gewoon helemaal bij. Lekker voetballen op een zaterdagavond als het zonnetje schijnt. Ja, wat is er nou nog mooier dan dat?

0: Best, Tina Turner en Simply the Best. En dan weet je hoe laat het is als we dit nummer draaien. Dan zitten we vlak voor de aftrap van de wedstrijd van PSV. En het betreft dit keer de wedstrijd Excelsior tegen PSV. In Rotterdam wordt gespeeld in het Van Dongen en de Roosstadion. Onze verslaggevers Brian Buffing en Mark Versteden die gaan het integrale verslag doen. Af en toe dan nemen ze even een paar minuten adempauze, zoals dat dan zo mooi heet. Dus dan gaan we een plaatje draaien hier vanuit de studio. Mocht er gescoord worden tijdens de muziek, wordt de muziek direct onderbroken, wordt er even geschakeld wie of wat er gescoord heeft. En dan zo op die manier blijf je van alles op de hoogte. Hoog tijd om te gaan schakelen naar Rotterdam, naar Brian en Mark. Heren, take it away.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee, want we zijn begonnen. PSV heeft afgetrapt, maar levert meteen in. Sliti aan de rechterkant van Excelsior er meteen uit. 16 meter gebied van PSV in. Dan is daar een tackle, die is op de bal, dus dat is allemaal goed. Dan kan PSV er weer uit, maar het verliest opnieuw de bal aan die rechterkant. Van Vianen heeft de bal aan de voet. Diego Jan even terug naar de middenlijn. Dat levert meteen applaus van de thuisploeg op. En zo zijn we 35 seconden onderweg. En staat de druk bij PSV er meteen op. Komt nog allerlei mensen met heerlijke glazen wijn hier voorbij wandelen. Waardoor wij de wedstrijd heel even niet kunnen volgen. Maar ik kan met zekerheid vertellen aan het applaus van het publiek te horen dat het nog altijd Excelsior is dat in balbezit is. Plug, gehuurd van Feyenoord met een lange bal naar de linkerkant. Daar is inderdaad wel best wel veel ruimte. Als daar de voorzet komt, zie je dan de eerste grote kans van Excelsior. Van Sliti aan de rechterkant, die valt. En ja, daardoor kan hij de bal niet echt lekker trappen. Maar PSV staat in de eerste minuut van deze wedstrijd in Rotterdam onder druk van Excelsior. Bal nu even in de handen van Kovaar. Die heeft hem gepakt van achter de lijn. Gaat hem neerleggen op de 5 meter lijn. En gaat hij dat dan aan Obispo laten? Of gaat hij een klein tikje geven aan de linker centrale verdediger van PSV? Nou, dat is allebei nog niet het geval. Hij moet nu in ieder geval op gaan schieten. En dan laat hij het toch maar aan Obispo. Want de handen van de scheidsrechter gingen in de lucht. Dat is aftellen geblazen. En als je daar te lang mee wacht, krijg je dit jaar een corner tegen. Nou, dat wil je zeker niet. Dus dan die bal maar snel weg. Trappen. Het levert PSV balverlies op achterin. Plug neemt over bij Excelsior. En als hij dan een crossbal naar de rechterkant probeert te geven, zeil die over alles en iedereen heen. Over de zijlijn mag Mauro Junior gaan gooien. Dat doet hij vanaf de linkerkant. Hij dus vandaag gewoon, tussen aanhalingstekens, de linksback. Daar waar Peter Bos vorige week nog probeerde te experimenteren met 3 achterop, is het nu toch wel echt anders. Als Perisic de bal nu helemaal verkeerd raakt. Hij stond bij de middenlijn. De bal komt bij de cornervlag bij Kovaar uit. Daar is ook Obispo. Die gaat mee. Veerman terug, want hij is terug in de basis. Dan kan PSV er misschien voor het eerst uit aan de linkerkant. Nou, dat is niet het geval. Je hoort misschien al wat namen als je net inschakelt die vorige week niet meededen. Dest is bijvoorbeeld dus terug. Hetzelfde geldt voor Veerman na zijn schorsing. En achterin wordt het gedaan met Obispo en Flamingo. Terwijl hier nu bal verlies is van Excelsior. PSV met Peppi voorin. Dit kan gevaarlijk worden. 16 meter gebied in. Hij wil eigenlijk zelf schieten. Dat zie je aan alles. Doet dat dan na 3-4 omwentelingen ook. En dan schiet hij de bal het stadion uit. Nou is dat hier niet per se zo'n grote prestatie als dat bij PSV zou zijn. Maar de bal is wel degelijk op het dak van het stadion beland na 3 minuten voetballen. Het is het eerste schot van PSV. Daar zat Peppi ook wel goed bij in het druk zetten. Daar zal PSV het van moeten hebben. Als je ook nu ziet als de keeper van Excelsior van Gassel de bal heeft, hoe PSV de druk zet, het allerliefst zou doen. Dat is namelijk met Perisic vanaf de rechterkant die bijsluit in het centrum. En Peppi zelf, waarbij Til dus wat meer terug moet zakken. Excelsior nu met de lange bal van Gassel. Die komt uit aan de linkerkant. Daar is wel wat ruimte. Nou, daar is Jansen, de linksback, die heel veel mee aanvalt. Die geeft hem even terug aan Diego Jan. Die paast hem nog een stukje verder terug. Hartjes, de meest achteruitgeschoven middenvelder van Excelsior. Dan gaat het allemaal via nog 2 stations. Eerste is Plug en de tweede is van Gassel terug. Als PSV dan druk zet, komt er weer een lange bal. Die blijft na wat kopduels wat hangen. Wie komt daar dan als winnaar uit? Nou, dat is PSV met een slimme voetbeweging van Veerman. Van wie het zomaar is zijn laatste wedstrijd in een PSV-shirt kan zijn. Dortmund heeft interesse in de middenvelder van PSV. Die interesse moet ook snel op gang komen. Als ze er in ieder geval relatief weinig voor willen betalen. Want Veerman heeft een clausule in zijn contract waar hij voor 20 miljoen weg mag. En dat loopt net na het weekend af. Het zal dus betekenen dat er deze 2-3 komende dagen nog wat actie in de taxi moet komen rondom Veerman. Als PSV de controle over de wedstrijd wat meer in handen neemt. Perisic terug naar Flamingo. Maar Brian, dat was geen beste start van PSV.
2: Nee, de trainer zal beseffen van Excelsior. Die jongens zitten er niet zo lekker in. Vliegen maar op.
1: En dan zie je bij de aftrappen... Ik ben trouwens ook wel benieuwd naar jouw mening van die aftrappen tegenwoordig. Nou, laten we... Laten we eerst even meenemen. Want Vanner, die moet hier schieten, doet dat niet. Van Bommel moet dan alsnog die bal maken en dan zit hij erin. Het is 1-0 voor PSV. Wanner had hem al lang moeten maken. Maar laten we vooral ook heel even de aandacht hebben voor de paas van achteruit die daar kwam. Het was Veerman. Nou ja, ik zou hem haast de assist willen geven. Het is Wanner die dat voor hem verpest. Maar het is een prachtige bal van Joey Veerman. Die van achteruit twee linies passeert. Wanner gaat diep. Daar wordt niet voor gevlacht. Het was wel echt randje. Dus daar zal misschien nog naar gekeken worden. Dan schiet Wanner nou niet eens eigenlijk. Hij wacht daar veel en veel te lang mee. Maar daardoor komt de bal uit de kluts bij Van Bommel aan de linkerkant van het veld. En die kan zo'n beetje voor open doel binnenwerken. Nou, Van Gassel dook nog wel op die bal, maar moest van heel ver komen. Was voor hem onhoudbaar. En zo is Van Bommel alweer aan zijn doelpuntenproductie begonnen voor dit seizoen. Want vorig jaar, voordat hij geblesseerd raakte, was hij ook echt wel aardig op schot. Laten we hopen dat dit de ban een beetje doorbreekt. Want je zei het al, Brian, vorige week was hij heel erg slecht. Nu komt dan de aftrap van Excelsior. Kun jij je verhaal afmaken? Want die doen eigenlijk precies hetzelfde.
2: Ja, iets minder dan net. Maar inderdaad, tegenwoordig, sinds het WK is het volgens mij. Dat aftrappen en dan ram je maar die bal zo snel mogelijk de hoek in.
1: Ja, om de tweede bal te veroveren.
2: Ja, maar ja, wat je net ziet bij PSV is in plaats van dat je lekker gaat voetballen, ben je hem kwijt. En Excelsior kwam eruit. Maar ze staan na 5 minuten voor, dus we hebben prima start.
1: Ja, zo is het wel heel makkelijk. Nou, dat is wel lekker ook gewoon. 0-1. Mag ook wel eens meezitten bij PSV. Op de transfermarkt wil het allemaal nog niet heel erg vlotten als het gaat om centrale verdedigers. Op het veld wilden het nog niet heel erg vlotten in de Johan Cruijffschaal. En ook zeker niet in die eerste wedstrijd tegen Fortuna. Maar hier in Rotterdam staat PSV dus na 6 minuten op een 0-1 voorsprong. Het is Van Bommel die hem maakte na een prachtige paas van Veerman. Excelsior inmiddels in balbezit. Plug heeft die bal achterin. Van Gassel kan dat met zijn linkerbeen goed oplossen. Is ook links, dus dat was voor hem wat makkelijker. Die bal komt op het hoofd van Obispo. Obispo werkt hem met het hoofd weg. Maar daar zit niet echt heel veel richting aan. De bal komt bij Wiedel, de aanvoerder en centrale verdediger van Excelsior terecht. Dan probeert Excelsior de weg naar voren wel te vinden. Maar als PSV verdedigt, staat het met 5 man achterop. En als Perisic een beetje doorloopt, zelfs met 6. Omdat ook Van Bommel, de linksbuiten, en Perisic, de rechtsbuiten, helemaal mee moeten met de 2 backs eigenlijk van Excelsior. Dat dus een jonge en jeugdige ploeg heeft. Geen één veldspeler boven de 25. En dat betekent dat het na een 4-0 van vorige week tegen Cambuur voor Excelsior vandaag ook zomaar eens heel grillig de andere kant op kan gaan. Dat is wat je hebt met een jonge ploeg. Die zullen er altijd voor blijven gaan. Maar het kan soms ook niet lopen. En het is voor PSV te hopen dat vandaag zo'n dag is. Want het zou lekker zijn als het een keer een hele grote uitslag werd. 0-4, 0-5. Daar ben je als PSV-supporter na de voorbereiding die dit jaar geweest is eigenlijk wel aan toe. Ook gewoon om heel even een visitekaartje af te geven aan de rest van de Eredivisie. Als hier een verre inworp komt van Excelsior. Die wordt redelijk eenvoudig weggewerkt. Waardoor er een nieuwe inworp komt. Excelsior scoorde vorige week 2 keer uit een corner. Hun inworpen zijn zo goed als een corner. Al is Nauwjoks er niet bij die het vorige week 2 doelpunten maakte. Nu komt daar wel weer die verre inworp bij de eerste paal. Wordt daar weggewerkt door Van Bommel. Nee, nog niet. Houdt hem nog even bij zich om vervolgens te kijken wie waar loopt. Nou, dan doet hij dit wel goed. Bal helemaal naar de andere kant naar Peppi. Maar die verspeelt de bal dan weer heel onhandig. Dan kan Excelsior er weer uit. Sniet hij veel in balbezit in de eerste paar minuten. Met zijn linkerbenen wippertje op de rechterkant. Wordt voorgegeven naar het middenveld. Diego Jans staat daar wel. Krijgt de bal niet echt lekker onder controle. En dat is voor PSV maar goed ook. Want dat had levensgevaarlijk kunnen worden. Dat werd het nu niet. Zo staat het na 8,5 minuut 1-0 voor PSV.

0: My Soul. Bruno Mars hoorde op Studio 040 in Glove. En we gaan weer snel naar Rotterdam voor de wedstrijd Excelsior tegen PSV. De stand 0-1. Ondanks de voorsprong heb ik het idee dat Excelsior toch de betere ploeg is. Of is dat anders, Mark en Brian?
1: Ja, nee, ik denk dat dat zo is hoor, inderdaad. Na bijna 12 minuten wel 1-0 voorsprong voor PSV van Bommel die hem maakte. Maar als je naar de statistieken kijkt en hoe de wedstrijd verloopt, dan heeft Excelsior verreweg het meeste balbezit. Dan heeft Excelsior verreweg de meeste gevaarlijke momenten. En wat ze met gevaarlijke momenten bedoelen in de statistiek is dat je op de helft van de tegenstander toch wel heel dicht bij het doel van de tegenstander komt. Maar het dan nog net niet weet om te zetten in kansen. Nou ja, dat is wat PSV met de ene mogelijkheid die er is geweest wel heeft gedaan. Namelijk scoren. Nou, PSV nu probeert, en dat zie je aan alles, een beetje ritme te krijgen. De bal wat makkelijk naar elkaar over te spelen. Het veld ligt er fantastisch bij. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Met nu Obispo, die de bal naar Mauro Junior geeft. Die weer naar Obispo. Tempo ligt heel laag aan de kant van PSV. Dat dus probeert om de bal heel even wat langer in de ploeg te houden. Nu Dest, die voor het eerst aan een dribbel kan beginnen. En meegeeft aan Perisic aan de rechterkant. Kan hem dus inslingeren met zijn linkerbeen bij de tweede paal. Is daar weer Van Bommel, die net niet bij de bal kan. Want die bal die wordt weggekopt vanuit achterin door Meijsen. Die deze week dus mag spelen. En Martens niet aan die rechterkant van de verdediging. Zal ongetwijfeld met de verdedigende taken rondom Van Bommel te maken hebben. Als nu Excelsior weer wat wild wegwerkt en PSV kan overnemen. Waarbij je ziet dat Veerman dan tussen de twee centrale verdedigers in probeert te zakken. En de bal over de middenlijn dribbelt. En dan ook weer terugkrijgt in een 1-2'tje van Mauro Junior. Ik denk dat PSV dit wel goed doet, Brian. Gewoon heel even rustig de bal naar elkaar spelen. En niet te veel domme dingen doen. Gewoon zodat je even wat meer in de wedstrijd en misschien zelfs wel in het hele seizoen komt.
2: Sowieso even de rust in het spel. Even de balletje rond laten gaan. Want de eerste op het doelpunt na was het gewoon hotse knotse begonia. Schiet de bal maar weg. En dan raak je een beetje paniek. Maar nu even het gevoel weer terugkrijgen. Ik denk dat ze dat nu goed doen. Maar ik mis nog wel wat vastigheden. Dat vind ik best wel bijzonder. Omdat eigenlijk spelen ze nu gewoon met de elf die er vorig jaar ook allemaal waren.
1: Zo goed als, ja.
2: Nou, ja, volgens mij was iedereen hier vorig jaar.
1: Ja, Van Bommel was natuurlijk geblesseerd.
2: Ja, oké. Okay,
1: maar de rest was er allemaal.
2: Dat vind ik toch best bijzonder dat ze nog zo onwennig aan het aanklooien zijn eigenlijk.
1: Ik snap je gevoel. En laten we hopen dat PSV zich er snel uit kan voetballen uit die toch wel onhandigheid. Nu heeft Excelsior wel weer de bal. Dat heeft het ver voorin. Daar heeft Van Vianen de bal in bezit. Die helemaal is doorgelopen. Veerman die de bal van zijn voeten plukt. Daar dan voetballend in de eigen 16 meter wil oplossen. Nou, daar wil Van Bommel dan niet te veel van weten. Die ramt de bal helemaal naar de andere kant. Daar stond inderdaad Dest met wat ruimte. Met wat geluk krijgt hij die bal ook Perisic. Misschien wel, ja, dat zeg ik niet vaak. De slechtste PSV'er in het eerste kwartier aan de kant van Peter Bossenploeg. Is voornamelijk balverlies aan het leiden. Ja, wat ik zeg, dat zie je toch niet vaak bij Perisic. Die normaal gesproken juist zo balvast is. Hij heeft de bal nu wel naar de linkerkant van het veld gekregen. Daar is Mauro Junior. Daar is ook Van Bommel. Dan gaat de bal over de zijlijn. Maar dat ging dan via de voeten van Wiedel. En dan is het een inworp voor de Eindhovenaren. Dat is aan de linkerkant van het veld. Metertje of 4 voor de middenlijn. Die bal gaat terug naar Obispo. Tempo in de wedstrijd nog altijd heel erg laag. Het was in de eerste 7 minuten eigenlijk tot het doelpunt van PSV. Juist heel hoog. Daardoor waren er ook heel veel fouten. Was het heel slordig. En dat is het nog steeds wel. Als je ook nu weer de inspeelpaas van Dest ziet op Perisic. Perisic die eigenlijk net een paar stappen diep liep. Dest die hem dan in de voeten van de Kroaat wilde geven. Dat lukte allemaal dan net niet. Nou ja, uiteindelijk is het een vrije trap voor Excelsior. Omdat Perisic daar een vrije trap begaat. Het is nu dus de ploeg van Den Uyl die probeert om eruit te komen. Dat op snelheid ook wel kan doen aan de linkerkant. Daar is wat ruimte voor Timas. Maar die heeft het geluk dat hij zelf heel snel is. Maar de pech dat Sergio Dest ook heel erg snel is. En die haalt hem nog bij zonder bal. Verovert de bal ook weer. Excelsior gewoon, om maar heel even aan te geven hoe deze wedstrijd er nu uitziet. Als Veerman de bal in zijn eigen 16 maar eens komt halen. Met 2, 4, 6, 8 mensen op de helft van PSV. Dat is het ook natuurlijk heel veel risico. Want dan geef je heel veel ruimte weg. Als Dest nu aan de rechterkant met de bal er vandoor is. Dest heeft Til bij zich. 3 man voor het doel. Gooit hij hem dan ook voor? Nee, kies voor de weg terug naar Veerman. Veerman wil weer teruggeven aan Til. Dat is een

0: exceptionele kwaliteit die je tegen Sittard ook echt miste. En die me heel erg tegenvalt, Perisic. Hij staat ook rechts, is volgens mij niet zijn...
1: Hij heeft hij vroeger wel veel gespeeld, maar bij PSV eigenlijk niet zo vaak. Nee.
0: Ja, daar heb ik ook ergens het stiekem beginnersjaartje natuurlijk ook te tellen. De jongen is volgens mij nog 37.
1: Dat moet je tegen Perisic niet zeggen, hoor.
0: Nee, maar hij spreekt geen Nederlands, dat scheelt. Dus ja, het gaat ook niet van hem binnen,
1: waar.
0: Denk ik.
1: Dat is waar.
0: Maar die, wat jij net zei, die zit er niet lekker in. Gewoon in dat, ja, slordig vind ik het, is gewoon slecht bij Perisic. Veel balverlies. Dus daar verwacht je meer van. Je verwacht dat hij het team op sleeptouw neemt. Maar ik vind het wel prettig om naar Dest en Veerman te kijken. Daar zit gewoon zoveel voetbal in dat je het gemist. Nu ga je het goede voorbeeld van Dest. Maar Peppi zit er ook nog niet. Die is niet heel scherp, heb ik het idee.
1: Nee, misschien dat nog gaat komen. We hebben inmiddels 17 minuten en een beetje gespeeld. Er is een inworp voor PSV. De PSV zullen dat niet snel lange inworpen worden. Daar hebben wij niet de specialisten voor. Zoals Excelsior dat wel heeft. En dus komt het kort, een 1-2'tje met Veerman. Flamingo dan met een voorzet. Die bij de derde, vierde paal op het hoofd van Meissen komt. En van PSV was daar niemand te bekennen. Meissen werkt dan ook wat blind weg. Excelsior wordt ook wat slordiger. Naarmate de wedstrijd wat langer duurt. Probeert wel weer druk te zetten op de defensie van PSV. Heeft natuurlijk de afgelopen weken gezien dat het daar nog wel eens kan rommelen als je de druk erop zet. Dan kan het zomaar eens zijn dat een van de centrale verdedigers de bal in je voeten kopt, waardoor je kan scoren. En die beelden zijn natuurlijk ook door trainer Den Uyl deze week een aantal keer de kleedkamer ingeslingerd, kan ik mij zo voorstellen. Als Obispo nu de bal heeft, lange bal richting Van Bommel. Maar die lange bal die ging vooral hoog en niet echt hard of ver of strak. Waardoor Excelsior zich prima kon positioneren. Bal over de zijlijn gekopt, PSV gegooid, Veerman, Wanner. Die tussen twee, drie man in staat. Moet dus even terug naar Flamingo. Gaat het naar Veerman, die zich knap vrij heeft gelopen. Aan de linkerkant is de ruimte. Mauro Junior, die helemaal tot halverwege de helft van Excelsior heeft gelopen. Dan komt er nu een voorzet van Veerman. Die heeft een lekkere trap in de benen. Maar zelfs voor Veerman kunnen sommige ballen te moeilijk zijn. Dat was deze. Hij wilde hem bij de tweede paal wegleggen op de ingelopen Perisic. Nou, dat lukte allemaal niet. Bal weggewerkt. Wanner, die dan heel even neervalt. Maar ja, tegenwoordig, als je hulp wil bij je blessure, dan zorgt dat er ook voor dat je in de basis naar de kant moet een minuut. Dat zal Wanner toch niet willen. Als het enigszins kan, probeert hij dat te voorkomen. Staat nu ook weer. Voelt heel even aan beide enkels. Het was een relatief onschuldige botsing zo op het oog voor de nummer 10 van PSV. En ik weet gelukkig dat hij de nummer 10 is. Want de fluoriserende letters van PSV zijn van dichtbij nog wel oké te lezen op dit vruchthagelshirt. Maar van ver wordt het al een stuk ingewikkelder. Hij staat nu weer. Hij hobbelt wat. En Excelsior gooit de bal terug naar PSV. Met na 20 minuten. Dus nog altijd die 0-1 stand op het bord voor PSV. Door een doelpunt van Bommel.

0: Halverwege de eerste helft van de wedstrijd Excelsior tegen PSV hoorde je Simply Red en Fairground. En we gaan weer snel terug naar het Van Dongen en de Roosstadion. Ik moest even spieken naar onze verslaggevers Mark en Brian. Is voetbal PSV inmiddels al wat verzorgder?
1: Het eerlijke antwoord is nee, Erik. Er zijn voornamelijk veel lange ballen, veel trage momenten in de opbouw. En als dat allemaal niet lukt, ook best wel wat balverlies. Als PSV nu weer aan de linkerkant het probeert met Mauro. Dat is een van de mensen die echt al een aantal keren al de bal heeft verloren. Nu is dit wel echt een overtreding. Nachtegaal vindt Van Niet op Van Bommel. Die gewoon een duw in zijn rug krijgt. Diego Jan mag er door. Van Bommel verdedigt dan vervolgens zelf terug. Wordt nog heel even boos ook op de scheidsrechter. Die in het fel geel op het veld is verschenen. Excelsior in het rood met zwart. Het is een inworp voor Excelsior. Want Van Bommel slide die bal over de zijlijn. Om terug te komen op je vraag. Nee, verzorgd zou ik het niet durven noemen. Het is vooral veel lange ballen. En nou ja, ik snap ook eigenlijk niet zo goed waarom. Ja, Til staat daar voorin. Die is natuurlijk lang. Peppi staat daar voorin. Maar of dat nou de manier is om dit Excelsior te bestrijden. Dat zou kunnen. Ze zetten hoog druk. Dus er is veel ruimte. Zeker achter het middenveld. Maar ook nog wel wat achter de defensie zelfs. Waar je gebruik van zou kunnen maken. Maar ja, dan moeten die lange ballen wel echt beter worden. Dan dat ze nu zijn. PSV met zelf wat druk nu. Dan is het Perisic die de bal voorover. Over het Mauro Junior, meter of 10 op eigen helft. Wat aan de linkerkant van het veld. Voelt nog wat onwennig aan dus. Geeft de bal mee aan Wanner. Krijgt Mauro hem terug. De aanvoerdersband om zijn linkerhand en arm en schouder. Een beetje die kant op. Speelt hij de bal terug naar Obispo. Obispo naar Veerman. Die zichzelf wat meer in het spel probeert te betrekken. Door wat vaker tussen die centrale verdedigers in te zakken. Dan is dat wel een goed plan. Als PSV nu wel een vrije trap krijgt voor bijna hetzelfde als wat er net gebeurde aan de rechterkant met Dest. Want als Veerman zich wat uit laat zakken tussen de twee centrale verdedigers, dat verhaal was ik aan het vertellen, dan gaan er van Excelsior 1 en soms zelfs 2 mannetjes mee om hem te dekken. Nou, dat is voor PSV een manier om ruimte te verschalken, bijvoorbeeld op het middenveld. Als PSV nu de vrije trap kort neemt, Dest op Wanner. Peppi had hem wel voor het doel gewild. Hetzelfde geldt voor Til en Perisic. Die hadden zichzelf al helemaal voor het doel van Gassel genesteld. Dus dan nu Veerman met een paas komt langs de lijn. Die Wanner never nooit niet kan belopen. Dat is geen beste bal dus van de Volendammer. Die wel in de basis stond van de 1-0 van PSV. Laten we dat niet vergeten. Het is nog altijd 1-0. Dus PSV hier via diezelfde Veerman. Dat vindt Den Uyl niet. Die wordt dan boos. Bos is juist heel blij en trots op Veerman. Die daar zelf het verdedigende blok zet. Toen dachten ze bij Excelsior. Ja, ga toch gewoon gooien. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt, meneer Jansen. Je mag dan wel linksback zijn van Excelsior. Maar je bent niet ook de scheidsrechter. Dus je moet je gewoon gedragen. Bal aan Perisic geven. Die gooit hem dan helemaal terug naar Flamingo. Flamingo helemaal terug naar voor PSV. Oh, linkerkant wilde ik zeggen. Dat ging via Kovar. Maar die kreeg de bal niet in één keer helemaal lekker onder controle. Komt er weer zo'n lange bal. Maar dat kopduel wint PSV nou bijna niet. Misschien wel helemaal niet. Ook nu niet. Excelsior kan er dan uit aan de rechterkant. Kan het weer gevaarlijk worden met Diego Jan. Die geeft hem voor. Garden. Tikkie terug. Daar staat Van Vianen. Van Vianen. Nog maar een stukje terug. Ja, Excelsior wil wel druk zetten. Maar PSV staat met iedereen, behalve Peppi, echt ver op de eigen helft terug. Dus daar is ook wel wat ingewikkelder doorheen te komen nu. Excelsior probeert het terug via de linkerkant. Plug is als centrale verdediger nu zelfs over de middenlijn. Om maar eens aan te geven hoeveel druk de Rotterdammers op de verdediging van PSV proberen te geven. Nu komt PSV wat meer uit zijn schulp en jaagt het ook helemaal door op Van Gassel. Dat moet Peppi doen. Maar ja, Peppi is qua druk zetten natuurlijk niet Luc de Jong. Dat heeft hij niet van nature. Natuurlijk kan Til hem zeggen hoe dat moet. Die heeft dat wel van nature. Doet dat dan ook. Dan komt die lange bal van de keeper. En die is niet goed. Ja, dat is dan wel fijn als dan Veerman met een paas komt. Die ook weer net niet aankomt. Al was het idee wel goed. De paas net niet. Dan is Excelsior weer met een lange bal die op de proppen komt. Maar ook die verliezen ze. Wanner met een matige bal naar de linkerkant van Bommel. Die hem dan heel matig ook weer terugspeelt op Mauro Junior. Die daar, omdat die bal wat hotse knot, 3 keer nodig heeft om hem onder controle te krijgen. Dan gaat hij terug op de keeper. Keeper geeft hem naar voren. Dan wordt er gekopt door Vidal van Excelsior. En die levert hem dan weer in door PSV. Het wordt eigenlijk alleen maar slordiger hoe langer de wedstrijd duurt. Jij zei net, Brian, Veerman is een van de mensen die er nog wel bovenuit springt. Wat gaat PSV missen als hij inderdaad aan Dortmund wordt verkocht?
2: Nou, wat PSV sowieso gaat missen is... Veerman is een jongen met exceptionele kwaliteiten. Nu Excelsior ineens weer in de 16 komt bij PSV. En dat is Yegoyan volgens mij, die komt op de 16. Des staat gelukkig op te letten, maar weer Excelsior gevaarlijk. Maar wat PSV aan Veerman mist, hij is iemand... In Nederland zeiken we daar heel veel op, hoor, dat hij niet rent en niet vliegt. Maar hij kan wel iemand, die goal van PSV, die maakt Veerman. Hij kan iemand uit een wedstrijd die helemaal op slot zit, kan hij ineens een kans creëren. Hij legt die ballen zo achterloos weg. Het is gewoon, hij schuilt nooit een bal rende met stadion uitschieten.
1: Nee,
2: dus dat is heerlijk om naar te kijken. Maar in Nederland waarderen we dat te weinig. Terwijl de paling Pirlo, ik kan daarvan genieten. En ik denk dat hij is de creativiteit die PSV gewoon nodig heeft.
1: Ja, inmiddels de corner half weggewerkt door PSV. Dat was de eerste corner van de wedstrijd. Die was dus voor Excelsior. Kwam vanaf de linkerkant. Nu opnieuw een voorzet. Omdat de afvallende bal wel voor Excelsior was. Die vangt Peppi op die tweede voorzet. En die moet hij meegeven fatsoenlijk aan Van Bommel. Maar Peppi raakt hem. Ja, dat is wel een beetje in de geest van de wedstrijd. Helemaal verkeerd. Ik ga zo meteen in het volgende liedje opzoeken hoeveel balverlies er eigenlijk is geleden tot nu toe. Maar ik ben echt bang dat over de 20, 30 keer gaat zijn. Alle spelers bij elkaar opgeteld. Misschien nu dan Wanner. Nee, ook hij. Met een hoge bal die hij gewoon simpel had moeten doorkoppelen op Peppi. Die hij dan heel mooi probeert door te koppelen met een soort schuivertje. Maar ja, ook dat lukt niet. PSV is 5 minuten de betere geweest in deze wedstrijd. En dat was toen het simpel, traag en nou ja, bijna saai speelde. En misschien moet je daar dan toch weer heel even naar terug. Nou is Excelsior ook steeds slordiger en slordiger aan het worden. En neemt PSV nu ook de bal van hen weer over. Dus de bal naar de linkerkant gaat naar Van Bommel. Maar dat is samen met Peppi de enige op de helft van Excelsior. Maar ja, daar is Veerman weer met zo'n paas. En is dan Van Bommel met de bal voor? Daar ja. Maar die wordt niet eens goed verdedigd. Want dat was niet eens nodig. Wiedel zet zijn voetje er tegen. Daardoor gaat die bal wat omhoog. En dit was zeker geen terugspeelbal. Dus mag Van Gassel hem gewoon vangen. Maar het is weer zo'n paas van Veerman die het doet. Maar daar moet PSV het tot nu toe dan ook echt wel van hebben. Want goed voetballen, dat zit er op dit moment nog niet in. 31 minuten op de klok. Het is 0-1 voor PSV. Dat dan wel met Excelsior in balbezit aan de linkerkant. Jansen, meter of 10 op eigen helft. Geeft er maar eens terug aan Plug. Ook hij dus van Feyenoord overgekomen, net als Sliti. Hebben een samenwerking. Je ziet dat vaker bij deze ploegen. Dat spelers uitwisselen. En met uitwisselen bedoel ik dan met name dat ze van Feyenoord hierheen komen. En dan uiteindelijk ook wel weer teruggaan. Dat werkt gewoon voor die ploeg wel aardig. Heb je in het verleden ook wel bij Feyenoord kunnen zien dat spelers hier goed kunnen rijpen. Heeft ook PSV ooit nog wel. Al was dat via een omweg de vruchten van geplukt natuurlijk met Jerdy Schouten. Dus PSV de bal inmiddels wel weer terug heeft veroverd. Ver op eigen helft. Er zijn 21 spelers van de 22 die op de helft van PSV staan. Terwijl PSV het balbezit heeft. Dat geeft toch, zou je zeggen, ook de ruimte om daar uit te voetballen. Maar dat lukt PSV gewoon telkens niet. Ook nu weer. Bal van Perisic op Dest. Dat is een duo met het meeste balverlies aan de kant van de Eindhovenaren vandaag. Die elkaar gewoon niet fatsoenlijk weten te vinden. Elkaar nu dan ook nog wel even oppeppen. Van hey, dit kunnen wij op zich beter toch? Als je kijkt naar ons salaris en ons verleden en onze kwaliteiten. Ze knikten naar elkaar. Dus volgens mij zijn ze het daar zelf ook mee eens. De PSV heeft wat dat betreft het geluk dat ook Excelsior nog slordig is in deze wedstrijd. En dat het ook heel vaak de bal verspeelt. Nu ook weer, waardoor PSV aan dat gefambel nog een inworp overhoudt. Omdat daar op het middenveld Hartjes die bal over de zijlijn werkte. Maar goed, de bal die PSV dan ingooit en Lang heeft ingeleverd. Dat doet vervolgens Plug ook weer. Dest gaat ze met die bal aan de wandel. Wanner naar de rechterkant. Nou, dit is een goed lopende aanval. Perisic met een voorzet. Laag, komt niet aan. Wordt weggesluit. Komt weer in de voeten van Perisic. Bij de tweede paal is daar Til. Maar die komt niet aan de bal. Levert wel een eerste corner op. Ook voor PSV. Omdat Wiedel wel aan die bal komt. En hem over zijn eigen doel kopt. Die corner komt vanaf de voor PSV linkerkant. Is Veerman uiteraard de aangewezen man om die bal te gaan nemen. Nou, hoe zit het dan met de lengte? Til is zo'n beetje de langste daar. Die wordt gedekt door iemand die een kop kleiner is. Dat is Yegoyan. Dat lijkt me dan een ideaal koppeltje als Veerman dat enigszins ook door heeft om de bal op te spelen. Ook Perisic is een kop groter. PSV is echt wel beter in de lengte als daar die bal komt. Van Gassel komt ook en die komt met handen omhoog. Natuurlijk altijd alsnog hoger dan alle spelers van PSV samen. Dan valt de afvallende bal bij Dest. Dit is de 8e man van PSV. Durft hij maar in te gooien? Nee, Mauro kiest voor de bal opnieuw naar de linkerkant. Daar waar de corner vandaan kwam. Veerman draait hem nog maar eens in bij de tweede paal. Gustil komt hem terug en dat levert een nieuwe corner op. Omdat daar op de lijn Meijsen die bal maar weer eens over zijn eigen doel kopt. Het is een corner dit keer vanaf de andere kant. Daar gaat Wanner naartoe. Zodat er ook vanaf daar een indraaiende corner kan komen. Maar het gevaar van PSV komt van ballen van Veerman. Dat kun je nu wel stellen na de eerste 34 minuten die we inmiddels hebben gespeeld. Wie weet dat er nu ook gevaar kan komen uit een trap van Wanner. Die heeft natuurlijk in zijn linkerbeen een prima trap. En als de bal dan ook daadwerkelijk in dat kwartcirkeltje ligt en de grensrechter het daar ook mee eens is en een fotograaf een klein beetje is ingeschikt, dan kan Wanner die corner gaan nemen bij PSV. Veel mensen in het 5 meter gebied. Daar komt die bal dan ook van Gassel. Bokst die bal weg. Corner was niet mega goed. En dan werkt Excelsior de bal nog verder weg. Hebben we 34 minuten gespeeld. Ja, begint PSV iets aan kracht te krijgen in deze wedstrijd. Maar dat komt ook wel omdat de lat daarvoor heel erg laag lag. Het is nog altijd wel 0-1 door PSV. De enige kans in deze wedstrijd die is geweest, werd een doelpunt.

0: dame die hit na hit scoort. Sabrina Carpenter hoorde je op Glove FM en Studio 040. Please, please, please. We zijn bezig met de wedstrijd Excelsior tegen PSV. En Mark zei zojuist, voordat we deze plaat draaiden van 3 minuten... ik ga tijdens de plaat eens kijken hoeveel balverlies PSV heeft geleden. 20, 30 keer, misschien wel meer. We gaan het nu horen, Mark.
1: Ik zou inzetten op nog iets meer. Wil je nog een gokje doen of geloof je het wel?
2: Ik denk dat Erik gelooft het wel.
0: Ja. Ik denk 50 dan.
1: Het zijn er 52, Erik. En dat heb ik 3 minuten geleden geteld. Dus daar steek ik nu mijn hand niet meer voor in het vuur. Want het is nog altijd slordig. PSV begint wel echt de betere van deze wedstrijd te worden. Het heeft ook wel met Excelsior te maken. Dat natuurlijk in deze toch wel benauwde temperaturen nog, hoor, stiekem, heel hoog druk zet. Ja, dat hou je niet een hele helft vol. Daardoor heeft PSV af en toe wat meer ademruimte om het te doen. Laten we zeggen dat dit keer 53... en ook maar meteen 54 aan balverlies was. Eerst van Perisic. Dat was echt een hele slechte bal van de rechtsbuiten vandaag van PSV. Vervolgens Veerman, die de bal nog wel weer terug probeert te veroveren. Maar hem vervolgens weer verliest. Het is misschien goed om te zeggen hoe dat balverlies dan allemaal in elkaar zit. Dat is een bal die je bijvoorbeeld over de zijlijn schiet, die je wegschiet. Een schot over het doel wordt ook gezien als balverlies. Dus er wordt ook wel veel geteld als balverlies. Ook lange ballen, die worden weggekopt door de tegenstander natuurlijk. Dus er zitten veel statistieken bij. Ook dit soort ballen van Dest, die gewoon door iemand van Excelsior, dat was Hartjes in dit geval, van de voet laat plukken. En zo zie je bij PSV af en toe echt wel de momenten dat het kan. En dan zakt het daarna ook echt weer in elkaar. Het is gewoon volgens mij een gebrek aan vertrouwen. Ook nu weer een prachtige aanval over echt een aantal schijven. Veerman, Til en Dest die in een driehoekje elkaar tot 2 keer toe in het volledige driehoekje weten te vinden. Maar dan gaat de bal toch weer terug naar Flamingo die dan Perisic inspeelt. Perisic die wil achter het standbeen langs terug naar Flamingo. Dat is een onhandige bal. Want die verliest die. En dan is ook nog eens Flamingo weg daar achterin. Nou, dan heeft PSV geluk dat Excelsior met Yegoyan die bal aan de voor PSV linkerkant en de Excelsior rechterkant over de zijlijn jaagt. Halverwege de helft van PSV. Is het een inworp voor de Eindhovenaren. Die wordt goed genomen van Bommel. Moet hem geven aan Peppi. En dat doet hij op zich ook wel. Ja, eigenlijk dus net niet. Maar dat was wel het idee. Het idee strandt alleen in schoonheid. Peppi was wel diep gegaan. Ik denk dat PSV het daar ook van moet hebben. Want er is kopkracht achterin bij Excelsior. Er is fysieke duelkracht. Er is ook nog wel een inspeelpaas te vinden. Maar echt de pure snelheid. Daar gaat PSV het wel op winnen. In het centrum van de Rotterdammers. En daar heeft Peppi op dit ene moment na. En Wanner dan natuurlijk bij het doelpunt. Maar verder heeft PSV daar maar weinig gebruik van gemaakt. Nu Obispo, die weer loert op de lange bal. Die heeft PSV ook veel gegeven in deze eerste helft. Dus nu Veerman de bal dan toch maar eens komt halen om zelf die lange bal te gaan geven. Maar ook die van hem komt niet aan. Wordt weggekopt achterin door Meissen. Bal gaat over de zijlijn. Halverwege de helft van Excelsior dit keer. Zelfde man die hem gooit. Mauro. 1-2'tje met Veerman. Dan naar Wanner. Die veel meters maakt. Maar nog niet echt spectaculair in actie wist te komen. Behalve net tijdens de muziek. Met een voorzet vanaf de rechterkant. Het was een vrije trap zelfs. Die draaide zo scherp in. Die werd ingekopt door PSV. Dat was ook gewoon een hele goede kopbal. Volgens mij van Til. Maar die bal werd van de lijn gehaald door Van Gassel, de keeper. Met echt een katachtige reflex. En dat was de beste redding meteen ook van de wedstrijd. Het is ook gewoon een hele goede keeper. Die is heel even naar NEC gegaan. Ja, hij wist het daar niet te redden omdat hij Robin Roefs ineens voor zich had. Nou, dat is ook wel een aardige keeper. Maar hier bij Excelsior is hij gewoon weer thuis. En dat is Kovar. Aan de andere kant ook. Hij heeft makkelijk de bal te pakken. Ja, Brian, we gaan over 3,5 minuut. En een beetje naar de tweede helft. Wat kan PSV in die tweede helft volgens jou anders doen om hier toch wat meer nog de boventoon te gaan voeren? Want dat zou eigenlijk wel moeten tegen Excelsior.
2: Ja, dat ze precies anders moeten doen. Dat is een moeilijke vraag. Ze moeten gewoon gaan voetballen. Dat is een heel simpel antwoord op een moeilijke vraag. Maar ik weet gewoon niet zo goed wat ze aan het doen zijn. Dat is een beetje het probleem. Je kan zeggen, ze moeten tactisch dit. Nee, je hebt gewoon 4-3, is heel simpel. En ze doen al 3 jaar, zijn ze druk als ze aan het voetballen. Maar gewoon in balbezit wat rustiger. Want jij noemt een paar keer matig, slordig. Het is gewoon echt bar en bar slecht wat ze aan de bal doen. Alles gehaast. Er zit geen rust. En als ze juist, zeg maar, er is paniekvoetbal. Het is geen tempo. Het is het allemaal gewoon niet. Alsof ze, ja, hoe noem je het? Alsof ze wat?
1: Ja, nee, ik weet niet wat je wil zeggen. Maar het is inderdaad zeker niet goed in de eerste helft. Het is wel 1-0. PSV staat gewoon voor Van Bommel, die met 1-0 voor staat. PSV heeft inmiddels ook het meeste schoten, het meeste balbezit. Dus het is wel gewoon de betere ploeg hier bij Excelsior. Maar het is wat dat betreft nog in die zin PSV onwaardig als je weet hoe deze 11 namen ook zouden kunnen voetballen. Dan moet Dest zich hier niet gaan vastlopen. Hij is namelijk de laatste man achterin. Dat heeft hij inmiddels door en geeft hem dan maar aan Kovar. Een tikje over 2-3 meter. Die komt maar weer eens met een lange bal op te proppen. Van Bommel kan daar dat luchtduel niet winnen. Maar Mauro komt hem helpen. Die geeft hem mee aan Wanner. Wanner schiet hem over de zijlijn. En zo is het recept voor balverlies weer daar. Excelsior krijgt de bal, maar eerlijk is eerlijk, ook Excelsior is sinds minuut 5, 6, 7 niet meer echt gevaarlijk geweest. Nu is het Van Gassel die de bal nog maar eens naar de rechterkant speelt. Daar staat Meissen. Meissen met een balletje naar Diego Jan. Tenminste, dat was denk ik de bedoeling. Lukt niet. Veerman ingespeeld door Mauro Junior. Mauro krijgt hem weer terug. Bal gaat terug naar Flamingo. Heeft alleen rechts Dest bij zich. Meer opties zijn er niet, dus wordt het ook Dest. Dest aan de rechterkant, Perisic, maar ook die bal is zo ongelooflijk slecht. Die bal gaat over de zijlijn en komt gewoon een meter of 10 van Perisic vandaan. Die probeert hem nog wel met man en macht binnen te houden. Maar dat lukt niet. Inworp dus voor Excelsior dat de bal maar weer meegeeft aan Wiedel. Die moet het vanuit achteruit een beetje uit gaan zoeken. Hartjes in de veermanrol, om het zo maar te noemen, tussen de twee centrale verdedigers zakt. Vanuit daar het spel wil verdelen. Als Excelsior de bal nog altijd op eigen helft heeft, dat wel. Met Hartjes dus. Die moet de bal meegeven aan Diego Jan. Doet dat ook. En die kan wel echt veel meters maken. Omdat ze direct de tegenstander even er niet was. Dat was Veerman. Die liet hem daar even lopen. En dan is Van Bommel daar wel als hulp. Die gaat er in de laatste officiële minuut van deze eerste helft nog maar eens met de bal vandoor. Peppi geeft hem mee aan Veerman. Veerman aan de rechterkant is ruimte voor Til. Ziet Veerman dat? Het antwoord is ja. Natuurlijk ziet Veerman dat. Til bij de tweede paal. Daar is inderdaad Perisic. Maar die bal van Til is ook ronduit slecht. En wordt overgenomen door Excelsior. En dan glijdt Flamingo uit. Kan Excelsior er vandoor aan de linkerkant. Timas met de bal aan de voet. Twee man tegenover zich. Maar weet hem heel knap nog te brengen bij Diego Jan. Nou, die verliest dan de bal. Peppi komt ver op eigen helft. De bal dan nog maar eens ophalen. En als het dan nog 30 seconden is, dan is er nog tijd voor één aanval. Ik verwacht niet dat er heel veel bij komt. Hooguit één. En als er echt zin in hebben bij de ploeg van Nachtegaal, misschien 2 minuten. Maar er is niet heel veel gebeurd om dat ook echt te rechtvaardigen. Als Flamingo nu de bal weer heeft. Veerman hem wel wil hebben. Geeft hem aan Dest. Gaat er inderdaad 1 minuut bij komen. En die 1 minuut gaat nu in. Nog 60 tellen dus in deze eerste helft in Rotterdam. Waar PSV wel met een 1-0 voorsprong dan de kleedkamer ingaat als er niks meer verandert. Misschien met een 2-0, want als er iemand nog een aanval gaat doen, dan is het PSV. Maar PSV heeft het voor mijn gevoel ook wel gezien voor deze eerste helft. Hij speelt voornamelijk achterin in een driehoekje met Flamingo, Veerman en Obispo de bal rond. Dan gaat hij nu even naar Wanner. Wanner naar Van Bommel. Van Bommel met een hakje weer naar Wanner. Dan kan dit nog wel gevaarlijk worden. Wanner met een goede voorzet op Peppi, die de bal achter zijn eigen standbeen langs wil aannemen. Bal gaat over de achterlijn. Dan is het een doeltrap, zegt de scheidsrechter. Ik denk dat dit een corner was. Van Gassel die wacht er niet op en trapt snel uit. Omdat er van PSV 5-6 man om de scheidsrechter heen stond om te klagen. En die waren dus niet achterin. En die lange bal van Van Gassel, nou, die doet de wedstrijd wel eer aan. Die komt in de voeten van een PSV'er terecht. Dat is Joey Veerman. Die dribbelt wat met de bal. Geeft hem nog maar eens aan de linkerkant mee aan Van Bommel. Die leidt nog maar eens balbezit. Dan zit deze eerste helft erop. Ik zou willen zeggen dat dit een hele slechte eerste helft was. En dat het in de tweede helft, slechter kan niet. Dus het wordt vast beter. PSV Live.

Miami, Will Smith. Glow FM Studio 040. Tijdens PSV Live. We zitten in de rust van de wedstrijd Excelsior tegen PSV. De stand, ruststand 0-1 in de vijfde minuut. Ruben van Bommel die maakte het enige doelpunt tot nu toe. En als ik onze verslaggevers Brian en Mark moet geloven, gaat dat in de tweede helft gaat het niet beter worden qua doelpunten. Dus nou goed, we gaan het zien. Waar wel veel doelpunten zijn gevallen, dat is de wedstrijd Utrecht tegen AZ. Die is inmiddels geëindigd, die wedstrijd. Daar is het 1-4 geworden. 1 voor Utrecht, 4 voor AZ. Die zijn lekker bezig. Vandaag wordt nog een andere wedstrijd gevoetbald. Fortuna Sittard tegen Cambuur. Toevallig de tegenstanders van Excelsior en PSV vorige week. Fortuna, zoals we allemaal weten, gelijk tegen PSV. En Cambuur verloor de vorige wedstrijd met 4-0 van Excelsior. Oké, dit is de wedstrijd Excelsior-PSV. Volgende week zondagmiddag 2:30. Dan is de wedstrijd PSV tegen FC Groningen. En jij kan daarbij zijn. Gewoon gratis, helemaal voor niets. Wat moet je doen? Ga naar de Glow FM-app. Dat kan zowel via Android of via Apple. Heb je die op je telefoon staan, dat is heel belangrijk. En dan app je de studio. En dan zeg je PSV, jouw naam. En waarom je heel graag volgende week zondag bij die wedstrijd aanwezig zou willen zijn. En dan maak jij kans op een setje van 2 kaartjes. Hoe gaaf is dat? Zit in de rust, verder met de muziek. Hier is Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Tribute, de Pasadena soul muziek. En het is echt heerlijke muziek. Dat swingt zoals het moet swingen. En dat doet het in ieder geval nog niet bij de Excelsior tegen PSV. We zitten nog in de rust. En zometeen als de tweede helft gaat beginnen, gaan we weer overschakelen naar Rotterdam. Tot die tijd, Zombie Nation.

0: Kernkraft, Zombie Nation, de Luc van der Braak Eindhoven edit. Zoals je hoorde, we zitten in de rust van Excelsior tegen PSV. De rust is voorbij. De elftallen zijn weer op het veld. En de eerste vraag die ik dan natuurlijk altijd stel aan de verslaggevers Mark Versteden en Brian Buffing is: zijn er wissels?
1: Die zijn er, maar niet bij PSV. Wel bij Excelsior, bij de vleugels, Sliti en Timas zijn eraf. Opvallend daarbij vind ik wel dat er twee verdedigers voor in de plaats komen. Martens is ingevallen. Dat is een man die vorige week nog gewoon speelde. En ook Touray is ingevallen. Dat zijn dus in principe twee verdedigers. Benieuwd hoe Excelsior dat op het veld precies gaat oplossen. Ze hebben afgetrapt inmiddels de Rotterdammers voor de tweede helft, waar PSV dus met 1-0 voor staat. En met dezelfde 11 namen nogmaals hier het veld is opkomen lopen. Zoals ze dat in de eerste helft ook al deden. Nu dan wel aan de andere kant van het veld. Maar het zijn dezelfde mensen. De aftrap van Excelsior overigens, die gaat terug naar de keeper van Gassel. Dan gingen ze met 8-9 man naar voren. Maar hij ging over alles en iedereen heen. En die bal komt vervolgens over de zijlijn terecht. Mauro gooit in. Dan komt die bal op de voet van Veerman. Maar die bal gaat voornamelijk omhoog. Die landt dan weer op de rand van het 16 meter gebied. Dan kan PSV hem wat verder wegwerken. Al heeft Peppi daar tussen drie man ook niet de controle om die bal in het bezit te houden. Het is aan de rechterkant nu Martens die aanvallend speelt met Diego Jan voor hem. Die verspeelt daar de bal, wil een vrije trap en krijgt die ook van Nachtegaal. En dan zal Excelsior het van dit soort momenten moeten hebben voor qua voorgeven. Gustil gaat er nog heel even tussen zitten. Maar het maakt allemaal niet heel veel uit, want het is een vrije trap vanaf de rechterkant. Meter of 15, 20 over de middenlijn. Nou, nu zeker 20, want Diego Jan smokkelt. Misschien hoort u het fluitje ook op de achtergrond dat dat niet de bedoeling is van Nachtegaal. Diego Jan doet gewoon net alsof de scheidsrechter niet bestaat. Kijkt hem niet aan, maar als hij dat dan toch doet, omdat het hem te lang duurt, dan moet die bal toch nog een paar meter terug. Komt zelfs de vierde official zich ermee bemoeien. Nou, dat alles heeft de lange mannen van Excelsior de tijd gegeven om naar voren te gaan. Wiedel, Plug, Jansen, ze zijn allemaal in het 16 meter gebied van PSV. Dan komt de bal vanaf de rechterkant en die waait over alles en iedereen heen. Het was zo'n beetje wat dat betreft de doeltrap van Van Gassel van net. Maar er is fris bloed. Dat zal vooral het idee zijn geweest van trainer Ruben de Nijl, die wat verse mannen voor het druk zetten erin heeft gezet. En het is daarmee niet meer een 4-3-3. Het is een 4-4-2 geworden. Met de zojuist ingevallen spelers als rechts en links midden met veel verdedigende taken. En Diego Jan als tweede spits naast Garden, die wel eens blijven staan. Nou, dat moet dan voor meer dynamiek gaan zorgen, zal het idee zijn. Ze hebben in ieder geval in de eerste 2 minuten van de tweede helft, net zoals in de eerste paar minuten van de eerste helft, het meeste balbezit. En Excelsior zet PSV onder druk. Vol op de helft van de Eindhovenaren. Plug, die stil even voor de linkerkant. Daar staat Jansen. Slingert hij de bal dan voor? Het antwoord is nee. De bal gaat terug. Terug, helemaal terug zelfs. Gaat dan ook de keeper in stelling worden gebracht? Nee, ze gaan het proberen via de rechterkant voetballend oplossen. Maar ja, dat mislukt dan. Dat heeft Excelsior nog net niet in huis. Om dan onder 5-6 man druk uit te voetballen. Ze proberen het wat meer te doen over de breedte. Wat langere ballen. Nou, dat zal allemaal ongetwijfeld gaan lukken. Het is een prachtige aanval van PSV. Opkomst misschien wel, want die hebben de bal veroverd. Met aan de rechterkant Dest, die nu wat meer naar binnen speelt. Dat zal betekenen dat Flamingo nu aan de zijkant staat. En dat klopt ook. Met Dest in balbezit, die één man kwijt is, twee man kwijt is. Is qua dribbles verreweg de belangrijkste persoon op het veld bij PSV. Maar deze 1-2 mislukt met Peppi was dat. Als nu de bal weer voor Excelsior is. Aan de rechterkant voor Excelsior. Dat is Meissen naar het midden. Daar staat wel gewoon nog altijd Hartjes. Hartjes naar de linkerkant. En zo is het een wat onwennig weer begin voor de tweede wedstrijd. Tweede helft van deze wedstrijd. Terwijl hier zo'n beetje de halve perstribune nog wordt verbouwd. Omdat er allerlei mensen te laat zijn gekomen voor deze tweede helft.
2: Het is ook vrij knus.
1: Geklommen en geklauterd worden om het plekje te bereiken. Daardoor wiebelde het tafeltje flink. Maar volgens mij is alles weer helemaal onder controle. En heeft PSV ook heel even de controle. Dit is niet de tweede helft, de start daarvan, die we misschien hadden gehoopt van PSV, Brian. Want ik had wel gehoopt op een soort vlammende start. Maar het is gewoon weer Excelsior dat beter uit de kleedkamer komt. Het
2: begint een beetje een repeterend verhaal te worden, dat we hopen op dingen die er niet zijn.
1: Dat klopt, ja.
2: En Ja, nee, het is precies hetzelfde als de eerste helft. Ook weer die, vond ik wel mooi, weer die, benoemde jij net, die doeltrap.
1: Ja.
2: Ook maar weer ogen dicht naar voren janken. Het is een beetje, ja, ik wil nog steeds graag weten wie dat heeft bedacht. Want ik snap het niet. Maar nee, het is gewoon één groot rommeltje, balverlies, spektakel. En nou, nu zijn we pas tussen 4 minuutjes bezig. Dus laten we dan maar hopen weer op betering, beterschap.
1: Ja, ja,
2: tegen beter weten in.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou wel mooi zijn.
3: Misschien het debuut van Sano straks nog.
1: Nou ja, er zijn nog geen spelers aan het warmlopen. Dat weet ik zeker, want die lopen hier altijd voor onze neus warm dan bij Excelsior. Als Dest nu in de achtervolging moet op Touray. Die dus eigenlijk linksback is van beroep, maar nu linksmidden. En daarmee ook wel linksaanvaller moet zijn. PSV probeert zich hier onder de druk van Excelsior uit te voetballen. Maar dat gaat allemaal maar net goed. En eigenlijk gaat het helemaal niet goed. Want Kovar, die denkt ook, wat zijn jullie nou aan het doen? Die ziet de bal ineens voor zijn neus liggen. En denkt, ja, mijn portie, die mag naar Vicky. Ik ram die bal het stadion uit. Dit keer niet eens op het dak, maar echt het stadion uit. Zo kunnen er in de omgeving van Dongen en de Roosstadion inmiddels 2 ballen worden opgehaald. Terwijl bij PSV nu er wel degelijk veel mensen aan een warming-up gaan beginnen. Terwijl Excelsior aan een aanval gaat beginnen. Dat gebeurt van achteruit. Wiedel heeft de bal aan de voeten. Nee, dat was Plug, excuus. Die geeft hem mee aan de linkerkant. Daar staat nog wel altijd Jansen, hartjes. Moet de bal maar weer eens halen. Gaat de bal terug naar Plug. Wordt Excelsior wat teruggedrongen. PSV zet wat meer druk met wat meer mensen. En ook Veerman durft zich nu helemaal op de helft van Excelsior te begeven. Om mee te helpen druk te zetten. Dan gaat die bal over de zijlijn. Dan is er heel even tijd om te kijken wie er dan allemaal bij dit clubje warmlopers zit. Nou, Mijnans, Bouhamdi. Dat zijn de belangrijkste. Misschien Sano ook nog wel. Barak Tarevic en Dennis Mann zijn de anderen. Maar die waren wat logischer. Ik ben benieuwd wie en wanneer Peter Bos die wissels gaat brengen. PSV nu de bal lang speelt. Heel lang. Veel te lang zelfs. Die bal rolt over de achterlijn bij Van Gassel. Die beginnen een beetje haast te krijgen. Want die neemt die doeltrap snel en kort. Maar ik weet niet of dat een slimme oplossing was. Want daar stond PSV nog wel. Met 5-6 man van het druk zetten van net. En dus ziet Van Gassel dat in tweede instantie ook. Komt hij met een lange bal op het hoofd. Daarna de borst en daarna de voeten van Obispo. Die hem terugbrengt bij Kovar. Kovar naar de linkerkant. Daar is Mauro Junior. De man die in de eerste helft het meeste balverlies leidde bij PSV. En dat voor een speler die toch met name als kwaliteit heeft dat hij de bal niet zo vaak verspeelt. Nou, dat gebeurde in deze eerste helft dus wel. Nu een lange bal die bij Van Bommel aankomt. Die neemt hem knap aan. Een beetje onder zich. Dat doet hij goed. Wil hem dan meegeven aan Dest. Die helemaal is overgestoken. Nou, dit moet dan de 2-0 zijn. Maar dan is het toch een rechtsback. En die schiet de bal recht op de keeper van Excelsior af. Het is ook gewoon een goede redding van Van Gassel. Die goed naar de bal blijft kijken. Maar deze bal moet er eigenlijk wel echt in van Serginho Dest. Die dus helemaal is overgekomen vanaf de rechterkant. Dat ook echt heel goed deed. Maar vervolgens de bal 1-op-1 met de keeper van Excelsior niet in het netje weet te krijgen. Dus staat het niet 0-2, maar na bijna 53 minuten nog altijd 0-1.

0: kort. Als er iets gebeurt in Rotterdam, gaan we meteen onze verslaggevers Mark en...
1: Want je hoort het misschien al aan het gejuichen. Het is 1-1 geworden. Wiedel kopt hem binnen uit een voorzet. Nadat er eerder ook al een corner was geweest. En dus waren alle verdedigers mee voorin. En Wiedel is het die de bal achter Kovaar kopt. 1-1 dus hier in het Van Dongen en de Roosstadion.

0: Victor Noedel, Teddy Swims. Nou, de mister die het allemaal zou moeten weten is de trainer van PSV. Die gaat nu toch wel wisselen, die gaat toch wel ingrijpen. Mark Bryan.
1: Oh, het is, nou, dat gaat hij dan later doen. Het is eerst 1-2 voor PSV. Het is een voorzet vanaf de rechterkant. Dest, die volleert hem voor het doel. Daar staat Peppi en die volleert hem binnen. En zo is het binnen anderhalve minuut van de gelijkmaker van Excelsior. Gewoon weer, gewoon tussen aanhalingstekens, een voorsprong voor PSV. Is dat verdiend? Ik zou durven zeggen van niet, maar het is wel zo. 56 minuten gespeeld, 1-2. De doelpunten volgen elkaar ineens in rap tempo op. Zo hebben ze hier in Rotterdam maar weinig kunnen genieten van de gelijkmaker van Wiedel, die hem overigens knap binnenkopte in de voor Kova linkerhoek. Maar ja, deze tweede van PSV ligt er net zo knap in. Peppi vanuit een voorzet van Serginho Dest dus. Met een prachtige goal. Dat is wel echt een spitse goal. Je kunt heel veel niet verwachten van Peppi. Maar je kunt ook heel veel wel verwachten van Peppi. En dit is daar één ding van. Nou ja, Excelsior staat daarmee alweer klaar voor een aftrap. Ik kan jou wel vertellen wat er met die aftrap gaat gebeuren. Die gaat terug naar Van Gassel. Dan komt er een lange bal. Daar heeft hij net al een keer op mogen oefenen, want die ging over de achterlijn. Nou, en nu is het een bal die wel bij Excelsior diep op de helft van PSV belandt. Dit zal altijd het idee zijn geweest. Als Mauro de bal dan wel van de voet van Jegeljan plukt. Een inworp voor de Eindhovenaren die haast hebben, want er is veel ruimte voorin. Tenminste, dat vindt Mauro Junior. De bal gaat naar de rechterkant. Veerman, Perisic, die heel even als een soort tweede rechtsback speelt omdat Dest weg is. Geeft hem mee op Til, die houdt de bal vast. Krijgt een duw in de rug, wil daar een vrije trap voor. Die krijgt hij niet van scheidsrechter Nachtegaal. Dus is het een inworp voor Excelsior. Ik denk dat we met nog 33 minuten op de klok wel nog een heel spannend laatste half uur gaan krijgen. Al is het maar omdat Sano zometeen lijkt te gaan invallen. Want Peter Bos is vanuit zijn dugout een meter of 40, 50 naar de cornervlag toegelopen. Dat is waar de warming-up plaatsvindt. En hier is nu Sano instructies aan het geven. Wat zouden die instructies zijn? Wat kunnen we van Sano verwachten, Brian?
2: Voetbal.
1: Ja,
2: felheid. Dat is ook denk ik wel wat, ja, wat nu ook een beetje ontbreekt. Maar hij is wel een jongen die, hij gaat van huis. Nu zijn laatste sprintje aan het trekken. Ik denk dat hij wat energie gaat brengen. Frisheid, hoop ik. Ja, van die cliché, van die containerbegrippen.
1: Ja, maar voor wie ga je hem brengen nu dan?
2: Ik zou voor Wander doen, want die speelt gewoon niet zo heel sterk.
1: Nee, daar of, hebben we er meer van. Til, maar dit is ook wel zijn positie.
2: Je zou nog Til eruit kunnen halen, Wander doorschuiven.
1: Ja, Til ook niet sterk.
2: Ja, die is gewoon, hij is er gewoon niet.
1: Nee, klopt. Hij is
2: zijn
1: weinig aanwezig.
2: Hij is gewoon niet aanwezig.
1: Zou die weer moeten wennen aan zijn rol als 10, Guus Til, nu hij niet meer in de spits staat? Of is dat, denk ik er dan te ver over na?
2: Ja, het zou kunnen, maar hij vindt zichzelf een 10, toch? Dan moet hij het maar doen ook. En hij is prof, krijgt ervoor betaald. Ik vind, als je daaraan moet wennen, dan gaat het niet helemaal lekker, toch?
1: Is ook weer zo. Het is Excelsior dat nu het balbezit heeft, omdat er in mijn ogen een overtreding werd gemaakt op de rechterkant Perisic. Die werd met twee handen toch naar beneden getrokken. Maar Nachtegaal laat veel doorgaan. Excelsior is wel weer een beetje na dat doelpunt verzand in waar ze einde eerste helft ook in verzanden. Veel balverlies voor PSV, te hopen dat dat zo blijft. En dat je jezelf de rust gewoon een klein beetje verschaft om voor het eerst dit seizoen eens twee doelpunten voorsprong te nemen. Zou nu kunnen. Til, die aan de rechterkant doorkomt, de achterlijn haalt. Bal komt voor.

0: heeft Sano inderdaad zijn shirt uit heeft getrokken. Hij is niet de enige die overigens zometeen gaat invallen. Ook Bouhandi staat klaar om het veld te betreden. Dan moet de bal eerst over de zijlijn. Nou, dat gebeurt allemaal nog niet. Want ook omdat PSV het tempo wat uit de wedstrijd haalt weer. En rustig aan achterin rond aan het tikken is. Met Wanner. Hiermee geeft aan Flamingo. Dat is allemaal zo rond de middenlijn. Terug naar Wanner. Wanner, steekballetje. Daar leek hij even naar te kijken. Maar dat laat hij aan Veerman, Dest. Die zich steeds aanvallender ophoudt. Betekent ook dat Perisic zich steeds wat verdedigender moet oplaten. Nou ja, dat kun je aan hem wel overlaten. Want hij is ook bij veel clubs wingback geweest. En heeft daar in die zin ook bij het nationale elftal waar hij in speelt. Heel erg veel verdedigend werk moeten opknappen. Zoals ook nu. Doet hij goed. Geeft het mee aan Dest. Voelt als omgekeerde wereld. Het is toch echt zo. Bal nog altijd binnenboord. Alsof de spelers zeggen. Ja, geef ons nog maar één kans op het doelpunt. Gaan we daarna wel even wisselen. Met Flamingo. Die de bal meegeeft aan Veerman. Allemaal net op de eigen helft nog. Veerman goed ingespeeld op Dest. Nu is er veel ruimte. Dest loopt door. Moet hem mee gaan geven. Wil heel veel zelf doen. Wil te veel zelf doen. En verliest daarmee ook de bal. Excelsior er dan uit. Diego Jan naar de rechterkant. Martens die de bal dan ook weer verspeelt aan Mauro Junior. Dat doet de aanvoerder van PSV goed. En geeft hem mee aan Van Bommel. Van Bommel naar Obispo. Obispo haalt het tempo weer uit de wedstrijd. Veerman inspelen op Wanner. Die draait goed open. Ook daar ligt weer heel veel ruimte. Nou, en dit is toch wel een overtreding zou je zeggen. Terwijl er hier een vleermuis over de perstribune heen raast.
1: We gaan naar huis.
0: Zag je die? Dat was nog... Je maakt het mee in het Van Dongen en de Roo stadion. Het is wel voor PSV ook het moment om te gaan wisselen. Van Bommel heeft 62 minuten gespeeld. Dat is voor hem ook genoeg voor nu. Is nog steeds gewoon op de terugweg. Vergeet dat niet. Speelde een veel en veel betere wedstrijd dan tegen Fortuna Sittard. Scoorde ook het eerste doelpunt. En hij dus naar de kant. En Wanner gaat inderdaad naar de kant voor het officiële debuut van Sano. Hij komt er voor nog 28 minuten en wat blessuretijd in bij PSV. Waar die vrije trap nog altijd staat. Veerman achter de bal. Die stuurt Mauro Junior weg. Die stuurt Bouhandi weg. Die tweede krijgt er ook de bal. Bal komt snel voor. Maar wordt weggekomen door Excelsior. Maar daar zat in ieder geval wel wat verrassing in. Dat is mooi. Bal komt aan de rechterkant uit bij Til. Die kan vrij voorzetten. Je zou zeggen, zo zonder druk, dat hij dan wel een medespeler moet vinden. Dat lukt in een soort van tweede instantie. En dan gaat die bal wel op doel. Maar hard is dat niet. Perisic met een rollertje richting Van Gassel. Die kan de bal makkelijk vangen. Zo is het 1 voor Excelsior. 2 voor PSV met nog 25, iets meer dan dat. Hele spannende minuten te gaan.

0: Elton John, I'm still standing, PSV still standing. En in het vorige verslag zei Mark van... er is een stijgende lijn waarneembaar bij PSV. Is die lijn nog steeds waarneembaar, Mark?
1: Nou, die lijn is wel zeker waarneembaar. Dit is tot nu toe de beste helft die PSV dit seizoen in officiële wedstrijden heeft gespeeld. Het zegt misschien ook iets over de andere helften die PSV tot nu toe heeft gespeeld. Maar ik zie wel echt een stijgende lijn. Ik zie wat vastigheid, ik zie wat automatisme terugkomen. Die je natuurlijk als Veerman bijvoorbeeld zou vertrekken naar Dortmund ook wel weer gaat verliezen. Ik ben daardoor ook wel heel erg benieuwd wat Sano nog kan brengen. Die viel natuurlijk... Net voor het liedje viel die in. Nou ja, sindsdien is er heel weinig gebeurd. Dat heeft ermee te maken dat het spel stil ligt door een hoofdblessure bij een speler van Excelsior. Die daar heel veel last van heeft. Nu ook door helpers, assistenten en nou ja, allerlei mensen over de lijn wordt geholpen. Het is Garden, de spits van Excelsior, die eraf moet. Dit ziet eruit als flink groggy. Laat ik het zo zeggen. Het is wel grappig, want hij is natuurlijk de spits. Maar als je dan kijkt naar waar hij vandaag allemaal heeft gelopen, dan is dat echt overal en nergens. Maar dat is bij Excelsior sowieso wel zo. PSV neemt weer terug over als de opputsbal genomen is. Want toen dit allemaal gebeurde, had PSV het balbezit. En dat heeft het nu dus weer. PSV net even weer wat meer druk naar voren steeds. Dus dat alles en iedereen, behalve Kovar, op de helft van Excelsior. Daar is dus wat minder ruimte dan net. Maar PSV zou daar toch met de voetballers die het heeft doorheen moeten voetballen. Het is nu Bouhamdi die aan de linkerkant een koppeltje vormt. Met Sano die vooral heel veel meters heeft gemaakt tot nu toe. Aan de bal nog niet echt iets heeft kunnen bijdragen. Nou, hij werd net diep gestuurd. Schoot ook wel. Maar dat lukte niet helemaal. Nu is hier Gustil. Die geeft hem aan Peppi. Peppi geeft hem aan Bouhamdi. Punt van de 16 meter gebied aan de linkerkant. En dan is het een schot van Mauro Junior. En dat gaat voorlangs. Het is een lastig schot. Dat wel. Als Garden inderdaad niet meer terug gaat komen bij Excelsior. Daarvoor in de plaats komt Groen. Nesto Groen. Een 22-jarige jongen, zoals gezegd. Ze zijn heel jong uit de opleiding van Feyenoord. Een beetje dezelfde waarde als dat Garden dat had. Qua lengte 1,85. Qua snelheid. En zal daar dus voorin nu het Flamingo en Obispo moeilijk moeten maken. Of die er nog lang allebei in staan is de vraag. Want zojuist Gazirovski en Merien die aan het warmlopen waren. Al zijn die nu ook wel weer gaan zitten. Is nu verdedigend Mauro Junior die daar een hele goede actie heeft. Sano nu met de eerste bal aan de voeten. Speelt hem in. Meteen goed hard ingespeeld op Flamingo. Flamingo naar Dest. Die dus wat meer aan de binnenkant speelt in deze tweede helft. Perisic die dan aan de buitenkant moet blijven. Perisic opgejaagd door 2-3 man. Goed balletje op Flamingo. Die bal moet nu eigenlijk naar voren. Wie biedt zich aan? Nou, Peppi dan. Dat was met een beetje tegenzin. Die draait knap weg van zijn tegenstander. Sano liep door. Wilde hem hebben. Dat gebeurt niet. Bal gaat naar Mauro. Mauro terug naar Obispo. Je ziet dat PSV wel wat meer vooruit wil. Maar niet ten koste van alles en de zekerheid ook wel een beetje behoudend. Nu is de bal van Sano naar de rechterkant niet helemaal lekker, maar kan nog wel binnengehouden worden door Flamingo. Veerman met een paas naar voren. Nou, die is dan wel echt wat minder. Die kan overgenomen worden door Excelsior. Als je zo kijkt naar Sano in de eerste paar minuten, dan is hij wel nog wat onwennig. Weet niet helemaal welke tegenstander hij dan moet dekken. Wie dan wat doet. Ja, dat zal natuurlijk later allemaal moeten blijken. Dit soort ballen waar hij dan nu tussen zit, is wel waar je hem voor hebt gehaald. En het straalt ook af op de andere spelers. Want Obispo komt van achterin doorgeschoven. En die denkt, hé, maar dat ga ik dan ook doen. En die tackelt de bal over de zijlijn. Het worden nog een interessante laatste 20 minuten. Ik ben benieuwd wat er nog uit de koker van Peter Bos bijvoorbeeld kan komen. Want er staat opnieuw een wissel klaar om in te vallen. Dat is Dennis Mann. Je hebt genoeg wissels tegenwoordig. Vooral de wisselmomenten niet. Benieuwd of je dan ook nu weer aan een dubbele wissel gaat komen. Met Veerman die de bal nu op het middenveld heeft. Sano durft niet helemaal vooruit. Veerman, bal dan terug naar Flamingo. Flamingo naar Obispo. Obispo, de linkerkant is vrij, maar dat durft hij niet helemaal aan. Misschien nu na een 1-2'tje met Obispo en Flamingo. Heeft Obispo weer de bal? Nee, gaat het toch weer terug naar Flamingo. En PSV, Brian, zoekt hiermee in mijn ogen wel echt de rust op. Hoe zie jij dat?
2: Ja, precies dat. Het is een stuk comfortabeler dan die eerste helft. Dat is nu, ze spelen de bal rond, het begint... Ze zijn op zoek naar vastigheden, die lijken een beetje te komen. Dus dat is het oogt een stuk comfortabeler dan de eerste helft.
1: Dat is maar goed ook, want de eerste helft was niet zo goed. Dan komt Excelsior hier nu weer. En deze voorzet komt helemaal nergens aan, ja, bij het publiek. Maar dat is toch niet waar je hem wil hebben als speler zijnde. Als Dennis Mann hier in het veld komt. En als die dan erin komt voor Perisic, dat is nog de vraag. Want het bord moet nog omhoog, maar dat verwacht ik. En dat is zo. Dan ben ik heel erg benieuwd hoe de combinatie Dennis Mann en Dest gaat zijn. Want Perisic nam in deze tweede helft best wel veel verdedigende taken over van Dest. Die steeds verder naar voren ging. Dat is toch een profiel wat niet echt bij Dennis Mann past. Nou ja, hij nu wel naar de rechterkant. Daar stond ook heel even Gustil. Want die doet nog altijd mee aan de wedstrijd. Als je denkt, je vergeet steeds te zeggen als hij aan de bal is. Nou, dat valt mee. Hij is gewoon niet zoveel aan de bal. Nu wel, komt de bal helemaal halen. En kaatst de bal dan weer terug op Kovar. Van wie die de bal ook kreeg. De bal gaat dan wat verder naar voren. Peppi, dat is helemaal een broederkaats. Diego Jan kan rond de 16 meter van PSV uit gaan halen. En dan is het Kovar die nog tot een redding moet komen. Die kaats van Peppi was ja, een soort van op zijn knie. Net daaronder misschien. Hij kon hem totaal niet controleren. Die bal stuiterde 40 meter terug. Ja, op deze manier kun je de spits beter niet inspelen. Als dit de ballen zijn die je er achterin voor terugkrijgt. De bal is nu bij Obispo. Obispo naar Flamingo. Flamingo met Excelsior dat weer druk zet. Terug naar Kovar. Kovar wacht lang. Krijg ik altijd een halve hartverzakking van. Hij ook. Want hij werkt vervolgens de bal wat in paniek weg. Komt zomaar in de voeten van Martens. Die levert dan wel via Diego Jan ook weer in. Dan is hier Veerman. Ja, die wil dan dat Til diep loopt. Die doet dat niet. Dus moet het terug naar Dest. Dest naar Man. Man weer naar Dest. Dest dus nu wel weer echt de achterste van de twee. Hij weer naar Man. Die combinatie loopt. Man naar Flamingo. Flamingo terug naar Kovar. Ook daar wordt door die nieuwe jongen Groen weer op doorgejaagd. Aan de linkerkant is het Obispo die vrij loopt. Je zou zeggen als er nu 4-5 man aan het jagen is op alleen al de keeper en de laatste twee man van PSV, dan moet er ergens ruimte zijn. Maar die ruimte weet PSV niet te vinden. De lange bal komt helemaal nergens aan. Ja, bij Excelsior. Maar dat is toch niet wat PSV bedoelde. Daar ga ik in ieder geval niet van uit. 73 minuten hebben we op de klok. 1 voor Excelsior, 2 voor PSV.

0: Komt het weer goed? 3, 2, 1, Bente. En komt het goed in Rotterdam? Dat is de vraag. Nog een kwartiertje billen knijpen of gaat PSV de derde erin schoppen, Mark?
1: Nou, billenknijpen is het tot nu toe sowieso al. Had Sano net zijn tweede grote kans op het doelpunt. Bevalt wel hoor, Sano. Veel loopvermogen, jaagt veel door. Is relatief zeker aan de bal. Dat is wel interessant. Maar ja, je komt wel in zo'nzelfde soort positie als dat je vorige week kwam. Je staat 1-2 voor. Hoeveel ga je nog aanvallen? Hoeveel ga je verdedigen? Het is een ingewikkeld kookboek met lastige recepten, dat voetbal. Maar deze moet je toch wel kunnen koken en over de eindstreep kunnen trekken. En dat niet zo doen als vorige week. Vorige week ging het fout toen het dom balverlies was met 7 man voor de bal. Ik zou willen afraden om dat weer te doen. Maar dat zullen ze zelf ook wel weten. 14 minuten nog, 13 zelfs bijna. PSV dus 2-1 voor. Doelpunten van Bommel en ook Peppi. Doelpunt van Wiedel voor Excelsior. Dat ook nog wel een grote kans kreeg net. Sano komt de bal nu helemaal halen bij Kovar. Goeie bal naar de rechterkant. Flamingo die het veld breed houdt. Inspelen op man. Die kaatst hem goed terug. Doorgelopen spelers. Alle kanten op. Maar het is allemaal net niet. De bal gaat over de zijlijn omdat hij wordt weggewerkt achterin bij Excelsior. Het is PSV dat mag ingooien. Meter of 4 voor de middenlijn. Dat moet van de scheidsrechter met een andere bal. Nou, dat wil Des best wel doen, want dat kost alleen maar secondes. En elke seconde richting de 90 en daarbuiten hebben we vorige week gezien dat dat ook nog wel handig is om bij te tellen. Die zijn nuttig, want PSV staat dus voor. Dat zou 3 punten zijn, de eerste 3 punten van dit seizoen. Na het gelijkspel vorige week tegen Fortuna. Met nu Flamingo. PSV komt niet meer echt van eigen helft af. Heeft alles te maken met de druk van Excelsior. Maar ook met het matig vrijlopen van heel veel spelers van PSV. En als dat dan nu gebeurt, Mauro Junior die dat doet. Die helemaal vanaf zijn linksbackpositie door wil schuiven op het middenveld. Dan is de paas van Veerman niet goed genoeg. En dan is het Excelsior dat de bal heeft aan de rechterkant. Is er heel veel ruimte. Dit is goed gedaan door Bouhamdi die de bal verovert. En dan met 2-3 PSV'ers op het doel af kan. Dit zou toch een doelpunt moeten worden. Bouhamdi die zijn schot gekraakt ziet worden. Maar ook nog wel wat andere opties had gehad dan schieten. En ik denk dat die opties misschien wel beter waren geweest. Ja, dat is ook wel het jeugdig enthousiasme natuurlijk waar je mee te maken krijgt met zo'n jonge speler. Dit deed hij wel goed. Hij veroverde de bal. Echt heel knap. Ging zelf op avontuur. Had 2 afspeelmogelijkheden. Schoot. Ja, en zo'n schot moet dan op zijn minst op doel. Nou, dat haalde hij niet omdat hij door Wiedel achterin gesmoord werd. Een van de betere voetballers van Excelsior in deze wedstrijd. 11 minuten nog te gaan. Excelsior in balbezit. Jeku Jan die zich nu weer uit de spits heeft laten zakken. Speelt nu weer met 3 aanvallers. Waarvan de 2 buitenspelers dus eigenlijk back zijn. Maar ja, die hebben wel een goede voorzet in de benen. En daar is Groen. En die komt alleen voor Kovar na die voorzet. Zowel Flamingo als Obispo zijn de spits van Excelsior helemaal kwijt. Alleen, hij raakt de bal zo slecht, die spits. Met buitenkant rechts wil hij hem in de verre hoek tikken. Nou, daar gaat hij ver langs af, zeg maar. Rolt hij langs het doel van Kovar, waardoor er een doelpunt voor PSV is. Nou, er zijn nog wat wissels aan de kant van Excelsior. Daar komen we straks echt nog wel op. Maar eerst maar even bijkomen van deze aanval van Excelsior. En Brian, ja, zo zie je maar, het is echt nog niet voorbij.
2: Je voelt het ook in het stadion, hè? Ik zei net ook, als je weer het laatste kwartier 10 minuten ingaat met zo'n minieme voorsprong. En zij weten ook, PSV zit er niet per se heel lekker in. Het publiek gaat erachter staan. En hij hoeft maar 1 keer goed te vallen. Zij weten net als heel Nederland hoe kwetsbaar het achterin met PSV is. Dus ik ben er ook nog niet heel zeker van. En ja, ik hoop dat ze hem nu professioneel over de streep trekken. Maar het piept en het kraakt wel een klein beetje, heb ik het vermoeden.
1: Het allerlekkerste zou zijn als PSV gewoon die derde maakt. Want dan heb ik wel het gevoel dat de wedstrijd in het slot zit. Zeker met nog maar 10 minuten te gaan inmiddels. PSV in de aanval, Sano, Veerman. Leuk bewegelijk koppeltje daar op het middenveld. Dat doet al meer dan dat Wanner in de eerste 70 minuten deed. Bal naar de rechterkant, daar is wat ruimte. Veerman geeft hem weer mee. Man kan alleen op het doel af. Man met een wippertje en daar is de 1-3. Nee, van de lijn gehaald nota bene door Excelsior. Of was dat naast al buitenspel geweest? Nee, hij wipt hem gewoon naast. Nou, dat is eigenlijk knapper dan erin, want hij staat op 1,5 meter. Dennis Man heeft daar alle kans om die bal binnen te schieten. Doet dat niet. En dus blijft die spanning hier hangen in Rotterdam met die 1-2 stand. Oh, I'm like that.

0: 83ste minuut van de wedstrijd Excelsior PSV. Stand 1-2. De laatste spannende minuten. Brian en Mark.
1: Ja, zo is er nog maar één WK-ganger op het veld. Dat is Serginho Dest. Ja, en Kovar. Die hoeft net iets minder sprintjes te trekken. Hoeft net iets minder fit te zijn. Want ook Peppi is naar de kant gegaan. Mijnans voor hem de plek. Dat wil zeggen dat Mijnans op het middenveld komt. Dat Gusteel in de spits staat. Dat PSV op jacht gaat naar die derde goal met nog 7 minuten te gaan. Er staat aan de linkerkant Bouhamdi die heel goed invalt. Na een wat minder beurt vorige week. Nu doet hij dat heel goed. Levert al een hele goede aanval op zojuist. Die niet werd afgerond door PSV. Levert nu een corner op voor de Eindhovenaren. Nou, dat is de 5e voor PSV. Daar waar Excelsior op 1 corner is blijven hangen. Veerman is er naartoe gelopen. Hij met de corner indraaiend. Want die bal komt van de linkerkant. Iedereen die een beetje kan koppen bij PSV is mee. Ze voelen allemaal die urgentie wel om die tweede te maken. Bij de tweede paal wordt de bal teruggekopt. Daar blijft de bal wat hangen nadat Obispo dat doet. Mijnans geeft hem dan terug op Dest. Dat is de achterste van PSV. Hij gaat zijn directe tegenstander voorbij. Dat doet hij een tweede keer ook. Maar gaat dan over de knie bij die directe tegenstander. En die directe tegenstander was Van Vianen. Die hem een klein schopje geeft. Inmiddels bij Excelsior overigens Jahan Baks ingevallen. Die is er in zijn eentje verantwoordelijk voor dat de gemiddelde leeftijd van Excelsior met een jaar of 5 omhoog gaat. Die is 33 en tot aan dan, ik heb het al eerder gezegd, was de hoogste leeftijd die er was. 25 jaar, hij is gekomen voor de ervaring. Hij is gekomen uit België. Hij is gekomen om vanaf de zijkant wat dreiging te veroorzaken. Misschien nog voor het doel van PSV. Maar goed, het PSV heeft eerst zelf een vrije trap op de punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant. Daar is alleen Veerman nog bij nu. Die geeft hem mee aan Mijnans. Mijnans kan schieten met zijn linkerbeen vanaf de rand van het strafschopgebied. Dat levert een corner op, omdat die bal geblokt wordt. Ik vond het wel een slimme variant. Omdat het wel erg druk was voor het doel van Excelsior. Dit is dan de 6e corner van PSV voor de mensen die meeschrijven. En nog 5 minuten te gaan. 1-2 dus de stand. PSV staat voor. Ja, het is dezelfde situatie als vorige week. 1-2 voor met nog 5 minuten te gaan. Kan PSV het dit keer wel over de streep trekken. Daar is Veerman wel mee bezig om het over de streep te trekken. Door heel veel tijd te rekken bij deze corner. In het doelgebied wordt ook nog wat geduwd en getrokken. Ook daar wordt weer wat tijd mee gewonnen. En zo is het inmiddels nog 4,5 minuut. Als daar de corner van Veerman komt. Weer bij de tweede paal. Daar is Flamingo. Die komt hoog. Maar die raakt de bal verkeerd. Die bal valt dan stil. Wordt door Excelsior weggewerkt. Maar helemaal aan de andere kant van het veld is niemand van de Rotterdammers. Daar is wel Kovar. Mauro. Geen gekke dingen doen. Dat had hij zelf ook door. Geeft hem terug aan Kovar. Die hem dan een trap naar rechts geeft. Daar is Til. Maar die kwam terug uit buitenspelpositie. De scheidsrechter wil het eigenlijk door laten gaan. Maar omdat de grensrechter de knipoog en het handgebaar van scheidsrechter Nachtegaal niet snapte en heel enthousiast met zijn vlag gewoon in de lucht bleef staan, kon scheidsrechter Nachtegaal niks anders dan alsnog afvlaggen, affluiten en vervolgens de vrije trap laten nemen door Excelsior. Dat is inmiddels gebeurd. Wiedel heeft dat gedaan. Plug heeft het balbezit nu. Meissen terug naar Plug. Die staat aan de linkerkant. En dan komt een lange bal naar Jahan Baks. Die is 33, heeft nummer 30 op zijn rug. En komt met een voorzet. Daar was Groen alleen nog niet. Dat is voor PSV, maar goed ook. Want dan kon Kovar deze bal redelijk makkelijk pakken. Ja, bij PSV, er zullen ongetwijfeld 2 gedachten zijn. Waar ze met 1 been op hinken. Toch niet weer dat van vorige week. Maar ook wel, ja, wij moeten toch kunnen scoren. Oh, misschien kan dat nu wel. Want daar gaat de verdediging van Excelsior gruwelijk in de fout. Mijnans, nee, die kan dat niet afmaken als Dennis Mann. Het slippertje van Excelsior bijna verzilverd door die bal aan Mijnans te geven. Hoeft hem eigenlijk alleen maar op goal te schieten. Maar dat doet hij niet. Excelsior werkt vervolgens wat blind weg. PSV neemt over. Veerman naar de rechterkant. Daar is wat ruimte voor Gusteel. Die nu dus wat verder naar voren voetbalt. De bal te ver voor zich uitspeelt. Maar wel weer een vrije trap veroorzaakt. Ja, dat hinken op 2 gedachten zit er bij PSV trouwens misschien helemaal niet zoveel in als dat ik dacht. Want alles en iedereen gaat gewoon weer vrolijk naar voren. En PSV moet het toch over de streep kunnen trekken.
2: Peter Bos doet sowieso niet aan 2 gedachten hinken. Want hij laat geen kans onbenut om te zeggen dat hij altijd voor een goal gaat. Nou, dat doen ze nu ook. Excelsior begint op moed te worden. Dit is al de 2e redelijk harde overtreding in het is het pak een beetje 5 minuten. Ik durf het niet te zeggen, maar PSV lijkt dit wel over de streep te gaan trekken.
1: Ik klop hem nog heel even af. Deze vrijtrap moet nog genomen worden. Mijnans achter de bal met zijn linkerbeen. Is een van de weinige linkspoten nog over. Geeft hem op de rand van het 16 meter gebied. Daar staat Sergio Dest. En die pegelt de bal hoog over het doel van de keeper van Excelsior, Stijn van Gassel. Als je dan zoveel voordeel hebt in lengte, zou ik toch zeggen, wip die bal dan gewoon voor. Nou, dat gebeurt niet. PSV gaat voor een tweede variant op rij. Misschien is dat iets wat moet van Bos, omdat hij heeft gezien in de statistieken dat ballen die voorkomen niet bestemd zijn voor PSV'ers vaak. En dat heeft hij op zich een goed punt, ook uit vorige seizoenen. Nu Excelsior weer. Bal komt voor. Alles gaat natuurlijk nu lang en hoog. Deze iets te lang en te hoog. Bal gaat achter het doel. Kovar had natuurlijk de bal kunnen pakken die naast zijn paal ligt op een pionnetje. Dat doet hij niet. Gaat hem op zijn gemak even halen. En ook Peter Bos ziet dat er misschien nog wel iets nodig is. En gaat wisselen. Sergio Dest, ook de laatste WK-ganger op het veld. Qua veldspeler. Nee, dat is niet waar. Gustil is
2: stil.
1: Ja, die lag er zo voor.
2: Ik was hem ook vergeten. Ja, en op het WK was hij snel thuis. En hij vergeet hem hier ook vandaag nog wel eens. Maar hij was erbij.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik neem het terug. Maar
2: hij gaat in de vlieger.
1: Dest gaat naar de kant. Daar komt Sardilia voor in de plek. Met nog 1 minuut officiële speeltijd. Er gaat echt wel 3-4 minuten bij komen. Als de bal daar wat blijft hangen op het middenveld. Van voet naar voet, van hoofd naar hoofd. En de grond nog niet heeft geraakt. Als Veerman denkt, nou dan peer ik hem gewoon wat verder naar voren. Kijken wat er gebeurt. Nou, eigenlijk precies hetzelfde als wat er daarvoor al gebeurde. Van voet naar voet, van hoofd naar hoofd. Bal nu dan de grond geraakt. Maar dat doet hij tegelijkertijd met dat Obispo de grond raakt. Overtreding bij Excelsior. Die gemaakt werd door Feni. Die is ingevallen ook zojuist. Dat is hij. 100% zeker voor zijn lengte. Is een Zweed van 22. Die tikt gewoon bijna de 2 meter aan. Dus hij moet voorin al die ballen gaan doorkoppen. Maar PSV heeft nu het balbezit. Al verliest het dat met een bal die naar de rechterkant kwam. Flamingo neemt over. PSV moet weer wat meer terug naar de 5 minuten hiervoor. Dat het de bal wat meer in de ploeg hield. 5 minuten komen erbij. 5 hele minuten. En die gaan nu in. Zo heeft PSV nog 5 minuten om of te overleven of er eentje bij te maken. Het voelt als Fortuna thuis van vorige week all over again. Maar laten we hopen dat dat all over niet helemaal zo gaat zijn. Dat PSV deze keer de boel en de buit wel over de streep kan trekken. Het voelt echt wel wat zekerder aan, hè?
2: Ja, nu begint het publiek wel alles of niets te scanderen.
1: Tuurlijk,
2: ja. Maar ik heb ook een beetje dat het Kralingse pijpje leeg is.
1: Ja, dat idee heb ik ook wel. Maar goed, het is nog altijd wel 4,5 minuut. Sildilia met zijn eerste balcontact. En dat is een inworp. Die gooit hij ver. Die gooit hij op het hoofd van die invaller, Finney. Die daar op het middenveld nu het spel probeert te verdelen. Achterin, daar gaat de bal naartoe. Maar dat is een hele onhandige bal. En daar is Bouhamdi weer. Die met een aantal tackles al ballen heeft veroverd. Nu doet hij het weer. Hij wil het helemaal zelf doen. En dat is te veel van het goede. Deze bal had hij voor moeten geven bij de tweede paal. Staat Dennis Mann en Gustil helemaal vrij om in te tikken. Bij de eerste paal stond Mijnans ook nog klaar. Maar hij probeert het van een meter of, ja, wat zal het zijn, 8, 9, vanaf een beetje de linkerkant weer zelf te doen. Ja, dat mislukt. Daar zit gewoon weer iemand tussen. Het levert een corner op voor PSV. Dat wel. Die nemen ze kort. Mijnans komt de bal eens halen. Slingert hem dan bij de tweede paal. Is de afvallende bal nadat hij door Excelsior wordt weggekopt. Wel weer voor PSV. Kan deze er dan in? Nee. Van Gassel weer met een weerrold redding. Ja, die staat echt fantastisch te keeper. Heeft met zijn hand, met zijn been en met zijn knie 3 cruciale reddingen verricht al in deze wedstrijd. De bal gaat nu aan de rechterkant door die redding wel over de zijlijn. PSV mag gaan gooien. Dat zou het nu wel met een verre inworp kunnen doen. Want van Sildilia is dat wel een wapen. Hij wacht tot de scheidsrechter begint met tellen. Gaat dan pas gooien. Elke seconde die PSV heeft, die wordt nu benut. Bal komt voor het doel. Bouhamdi geeft hem nu wel mee. Kopt achterover. Bal blijft daar wat hangen. Excelsior heeft hem dan, maar echt van harte is het niet. Bal ver weggewerkt. Die komt dan in de voeten van Mauro. Die kopt hem rustig terug op Kovar. Ze zijn de eerste 2 minuten van de blessuretijd voorbij. Zijn er daar nog 3 van over. En heeft Kovar de bal nu in de handen na het druk zetten van Groen. Bal moet lang, bal moet ver. Dat is wat iedereen naar hem seint. Nou, daar gaat hij dan maar in mee. Mijnland staat daar klaar. Die neemt hem aan op zijn borst. Tenminste, dat was de bedoeling. Bal komt bij Obispo. Gaat naar de rechterkant. Dennis Mann heeft Til bij zich. Die nu wat is afgewisseld met Mijnlands. Als het gaat om de spitspositie. Ze zullen daar natuurlijk onderling de afstemming nog in moeten vinden. Want zoals hij vorig jaar met Saibari en Til op een gegeven moment ontstond. Als een soort lopende machine. Ja, dat kun je niet meteen verwachten. Snelle inworp wel van PSV. Waardoor PSV eruit kan aan de rechterkant. Dit kan echt gevaarlijk worden. Dit moet hem zijn. Maar het is weer Van Gassel die goed in zijn korte hoek ligt. Waardoor Dennis Mann niet precies weet wat hij moet. Hij probeert alsnog de korte hoek, maar schiet hem naast. En dus mag Van Gassel snel ook zijn eigen doeltrap nemen. 3 minuten zijn er voorbij. 2 dus nog te gaan. 1-2 nog altijd de stand op het bord. PSV geeft een inworp weg. Bouhamdi kopt hem achterover na een wat onhandig lange bal van achteruit. Inworp dus voor Excelsior. Hij moet de bal naar voren, maar hij gooit de bal terug. Dan komt hij alsnog lang en alsnog naar voren. Flamingo zit daar goed tussen, kopt hem weg. Dennis Mann, zit hij daar dan tussen? Ja, met een beetje hulp van Guus Til. Mijnans is vrij. Bouhamdi aan de linkerkant heeft heel veel ruimte. Maar Veerman kiest voor de rust en kiest voor de rechterkant. Kiest voor de terugweg. Zo is er weer een halve minuut weg. Met Flamingo in balbezit. Kovaar die dan wel voor de lange bal kiest. Ja, daar kan Til niet aan meedoen. Die stond buitenspel. Dan moet Mijnans dat kopduel aangaan. Die doet dat. Verliest dat kopduel. Dan wil Jansen van Excelsior hem heel snel naar voren werken. Maar dat is veel en veel te snel. Veel te gehaast. En zo tikt ook de ene laatste minuut in het Van Dongen en de Roostadion. Heel tergend langzaam weg. En is er nog 1 minuut officieel te gaan met de keeper van PSV. Die het aftellen van de scheidsrechter weer afwacht. Dan met een lange bal in petto komt. Die landt op de borst van Bouhamdi. Die springt van de borst van Bouhamdi, moet ik beter zeggen. Een paar meter. Daar zit dan iemand van Excelsior tussen. Daar halen ze een inworp uit, ook de Rotterdammers. Omdat ze hem vervolgens tegen Dennis Mann aantikken. Die inworp komt snel. Gaat terug. Jansen in balbezit. Nee, het is Plug. Plug met een lange bal. Richting alles en iedereen wat een rood en zwart shirt aan heeft. Bal valt daar op de borst van Mauro. Ze willen hierdoor geloven dat dat de arm was van Mauro. Nou, dat zal met 30 seconden te gaan ongetwijfeld nog bekeken worden door de VAR. Eerst Veerman nog. Een van de achterste mannen nu aan de kant van PSV. Die de bal over de zijlijn weet te tikken via Groen. Die ingevallen spits van Excelsior. En dan is het Mauro die moet gaan gooien. Dan heeft hij daar nog 4 seconden voor. Dan heeft hij daar nog 3 seconden voor. Dat terwijl de wedstrijd nog maar 10 seconden duurt. Wordt Bouhamdi hier toch echt tegen de grond gewerkt. Dat mag allemaal van de scheidsrechter. Mauro heeft de bal. Tikt hem via dezelfde Groen over de zijlijn. En dan zal de wedstrijd toch afgelopen zijn. Dan is de wedstrijd afgelopen. Ah, dat is fijn voor PSV. Het is overleven aan het begin van het seizoen. Maar als je dan toch moet overleven, dan kun je maar beter overleven met 3 punten. En die neemt PSV wel gewoon tussen aanhalingstekens mee uit Rotterdam. Want zo gewoon was het niet. Zeker in de eerste helft was de wedstrijd best wel een evenwicht. In de tweede helft was PSV de betere. Dus is dit een terecht resultaat? Jazeker. Was het beter dan vorige week? Jazeker. Maar moeten er nog heel veel dingen ook heel veel beter bij PSV? Jazeker. Volgende week is daar een nieuwe kans voor tegen Groningen. Volgens mij kun je er nog net kaartjes voor winnen. Maar dan moet je nu wel echt heel snel de GloFM app erbij gaan pakken. En dan kan PSV ook de eerste thuisoverwinning gaan boeken bij Groningen. Dat is op zondag, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat is toch altijd lekkerder gaan kijken als PSV dan de vorige wedstrijd, ook al is het nipt, heeft gewonnen. En dat is gebeurd vandaag in Rotterdam. Excelsior PSV 1-2.

Bij PSV Live houden we van tradities. En als PSV wint, dan draaien we altijd Liberté, Parla en Pardoe. Dit was PSV Live voor deze zaterdag, de 15 augustus 2026. De wedstrijd Excelsior tegen PSV is geëindigd in 1-2-0-1. Ruben van Bommel in de 5e minuut. 1-1 Caspar Wiedel in de 54e minuut. En in de 56e minuut, kort daarop, Ricardo Pepi. Die maakt de winnende treffer 2-1. Dit was PSV Live. Zometeen gaan we weer terug naar de normale programmering van Glow FM en van Studio 040. Dus even kijken, Glow FM begint met Bakermat, I Love Life, Die Die zit er nog aan te komen, oh lekker. En bij Studio 040, Tavares, zometeen na tienen met Loveline. Dus dat betekent PSV Live is afgelopen, de zenders gaan weer uit elkaar. Wanneer komen ze weer bij elkaar? Dat is volgende week zondag, dan is de wedstrijd PSV tegen FC Groningen. Vanaf 2:30 wordt er gevoetbald in het Philipsstadion, dat betekent vanaf 2:00... gaan we voorbeschouwen PSV Live, dan komen de zenders weer bij elkaar. Je kunt er nog steeds naartoe, naar die wedstrijd PSV Groningen. Hou de socials goed in de gaten. Via de social media worden de kaartjes voor die wedstrijd weggegeven. Dat zijn 4 setjes van 2 kaarten. Dit was PSV Live voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende. We gaan eruit met Disco Lines. Hier is No Broke Boys. Tot een volgende.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jetten was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A taste of dance.
3: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en op deze voorlopig laatste warme zaterdagavond neem ik je weer een uur lang mee langs de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere Milk & Sugar, Jay Wara, Solo Music, Kathy Brown, Max Tyler, AC Slater, Eat Everything en Inner City. Straks hoor je de oude danskraker van Oliver Heldens. En ook deze week is er natuurlijk weer een nieuwe. Deze zaterdag is die van Who Made Who en Gordo. Zometeen hoor je After You van Schöke. Een duo uit Napels. Zomershuis met een soulvocal en een trompetter doorheen. Maar we beginnen in Tel Aviv. Daar heeft Adam Tan met Maccabi House zijn eigen label. En samen met Raphael maakte hij een tech house versie van een dance classic van The Whispers uit 1979. When the Beat Goes On wordt afgekort tot Beat Goes On. En krijgt een hele dikke bas eronder.

Got So High van Milk and the Sugar en James Her. Het Duitse duo en de Engelse producer vinden elkaar wel vaker, want dit is al hun derde plaats samen na I Like It en I Love Music. Zometeen hoor je de oude danskaker van Oliver Heldens. Maar daarvoor eerst Jay Wara. Achter die naam zit Jamie Sitter uit Chicago, de stad waar House ooit is geboren. En dat is ook te horen, want het is echt een voorbeeld van old school meets new school. De perfecte blend van de vibes van toen met de sound van nu. Dit is Talk. Jouw nu.

De Dalskaker, Oliver Heldens, Kreider en de Young Punks met A-E-I-O-U. Tijd voor de nieuwe. Who Made Who is een Deens trio die experimentele dance en pop maakt. En Gordo is de man die we vroeger kenden als EDM en trap producer DJ Carnage. Twee totaal verschillende hoeken van de dance. Ze kennen elkaar al sinds 2012, toen Carnage en Thomas Bafford van Who Made Who in hetzelfde studiocomplex in Los Angeles zaten. Er is dus meer dan 10 jaar overheen gegaan voordat ze eindelijk samen een plaat maakten. En het resultaat heet Energy.

0: Ik draai de Strings of Life van Soul Central en Kathy Brown. En die is dubbel geleend. De muziek is Strings of Life van Derek May uit 87. Een van de allereerste technoplaten uit Detroit. De tekst is er pas in 2005 bijgeschreven. En Kathy Brown, die zong hem in. Hiervoor draaide ik Fade van Solo Music en Kimberly in de Grand Nelson Big Room Mix. Het duo uit New York nam die plaat op in 2001, maar het is de mix van Grand Nelson die hem groot heeft gemaakt. We gaan door met Oscar Pino. Zijn plaat One Thing leunt op een dikke piano vibe en een preacher vocal. Precies zoals ik ze graag voor je draai.
1: Glow FM.

Every of Rave. Maar we beginnen met de tweede Everybody op rij. Coulter bracht hem uit op Positiva, het Engelse label dat in de jaren 90 de ene na de andere klassieker afleveren. Dit is het vrolijke Hey Everybody.

Ik draaide Good Life van Inner City. Kevin Sanderson maakte die in 88 in Detroit met Paris Gray op de vocals en heeft hem nu samen met Simone Zino opnieuw opgebouwd. Alweer Detroit vanavond dus, want eerder hoorde je al Strings of Life. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhovenstapnacht. We sluiten af met de Rave District van de Roemeense Audioslave. Die titel zegt eigenlijk al meer dan genoeg. Zet het volume maar even wat harder en ik zeg fijn weekend. Glow FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vision Machine and Friends.

My dimension.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Back again.